Jeremia. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 40. Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. Godspraak van de Heer. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden. Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven. U hebt er niet op gelet. Maar ik let wel op u, vanwege al uw misdaden. Godspraak van de Heer. Ik breng de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weide. Ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn. Geen van hen wordt nog vermist. Godspraak van de Heer. Geloof mij, de tijd komt dat ik een wettige telg van David laat opstaan. Godspraak van de Heer. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd en leeft Israël veilig. Dit is de naam die men het geeft. Heer onze gerechtigheid. Eens komt de tijd, Godspraak van de Heer, dat men niet meer zegt, zo waar de Heer leeft die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid. Maar, zo waar de Heer leeft die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen. Over de profeten. Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Ik beef over al mijn leden. Ik lijk wel dronken, bevangen door de wijn. Zo vol ben ik van de heilige woorden van de Heer. Overal in het land pleegt men echtbreuk. Daarom ligt het land verdord. Zijn de oase in de woestijn uitgedroogd. Zij zijn alleen maar uit op kwaad. Hun macht steunt op onrecht. Zelfs profeten en priesters zijn slecht. In mijn eigen huis heb ik hen op misdaden betrapt. Godspraak van de Heer. Daarom wordt de weg die zij gaan een glibberig pad in het donker, waar zij struikelen en vallen. Want ik zal ze met rampen treffen als de tijd van hun straf is gekomen. Godspraak van de Heer. Ik heb gezien dat de profeten van Samaria iets verschrikkelijks deden. Zij traden op als profeten van Baal en misleidden mijn volk Israël. Maar de profeten van Jeruzalem heb ik nog ergere dingen zien doen. Overspel en bedrog. De slechte mensen moedigen zij aan in hun slechtheid, zodat niemand tot inkeer komt. De hele stad is voor mij één Sodom, de hele bevolking één Gomorra. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten tot de profeten, geef ik hun alsem te eten en vergif te drinken. Want door de profeten van Jeruzalem komt slechtheid over het hele land. Zo spreekt de Heer van de machten. Luister niet naar wat de profeten u verkondigen. Ze bedriegen u. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels en geen boodschap van de Heer. Tegen hen die het woord van de Heer minachten, zeggen zij, het zal goed met u gaan. En tegen iedereen die volhardt in de slechtheid, zeggen zij, u zal geen kwaad overkomen. Maar wie van hen had zitting in de raad van de Heer? Wie was erbij en hoorde wat hij besloot? Wie vernam zijn besluiten en bracht ze over?

Stormwind van de Heer steekt op. Een wervelstorm breekt los over de boosdoeners. De toren van de Heer komt niet tot bedaren, tot hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal dit duidelijk worden voor u. Ik heb die profeten niet gezonden, en toch sloven zij zich uit. Ik heb niet tegen hen gesproken, en toch treden ze op als profeet. Hadden ze zitting gehad in mijn raad, dan zouden ze mijn volk mijn besluiten verkondigen en het van zijn verkeerde weg afbrengen, van zijn slecht gedrag. Ben ik een God die in de nabijheid is, Godspraak van de Heer? Ben ik niet een God die ver weg is? Nergens kan een mens zich verbergen zonder dat ik hem zie, Godspraak van de Heer. Hemel en aarde zijn vol van mij, Godspraak van de Heer. Ik hoor de profeten die in mijn naam leugens verkondigen, zeggen: ik had een droom. Hoe lang moet dat nog duren? Wat bezielt die profeten, die verkondigers van hun eigen verzinsels? Ze vertellen mijn volk hun dromen en denken dat het daardoor mijn naam zal vergeten, zoals hun voorvaderen die mijn naam vergaten voor die van Baal. De profeet die een droom heeft, vertelt slechts een verzinsel. Maar hij die mijn woord heeft ontvangen, spreekt in waarheid mijn woord. Stro heeft niets met tarwe gemeen, Godspraak van de Heer. Mijn woord is als een vuur, Godspraak van de Heer, als een hamer die een rots in tweeën splijt. Ik verzeker u, ik ben tegen de profeten die mijn woorden stelen, Godspraak van de Heer. Ik ben tegen de profeten die alles wat over hun lippen komt als orakels beschouwen, Godspraak van de Heer. Ik ben tegen de profeten die mijn volk misleiden met hun zogenaamde dromen, met hun leugens en hun woordenvloed, Godspraak van de Heer. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Ze zijn voor dit volk van geen enkel nut, Godspraak van de Heer. Wanneer iemand, al was het een profeet of een priester, u vraagt: wat is de last van de Heer? Antwoord dan: u bent zelf een last. Ik verwerp u, Godspraak van de Heer. De profeet, de priester of wie dan ook die nog over de last van de Heer spreekt, straf ik met heel zijn familie. Vraag elkaar liever: wat is het antwoord van de Heer? Wat heeft hij gezegd? Maar de uitdrukking last van de Heer mag u niet meer gebruiken. Als u dat toch doet, dan zult u er zelf de last van ondervinden, omdat u de woorden van onze God, de levende God, de Heer van de machten, een verkeerde betekenis geeft. U moet de profeet vragen: wat is het antwoord van de Heer? Wat heeft hij gezegd? Als u blijft spreken over de last van de Heer, dan, zo spreekt de Heer, omdat u over de last van de Heer blijft spreken, ofschoon ik u liet waarschuwen dat niet meer te doen, dan til ik u nu op, samen met deze stad, die ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb, en verwerp ik u. Eeuwige vernedering breng ik over u, eeuwige schande die nooit wordt vergeten.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 10. Ik kreeg een visioen van de Heer. Ik zag twee manden met vijgen staan bij de tempel van de Heer. Het was kort nadat Jechonja, zoon van Joachim, de koning van Juda, de edelen van Juda, de smeden en de slotenmakers, door Nabucadnessar, de koning van Babel, uit Jeruzalem naar Babel waren weggevoerd. In de ene mand zaten prachtige vijgen, vijgen van de eerste pluk. In de andere zaten slechte vijgen, te slecht om te eten. En de Heer vroeg mij: wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde: ik zie vijgen. De goede vijgen zijn uitstekend, maar de slechte zijn bijzonder slecht, te slecht om te eten. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Zoals voor deze goede vijgen, zo goed zorg ik voor de ballingen van Juda, die ik van hier naar het land van de Chaldeeën heb laten gaan. Ik heb alleen hun welzijn voor ogen en breng hen terug naar dit land. Ik bouw hen weer op en breek hen niet af. Ik plant hen en ruk hen niet uit. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn, want ze zullen met heel hun hart naar mij terugkomen. Maar zoals de slechte vijgen, te slecht om te eten, zo behandel ik Zedekia, de koning van Juda, en zijn edelen, en de rest van zijn volk, dat nog in dit land is overgebleven, en degene die zich in Egypte hebben gevestigd. Zo spreekt de Heer. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde, een teken van vernedering, een mikpunt van laster en spot, een vloek, overal waar ik hen uitstrooi. Het zwaard, honger en pest stuur ik op hen af, tot ze helemaal verdwenen zijn van de grond die ik hun en hun voorvaderen had gegeven.

Jeremia. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 38. Dit woord kwam tot Jeremia voor heel het volk van Juda. Het was in het vierde jaar van de regering van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, in het jaar dat Nabukadnessar koning van Babel werd. De profeet Jeremia sprak tot heel het volk van Juda en alle inwoners van Jeruzalem. Vanaf het dertiende jaar dat Josia, zoon van Amon, koning van Juda was, tot op de dag van vandaag, 23 jaar lang, is het woord van de Heer tot mij gekomen. Onophoudelijk heb ik tegen u gesproken, maar u hebt niet geluisterd. De Heer heeft zijn dienaren, de profeten naar u gezonden, telkens weer, maar u hebt niet geluisterd, u hebt mij niet gehoorzaamd. Ik zei steeds, laat uw slecht gedrag en uw zondig leven varen, dan blijft u wonen op de grond die de Heer aan u en uw voorvaderen voor altijd heeft gegeven. Loop geen andere goden na, dien ze niet, vereer ze niet. Beledig mij niet met uw zelfgemaakte beelden, anders laat ik u doodgaan. Maar u hebt niet naar mij geluisterd, God sprak van de Heer. U hebt mij beledigd met uw zelfgemaakte beelden voor uw eigen slechtheid. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, omdat u niet naar mij hebt geluisterd, roep ik alle volken van het noorden op, samen met koning Nabukadnessar van Babel, mijn dienaar, God sprak van de Heer. Ik stuur hen af op dit land, op zijn bewoners en op alle volken in de omgeving. Ik wijd hen aan de vernietiging en maak hen voor altijd tot een schrikbeeld, een mikpunt van spot en vernedering. Ik laat hun kreten van blijdschap en vreugde verdwijnen, het zingen voor bruidegom en bruid, het knarsen van de molensteen, het licht van de lamp. Het hele land wordt een verschrikkelijke puinhoop. De volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. Maar na die 70 jaar zal ik de koning van Babel en zijn volk hun misdaden vergelden. God sprak van de Heer. Het land van de Chaldeeën maak ik voor altijd tot een woestijn. Alles wat ik tegen dit land heb aangekondigd, laat ik in vervulling gaan. Alles wat in dit boek staat geschreven. De profetieën van Jeremia over de volken. Machtige volken en grote koningen zullen hen op hun beurt onderwerpen. Ik vergeld hun misdaden. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Neem deze beker uit mijn hand en laat alle volken naar wie ik u zend de wijn van de woede drinken. Laat hen drinken tot ze waggelen als dwazen door het zwaard dat ik op hen afzend. Ik nam de beker uit de hand van de Heer en liet alle volken tot wie hij mij zond eruit drinken. Jeruzalem en de steden van Juda met hun koningen en edelen, om er een puinhoop, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en een vloek van te maken. De farao, de koning van Egypte met zijn hovelingen, zijn edelen, zijn volk en alle vreemdelingen. De koningen van Us, de Filistijnse koningen van Askelon, Gaza, Ekron en Asdod, voor zover het nog bestaat. Edom, Moab en Amon, de koningen van Tyrus, van Sidon, van de overzeese gebieden. Dedan, Thema, Bus en alle mensen met kort geknipt haar. De koningen van Arabië en alle woestijnbewoners. De koningen van Zimri, van Elam en van Medië.
de koningen in het noorden, zowel dichtbij als veraf. In één woord, alle koninkrijken op de hele aarde, waar dan ook. Als laatste van allen dringt de koning van Sesak eruit. Dan moet u tegen hen zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Drink u dronken aan het zwaard dat ik u stuur, tot u ervan braakt, tot u erbij neervalt en niet meer opstaat. En als ze de beker die u hun aanbiedt weigeren, dan moet u hun zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, drinken zult u. De rampen die ik breng over de stad, die mijn naam draagt, zijn pas het begin. En u denkt te kunnen ontsnappen. Nee, u zult niet ontsnappen. Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde. Godspraak van de Heer van de machten. U moet hun verkondigen. De Heer briest uit de hemel, uit zijn heilige woning dondert zijn stem. Hij buldert tegen zijn stad. Zoals de druivenpersers schreeuwt hij tegen alle bewoners van de aarde. De strijdkreet dringt door tot het einde van de aarde. De Heer vonnist over de volken. Hij oordeelt over alle mensen en levert de goddeloze uit aan het zwaard. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten. Daar breekt de hel los en treft volk na volk, als een zware storm die opsteekt vanuit alle uithoeken van de aarde. Zij die door de Heer op die dag zijn geveld, liggen van het ene eind van de aarde tot het andere. Niemand rouwt over hen, niemand brengt hen bijeen, niemand begraaft hen. Ze blijven liggen als mest op de akkers. Herders, zing een klaaglied, schreeuw het uit. Wentel u in het stof, herders van de kudde, want de dag van uw slachting is aangebroken. Als vette bokken valt u neer. De toevlucht van de herders is verloren gegaan. De herders van de kudde kunnen niet meer ontsnappen. Hoor de herders klagen, de hoeders van de kudde wenen, omdat de Heer hun kudde uitmoordt. De vredige weiden zijn platgetrapt door de brandende toren van de Heer. Als een leeuw kwam hij uit zijn schuilplaats, en hun land werd een wildernis door de woede, de brandende toren.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariatonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariatonmaand.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We zijn gekomen bij hoofdstuk 20, ascetische gedachten en raadgevingen, en gaan met dit laatste hoofdstuk verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Het gebed is een gave van de Heilige Geest. De demonen proberen de mens op alle mogelijke manieren van de aandacht voor God en van het gebed los te rukken. Maar de ziel die God lief heeft, verlangt naar Hem en bidt rechtstreeks tot Hem. Mijn ziel verlangt naar U en onder tranen zoek ik U. Het hart van de biddende mens bidt zonder moeite. De genade zelf verricht het gebed in het hart. Maar word zoveel mogelijk nederig. Houd je geest in je hart en in de hel. Des te meer jij jezelf vernedert, des te groter zullen de gaven zijn van God. Ere zij de barmhartigheid van de Heer, omdat Hij ons zondaars verleent in God te zijn. Als je in God wilt blijven, wees dan tevreden met wat je hebt, zelfs al zou je niets hebben. Wees tevreden en dank God dat je niets hebt. Wees ermee tevreden dat je God dient en Hij zal je bij de heilige plaatsen. Wie de Heer wil liefhebben, moet zijn vijanden liefhebben en niet boosaardig zijn. Dan geeft de Heer de vreugde om Hem onophoudelijk dag en nacht te prijzen, en je geest zal de wereld vergeten. Maar ook als je weer tot jezelf komt en je je de wereld herinnert, dan zal je vurig voor de wereld bidden. Zo leefden de heiligen, want de geest van God onderricht de ziel om te bidden voor de mensen. De Heilige Geest leert om God lief te hebben en de liefde bewaart de geboden. De Heer heeft gezegd, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Naar Johannes 14, hoofdstuk, vers 15 tot 23. Als Adam de Heer had lief gehad, zoals de moeder Gods hem lief had, dan zou hij het gebod bewaard hebben. En wij zien door de ervaring dat de geest van degene die God lief heeft, bestuurd wordt door de goddelijke genade, en alle listen van de vijand scherp ziet. Maar wanneer de Heer de ziel troost, ziet zij geen vijanden meer, maar schouwt slechts de Heer. Wie de goddelijke wet gehoorzaamt, zal de volmaaktheid van alle geboden van de Heer begrijpen. Welk gebod je ook neemt, het verschaft vreugde en blijdschap. Neem bijvoorbeeld het eerste gebod, God liefhebben. Als je bedenkt dat de Heer ons lief heeft, dan zul je omwille van deze gedachte vrede ontvangen. Neem het tweede gebod, je naaste liefhebben. Als je bedenkt dat de Heer de zijne lief heeft en dat de Heilige Geest in hen woont, dan zal je ziel verzoet worden door de wet van God. Je zult deze wet dag en nacht najagen, en het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad zal je gegeven worden. Wanneer de Heer een bedroefde ziel wil troosten, geeft Hij haar vreugde, tranen, een gevoel van nederige rouwmoedigheid voor het hart en vrede voor de ziel en het lichaam. Soms openbaart Hij ook zichzelf aan de ziel. De apostelen hebben de Heer in zijn glorie gezien, toen Hij van gedaante veranderde op de Tabor. Maar later, tijdens zijn lijden, zijn ze kleinmoedig op de vlucht gegaan. Zo zwak is de mens. Wij zijn waarlijk aarde en daarbij nog zondige aarde. Daarom heeft de Heer ook gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Naar Johannes hoofdstuk 15, vers 5.
zo is het ook. Wanneer de genade in ons is, zijn wij werkelijk nederig. Dan zijn we verstandig, gehoorzaam, zachtmoedig en behagen aan God en de mensen. Maar wanneer wij de genade verliezen, verdrogen wij als een wijnrank die afgesneden is van de wijnstok. Wie zijn broeder niet lief heeft, voor wie de Heer in groot lijden is gestorven, die is afgevallen van de wijnstok van de Heer. Maar wie tegen de zonde strijdt, die zal door de Heer worden geholpen. Soms is een mens zo zwak dat hij zelfs geen kracht heeft om een vlieg te verjagen en dat hij de slechte gedachten niet kan afweren uit zijn ziel. Maar zelfs in deze zwakte bewaart de barmhartigheid van God de mens, en dan verdwijnen de slechte gedachten, en slechts God is in de ziel, in de geest en overal. De mens op zich is teer als een veldbloem. Iedereen houdt van haar en iedereen vertrapt haar. Zo is ook de mens. Soms is hij in de heerlijkheid, soms in de schande. Maar wie God lief heeft, dankt de Heer voor alle leed en blijft rustig, zowel bij verheffing als bij vernedering. Ik vind dat men zoveel moet eten, dat men na het eten nog verlangen heeft om te bidden, opdat de geest altijd mogen branden en zich onverzadigbaar dag en nacht naar God mogen uitstrekken. Men moet eenvoudig leven, zoals kleine kinderen. Dan zal de goddelijke genade voortdurend in de ziel blijven. Omwille van zijn liefde geeft de Heer haar om niet. Wanneer zij deze genade in zich draagt, leeft de ziel alsof zij in een andere wereld is. En de liefde van God trekt haar daartoe zo sterk aan dat zij niet meer verlangt naar deze wereld te kijken, ook al heeft ze haar lief. Hoe kan ik weten of de Heer mij lief heeft of niet? Dit zijn enkele tekenen. Als je vastberaden strijdt tegen de zonde, dan heeft de Heer je lief. Als je je vijanden lief hebt, dan word je nog meer geliefd door God. Maar als je je leven geeft voor anderen, dan ben je zeer geliefd bij de Heer, die zelf zijn leven voor ons heeft gegeven. We onderbreken voor muziek.

Wij gaan verder met hoofdstuk 20, ascetische gedachten en raadgevingen. Vroeger wist ik niet wat het betekende om een zieke ziel te hebben. Maar nu zie ik dat duidelijk in mezelf en in anderen. Als de ziel nederig wordt en zich overgeeft aan de goddelijke wil, dan wordt zij weer gezond en vindt een grote vrede in God. En vanwege deze vreugde bidt zij dat alle mensen de Heer mogen leren kennen door de Heilige Geest, die aan onze ziel duidelijk getuigt van haar redding. De Heer ziet vanuit de hemelen neer op de kinderen der mensen, om te zien of er iemand begrip heeft en God zoekt. Naar Psalm 13, vers 2. De monnik oefent zich dag en nacht in de wet van de Heer, en hij voert eveneens dag en nacht een onafgebroken strijd met de vijand. Hij moet 7 vestingen innemen. De eerste vesting, het afsnijden van de eigen wil. De tweede vesting, zich overgeven in gehoorzaamheid aan zijn starrets. De derde vesting, zichzelf versterven uit liefde voor God. De vierde vesting, de armoede omhelzen. De vijfde vesting, de eigenliefde overwinnen. De zesde vesting, zich vernederen. De zevende vesting, zijn ziel aan God toevertrouwen, dat wil zeggen, zich in alles aan Gods wil overgeven. Laat ons nu zien welke beloningen de monnik al op aarde voor zijn overwinningen ontvangt van de Heer. De eerste beloning, de innerlijke vrede. De tweede beloning, de ziel en het lichaam hebben de vrede die van de Heer komt. De derde beloning, de ziel heeft God lief en terwijl zij hem schouwt, overdenkt zij dat de Heer ons lief heeft. De vierde beloning, omwille van haar liefde voor God heeft de ziel ook haar naaste lief als zichzelf. De vijfde beloning, de ziel vindt haar rust in God en zij overweegt Gods barmhartigheid en zijn majesteit. De zesde beloning, de mens wandelt over de aarde en werkt met zijn handen, maar zijn geest heeft zich vastgehecht aan God. Terwijl hij hem schouwt, vergeet hij de aarde, want de goddelijke liefde sleept de ziel.

mee om haar geliefde lief te hebben. De zevende beloning, de ziel voelt de genade van God in haar gedachten. De achtste beloning, de mens voelt de genade in zijn hart. De negende beloning, hij voelt de genade zelfs in zijn lichaam. De tiende beloning, de goddelijke liefde opent het hemelse koninkrijk en de ziel leert door de Heilige Geest onze Heer kennen zoals Hij is. Aan u die dit leest, vraag ik vergeving voor hetgeen ik geschreven heb, voor mijn fouten en voor alles, en ik smeek u voor mij te bidden. Maar ik heb geschreven omdat ik door de goddelijke liefde ben meegesleept, waarvan ik niet genoeg kan krijgen. Ik zat en heel mijn ziel was verdiept in God. Er is geen enkele gedachte op mij afgekomen om mijn geest te beletten te schrijven over mijn geliefde Heer. Wanneer ik een woord opschrijf, dan ken ik het volgende woord nog niet, maar dat ontstaat in mij en dan schrijf ik het op. Als ik ophoud met schrijven, dan stromen de gedachten soms toe en hinderen mijn arme, zwakke geest, maar dan weeklaag ik voor de barmhartige Heer en de Heer verleent mij, zijn gevallen schepsel, zijn genade. Gedachten over het einde. Mijn lichaam ligt lang uit op aarde, maar mijn geest strekt zich uit om de Heer te zien in zijn heerlijkheid. Ook al ben ik een groot zondaar, toch heeft de Heer aan mij verleend hem te leren kennen door de Heilige Geest. Mijn ziel kent hem en weet hoe grenzeloos zijn barmhartigheid is en welke vreugde hij uitstraalt. Zolang zij de goddelijke genade niet heeft leren kennen, vreest de ziel de dood. De ziel vreest God ook, omdat zij niet weet hoe nederig, zachtmoedig en barmhartig hij is. Want niemand kan de liefde van Christus begrijpen, voordat hij de genade van de Heilige Geest heeft geproefd. Mijn geliefde broeders in de Heer, de barmhartige Heer is zelf de getuige voor mijn ziel dat ik de waarheid schrijf. Weet dit, broeders, en laat niemand zichzelf bedriegen. Wie zijn broeder niet lief heeft, die heeft ook God niet lief. De Schrift spreekt getrouw over deze waarheid en wij moeten deze nauwgezet uitvoeren. Dan zul jij in jezelf de barmhartigheid van de Heer zien, die jouw ziel zal vangen, want de genade van de Heer is zoet. Een jonge man zoekt zich een bruid en een jonge vrouw zoekt zich een bruidegom. Dit is het aardse leven dat door God gezegend is. Maar de ziel die door de Heer voor zichzelf wordt uitgekozen en aan wie hij de zoetheid van de goddelijke liefde zal laten proeven, acht het aardse leven niet vergelijkbaar met de goddelijke liefde. Zij is slechts in God verdiept en hecht zich aan niets aards. En als aardse gedachten tot haar naderen, dan geniet zij daar niet van, want zij kan de dingen van deze aarde niet lief hebben, maar zij verlangt volkomen naar het hemelse. De moeder Gods en Jozef zochten angstig naar Christus toen hij in Jeruzalem was achtergebleven, waar hij zich in de tempel met de oudsten onderhield, en zij vonden hem pas na 3 dagen. Wat heeft het hart van de moeder Gods gedurende 10 dagen moeten lijden? Zij dacht, waar ben je, mijn geliefde zoon? Waar ben je, mijn kostbaar licht? Waar ben je, mijn geliefd hart? Zo moet iedere ziel de zoon van God en de zoon van de maagd zoeken, totdat zij hem gevonden heeft. De ziel die de goddelijke liefde in de Heilige Geest heeft leren kennen, ondervindt op het uur van haar dood een zekere angst, als de engelen haar naar de Heer begeleiden, omdat zij zich aan zonde schuldig heeft gemaakt
toen zij in de wereld leefde. Maar wanneer zij de Heer zal zien, zal zij de vreugde ervaren door zijn barmhartig en zachtmoedig gelaat, en de Heer zal haar zonde niet indachtig zijn, omwille van zijn grote zachtmoedigheid en liefde. Vanaf haar eerste blik op de Heer wordt de ziel overstroomd.

onderworpen, kan de volheid van de liefde niet verdragen. Op aarde geeft de Heer zoveel aan de ziel als zij kan bevatten en zoveel als de vrijgevige hand van de Heer haar wil verlenen. Mijn ziel is genaderd tot de dood. Zij verlangt er vurig naar om de Heer te zien en eeuwig bij Hem te blijven. De Heer heeft mij mijn talloze zonden vergeven en Hij heeft mij door de Heilige Geest verleend te leren kennen hoezeer Hij de mensen lief heeft. De ganse hemel verwondert zich over de menswording van de Heer. Hoe Hij, de hoogste Heer, gekomen is om ons zondaars te redden en om door zijn lijden voor ons de eeuwige rust te verwerven. Mijn ziel wil aan niets aards meer denken, maar zij wordt daarheen getrokken waar de Heer is. Zoet voor het hart zijn de woorden van de Heer, wanneer de Heilige Geest de ziel verleent ze te begrijpen. Toen de Heer op aarde leefde, volgde een menigte mensen hem. Dagenlang konden zij zich niet van hem losmaken, maar hongerig luisterden zij naar zijn zoete woorden. De ziel heeft de Heer lief en alles

En als de ziel al hier op aarde de zoetheid van de Heilige Geest zo intens proeft, hoeveel groter nog zal haar vreugde in de hemel zijn? Heer, hoezeer hebt Gij uw schepsel lief? Mijn ziel kan uw rustige, zachtmoedige blik niet vergeten. Heer, heel de dag en heel de nacht is mijn ziel u indachtig en ik zoek u. Uw geest sleept mij mee om u te zoeken en de gedachte aan u verblijdt mijn geest. Mijn ziel heeft u lief gekregen. Zij verheugt zich dat gij mijn God en mijn Heer zijt en tot tranen toe verlang ik naar u. En ook al is alles in de wereld mooi, toch word ik door niets aards in beslag genomen. Mijn ziel verlangt slechts naar de Heer. Wanneer de ziel God heeft leren kennen, dan kan niets op aarde haar nog voldoening schenken. Maar zij streeft voortdurend naar de Heer en als een klein kind dat zijn moeder heeft verloren, roept zij: Mijn ziel verlangt naar u en onder tranen zoek ik u. De ziel is door de liefde van de Heer waanzinnig geworden. De mens blijft zwijgend zitten en wil niet spreken. Als een waanzinnige kijkt hij naar de wereld en verlangt niet naar haar en ziet haar zelfs niet. En de mensen weten niet dat hij zijn geliefde Heer schouwt. De wereld is vergeten, alsof zij is achtergebleven en de ziel wil niet aan haar denken, want er is geen zoetheid in de wereld. Zo vergaat het de ziel die de zoetheid van de Heilige Geest heeft leren kennen. Heer, verspreid uw liefde over de gehele wereld. Heilige Geest, kom en verblijf in onze zielen, opdat wij allen eenstemmig onze Schepper mogen verheerlijken, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een brief van Dimitrios door de genade Gods aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe Rome en Ecumenisch Patriarch over de heiligverklaring van Siloam. Voor de volheid van de kerk is het waardig en nuttig om diegenen die in hun aardse leven schitterden door uitmuntende daden, ook na hun overlijden jaarlijks met ceremonies en in lofhymnen te vereren en te roemen. Enerzijds omdat de lof die toegekend wordt aan diegenen die deugdzaam geleefd hebben, gericht is op God zelf, uit wie elke goedheid voor de mensen ontspringt, zoals verklaard wordt in de theologie van de heilige Gregorios, die de grote theoloog genoemd wordt. En anderzijds omdat de lofprijzing

0: van hun goede daden de tragen en de luien aanspoort tot deugdzame ijver en bij de ijverigen een nog grotere uitnemendheid bewerkstelligt. De uit Rusland afkomstige monnik Silouan, die in het patriarchale en stavropegiale klooster van de heilige en roemrijke grootmartelaar en arts Panteleimon ongeveer een halve eeuw geleefd heeft, straalde in dergelijke uitstekende heldendaden van deugd. Hij toonde zich een beeld van de levenswandel volgens Christus door zijn heilige leven als monnik, als levende icoon van volmaaktheid en door velerlei orthodoxe stichtelijke geschriften als apostolische en profetische leraar der kerk en haar naar Christus genoemde volheid. Hij bereikte grote geestelijke hoogten en werd een vat van de Heilige Geest. Als weinigen beoefende hij de liefde voor God en de naaste, en om dit alles werd hij door God geëerd met de gave van genezing van zieken en lijdenden en de gave van verbazingwekkende helderziendheid. Met het oog op zijn God welgevallige levenswandel en hetgeen hij in daden verricht heeft en denkend aan het algemene nut der gelovigen, heeft het onze nederigheid goed gedacht tezamen met de ons omringende metropolieten en onze zeer geëerde en in de Heilige Geest geliefde broeders en concelebranten, in navolging van de goddelijke vaders voor ons, het gebruik van de kerk te volgen en hem de eer te verlenen die God toegewijde mannen toekomt. Daarom verklaren wij als synode en besluiten en bevelen wij in de Heilige Geest dat vanaf nu en tot in de eeuwen der eeuwen Staret Silouan de Atoniet gerekend wordt tot de heilige mannen der kerk. Hij zal geëerd worden in jaarlijkse vieringen en geprezen in lofhymnen op zijn feestdag 24 september, dag van zijn zalig ontslapen in de Heer. Ten bewijze en ter bekrachtiging hiervan werd deze patriarchale en synodale akte opgesteld, samengesteld en ondertekend op deze gewijde codex van onze heilige grote kerk van Christus, waarvan een gelijkluidend afschrift gezonden is naar de heilige gemeenschap van de Heilige Berg, ter bewaring in haar eigen archief. In het jaar des Heren 1987, 26 november, 11e indictie. Getekend door patriarch van Constantinopel Dimitrios, metropoliet van Rhodopolis Hieronymos, metropoliet van Imvros en Tenedos Phocios, metropoliet van Stavropolis Maximos en metropoliet van Myra Chrysostomos. Beste luisteraars, we beëindigen hier het boek en het leven van de heilige Silouan de Atoniet door Garchimandrit Sofroni en gaan volgende keer verder met een nieuw heilige leven. We hopen dat dit heilige leven u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Ik ben blij vandaag Sarah Emmanuel Profé welkom te mogen heten bij Radio Maria. Het is niet de eerste keer dat ze te gast is bij Radio Maria. We hebben haar in het verleden al mogen ontvangen. Maar intussen, Sarah Emmanuel, bent u al meer dan 10 jaar Godgewijde maagd. Misschien een mooi moment om eens terug te blikken op die 10 jaar en nog eens kennis te maken met u. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel voor uw uitnodiging. En inderdaad, na 10 jaar is het fijn om eens terug te kijken naar de voorbije 10 jaren.
0: Ja, want dat gaan we zeker dadelijk graag doen. Maar misschien eerst toch een beetje ter inleiding voor de luisteraars. Iedereen kan zich iets voorstellen bij het religieuze leven, bij zusters, bij monniken. Maar het godgewijde leven, het leven van de godgewijde maagd, is misschien tot voor kort wel wat minder bekend geweest, of toch zeker in onze contraille. Wat is het nu precies, de maagdenwijding?
1: Ja, inderdaad, het is iets anders dan het religieuze leven. In feite is de term godgewijd leven de overkoepelende term waar alle vrouwen die hun leven aan Christus hebben gegeven toe behoren. Alle mannen trouwens ook. Hè. Maar in de Ordo Virginum, waartoe ik behoor, zijn bepaalde vrouwen die een specifieke roeping hebben tot het beleven van de maagdelijkheid toegewijd aan Christus en tot het bruidschap van Christus. Zij zijn daar in die orde opgenomen door een wijdingsritueel. We zijn eigenlijk de enige vrouwen in de katholieke kerk die een wijding ontvangen. En daardoor gaan wij toebehoren aan een ordo. In de kerk zijn er verschillende ordina's. Er is die van de bisschoppen en de priesters en de diakens. En ja, dat zijn natuurlijk exclusief mannelijke wijdingen en roepingen, zoals de onze exclusief een vrouwelijke roeping is. En onze wijding leidt uiteraard ook niet tot een ambt. Het is geen ambtswijding. Maar de maagdenwijding, zoals het woord het zegt, bevestigt een vrouw die maagd is, naar geest en lichaam, en dat ook wil zijn en wil blijven, bevestigt haar in die levensstaat van volledige, algehele toewijding als bruid van Christus.
0: Ja, misschien toch nog even het religieuze leven nemen ter vergelijking. Het is in het religieuze leven wordt men gekleed en legt men geloftes af, maar ontvangt men dus geen wijding als vrouw. Zo is het.
1: Zo is dat, ja. Men kan in het religieuze leven bij bepaalde monialen als toevoeging aan de afgelegde gelofte, wanneer een vrouw binnen het klooster ook die roeping voelt van als bruid van Christus te leven in godgewijde maagdelijkheid, kan men haar daarbovenop dezelfde maagdenwijding schenken in het klooster. In sommige slotkloosters komt dat voor. En lange tijd is het ook alleen daarbinnen beperkt gebleven. Dus men heeft, onze roeping is al heel oud. Hè. De Ordo Virginum is opgericht in de 4e eeuw. Terwijl de roeping al eerder bestond, maar men is dan gaan bevestigen wat reeds bestond met een ritueel. Enige tijd is dat een roeping geweest die specifiek voor vrouwen in de wereld gold. Maar dus het kloosterleven is ook in die periode ontstaan. En men is dan beide gaan beleven, dus zowel binnen de kloostermuren als in de wereld, godgewijde maagden. En dan is er een hele periode gekomen dat men dat niet zo veilig vond voor vrouwen in de wereld om zo helemaal alleen te leven, toegewijd aan de Heer. En men is dat gaan min of meer beperken tot de kloosters. En het is pas eigenlijk bij het Tweede Vaticaans Concilie dat men de roeping van godgewijde maagden voor vrouwen in de wereld terug in de verf is gaan zetten. Men heeft het rituaal herzien en heringesteld. En daardoor komt het dat nu de laatste tientallen jaren er meer vrouwen zijn die zich daardoor aangetrokken voelen of die op de hoogte geraken van het bestaan van die roeping.
0: Dus dat wil zeggen dat ook een bepaalde periode dan eigenlijk niet echt heeft bestaan of dat er niet echt maagdenwijdingen zijn geweest?
1: In de wereld, ja.
0: In de wereld. Dat is een tijd gewoon echt weggevallen, ja.
1: Ja, weggevallen of zo beperkt geworden dat het echt een individuele bisschop was die de beslissing nam voor iemand, maar dat het niet zo wijd verspreid en bekend was. Dus dat het een beetje in stilte op de achtergrond verdwenen is. En het is dat, men heeft het terug naar boven gehaald. Terug gezegd van, dit is eigenlijk wel een roeping voor vandaag.
0: Ja.
1: We moeten dat terug in het licht stellen, want er zullen vrouwen zijn die, als ze het niet kennen, kunnen ze het niet ontdekken natuurlijk ook. En kunnen ze niet komen aankloppen. Hè.
0: Ja, en vallen jullie onder de onder het bisdom eigenlijk? Of valt de orde altijd onder een bisdom? Of hangt dat ook af van land tot land of van situatie tot situatie?
1: Nee, dat is wereldwijd hetzelfde. Dus de hele orde bestaat over de hele wereld. En overal valt een vrouw in feite die de maagdwijding ontvangt rechtstreeks onder haar eigen bisschop. Het is zelfs zo dat als wij willen verhuizen naar een ander bisdom, dat wij dan met beide bisschoppen moeten gaan praten om te kijken of wij opgenomen kunnen worden in de orde van die nieuwe bisschop, dan zijn bisdom.
0: Ja. En in uw geval, u valt onder het aartsbisdom.
1: Ja.
0: Ja. En dat is altijd zo geweest?
1: Ja.
0: Want van waar bent u eigenlijk afkomstig?
1: Ik ben geboren in Halle en ik woon in het Pajottenland in Galmaarden. En dus dat behoort tot het aartsbisdom. Dus,
0: ja. Ja, voor de luisteraars al even meegeven dat u lesgeeft, zowel op een middelbare school als in het seminarie hier in Leuven. Dus het is fijn om u ook te kunnen ontvangen. Het is niet zo ver hier vandaan eigenlijk, het seminarie.
1: Nee, inderdaad. Het seminarie ligt aan Gasthuisbergen.
0: Ja, alvorens we het daarover gaan hebben, zou ik graag een beetje meer hebben nog over uw achtergrond. U zegt, ja, ik ben geboren in Halle, ben groot geworden in het Pajottenland. Kwam u ook uit een gelovig gezin? Stond het in de sterren geschreven, is niet het juiste woord, maar heeft u geloof van kleins af aan meegekregen en is uw roeping daar natuurlijk uit voortgevloeid? Wat is eigenlijk het verhaal erachter?
1: Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk verloop geweest, kunnen we zeggen. Dus mijn moeder is heel gelovig. Zij is degene die van Halle afkomstig is. En dus dat heel die mariale devotie vandaar ook echt van heel kleins af heeft meegekregen. En ook aan ons op een heel rustige, voorzichtige en niet opdringerige manier heeft doorgegeven. Wat het beste werkt, denk ik. Hè? Want het was uit pure liefde en bewondering dat wij dat dus ook aangenomen hebben. En van kinds af ben ik altijd ook heel graag naar de Eucharistieviering gegaan. Ook al was die, als ik het zo objectief bekijk, absoluut niet zo aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. Hadden wij een vrij strenge pastoor die vaak wat donderpreken gaf. Maar ik ging voor de Heer. Hè, dus ik wist dat hij daar was. Dat had mijn moeder verteld. De Heer is daar en je moet de dingen doen voor onze lieve Heer. En dus ja, zo... heel natuurlijk en geleidelijk ben ik steeds meer van hem gaan houden. En ik denk dat het als kind en als tiener dat men dat ook wel zag. En het heeft voelen aankomen dat ik, het zij naar een klooster, het zij iets anders, maar aan God gewijd zou worden. Ja.
0: Ik kan me wel inbeelden dat het voor u misschien minder duidelijk was initieel.
1: Misschien niet minder duidelijk, maar minder evident alleszins. Dus, want een ander kan wel zeggen van dat is een braaf kind, die zal naar het klooster gaan. Maar zelf heb je ook je dromen, je verlangens. En toen ik als tiener, zo 15, 16 jaar, daar voor het eerst begon over na te denken en het gevoel begon te krijgen van dat is precies waar de Heer mij zal willen hebben, heb ik daar toch vrij lang tegen gevochten of weerstand aan geboden. Omdat rondom... Mensen stichten een gezin, dat leek mij ook wel wat. Hè. Ik wou wel liefst van al niet opvallen en gewoon normaal zijn. Dus zoals de anderen de tederheid van een man mogen ervaren en kinderen hebben. Zeker en vast, dat heeft mij heel erg aangesproken. Maar een roeping is zoiets als verliefd worden. Hè. Het laat u dan niet meer los. En ook al denkt je, nee, dat kan niet waar zijn en het zal die niet zijn... Je kunt er weerstand aan bieden, maar het komt altijd terug. Hè. Mm-hmm. En zo is dat ook gebeurd. En ik heb mij op den duur wel gewonnen gegeven.
0: Ja, hangt dat samen met een bepaalde moment of een bepaalde ontmoeting met iemand of een gesprek? Of is dat in uw persoonlijk gebedsleven vorm gekregen?
1: Ja, er zijn verschillende momenten wel geweest. Dus... op die tienerleeftijd, zo ik denk dat ik 16 was, begin vierde middelbaar moet dat geweest zijn, heb ik wel heel sterk een ervaring gehad van alsof de Heer naar mij keek. Men spreekt over een roeping, maar dit was het gevoel aangekeken te worden. Zoals in het lied, de Heer heeft mij gezien en onverwacht. Het was inderdaad onverwacht, dat is iets waar je perplex van zijt. We hadden ook les in gebouwen die rondom het pand van een oud klooster lagen. Hè. Dat doet er ook wel iets aan, denk ik, dat je dan zo... Ja, eerst dat pand heel interessant vindt, bijna de oude paters die het moeten geweest zijn daar nog in gedachten ziet, met hun rozenkrans rondlopen en de sfeer daarvan voelt. En dan ja, dat moment waarop ik gedacht heb, hij kijkt mij aan als iemand die mij hebben wil. Ja, die tienerleeftijd ben je heel gevoelig voor verliefdheid en ook, ja, je ziet het gebeuren tussen andere jongeren. Ik was meer altijd wat observator, moet ik zeggen, op dat gebied. Dus je ziet dat, je vindt dat mooi. En dan, ja, heel sterk het gevoel van, en de schrik ook van, oh nee, hij is het die naar mij kijkt, wat nu? Ja. En proberen daar wat aan te ontvluchten zo. En ja, jarenlang hoor, kon goed studeren, dus het was slim om eerst verder te gaan studeren. En niet meteen een klooster binnen te stappen. Ik ben wel toen al gaan praten met de zusters op school. Want ze hadden mij gezegd, ja, ik heb dat dan toch aan mijn moeder gezegd. En ook eens met de priester die directeur was op school. Je moet eens gaan praten met een zuster die houdt van haar roeping. Ja, ik ben gewoon binnen de school gaan kijken. En ja, die zuster heeft mij toen ook gezegd, ja, het is goed om eerst te gaan studeren. Misschien wat in het werk te staan. Dat je iets weet van de wereld. En dan zult je zekerder en steviger staan als je de beslissing neemt. En ja, zo heb ik dat dan gedaan.
0: Ja, misschien kreeg je die raadgeving ook vooral omdat, ja, u bent nog jong. U komt uit een generatie waarin geloof uiteindelijk al minder evident was dan de generatie van uw moeder, bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus hoe was dat voor u om diep gelovig te zijn, maar tegelijkertijd ook in een... Ja, klas waarschijnlijk, klasomgeving te zitten waar geloof helemaal niet zo evident meer was. U zei daarnet, ik wilde eigenlijk zijn zoals iedereen. Maar op vlak van geloof heeft dat u nooit echt gestoord?
1: Nee, dat heeft mij nooit parten gespeeld. Nee, integendeel. Ik was eigenlijk heel stil, hè. Een beetje teruggetrokken persoon. Ze wisten van mij dat ik gelovig was, maar niemand heeft daar echt een probleem van gemaakt. Ik had enkele vrienden die ronduit atheïst waren... En dat misschien wel prettig vonden ook om ja, de tegenstelling te voelen en af en toe mij wat uit te dagen zo. En ik weet dat bijvoorbeeld in het vijfde, zesde middelbaar, dat ik dan wel, als iemand iets zei wat mij niet aanstond over de kerk of over het geloof, bijzonder in de godsdienstles eigenlijk, dat ik dan toch mijn hand durfde opsteken, wat ik anders nooit deed als ik ergens een juist antwoord wist, maar dat ik dan echt uitgedaagd was om toch eens te zeggen wat ik ervan dacht.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. U zei, onze moeder is erin geslaagd om geloof aan ons mee te geven op een manier dat het ons nooit heeft tegengestaan, in tegendeel zelfs. Zijn er zo bepaalde herinneringen die u heeft, die u misschien wil delen met de luisteraars?
1: Ja, dus zij maakte zich klaar om naar de mis te gaan en dan vroeg ze, wie wil er mee? En dan wilden wij mee, het was niet van gemoed. Hè. Zij leerden onze rozenkrans bidden en dat was dan, ja... Toch iets heel speciaals, zo, hè, met zo'n kransje krijgen en dan weten hoe het moet. Zo, en dan soms samen met haar, soms ook alleen. Ze vertelde vaak over Halle, Mariastadje. Wij gingen daar ook vaak naartoe, hè, de grootouders bezoeken. En dat was altijd eens een bezoekje aan de basiliek bij, aan de kerk van de paters. En ja, het werd zo heel natuurlijk doorgegeven, zo de liederen voor Maria... De processie die werd gedaan daar en nog soms hè, wordt georganiseerd daar in Halle. Ja, zulke dingen, kleine dingen eigenlijk, maar en ook wat zij toekreeg thuis aan tijdschriftjes en zo, hè. Aangezien we zo alles lazen wat om en bij kwam, hadden we het allemaal mee, hè.
0: Toen u het gevoel had dat eigenlijk de Heer u had gezien, zoals u zei, op jonge leeftijd, dat u ja, toch het idee begon te krijgen dat u misschien niet maar tot het gewone gezinsleven geroepen was, zoals vele anderen. Heeft u dat ook met uw moeder kunnen delen? Of heeft u dat uitgesteld misschien?
1: Ik herinner mij niet of ik dat nu heel onmiddellijk... Ja, dus die ervaring zelf, daar ben ik pas later over gaan praten. Toen ja, mijn roeping eigenlijk helemaal duidelijk was en mensen vroegen hoe is dat nu gekomen, dan ben ik dat durven gaan zeggen. Maar toen nee, dat niet. Hè. Maar wel... Dus niet die concrete ervaring, misschien ook van schrik dat men dat raar zou vinden of zo, maar wel na een tijdje, heb ik aan mijn moeder gezegd van, goh ja, ik zou wel graag naar een klooster gaan. Maar ik weet dat ik eigenlijk toch een soort van reserve had, omdat ik haar zei, ja, goh, in een klooster tussen allemaal vrouwen, aangezien ik eerder wat terughoudend ben, zo, dacht ik van, ik ga daar gewoon helemaal overheerst worden. Of ik stelde mij ook wel bazige types voor en dan dacht ik, overleef ik dat wel, hè? Dan dacht ik, ja, mama, zoals bij die paters in Halle, dat lijkt mij beter. Ze zei, ja, dat zal niet gaan. Hè. Ik kan niet naar een patersklooster gaan als meisje. Dat wist ik natuurlijk ook wel. Maar dat ik zo voelde, het is dat en misschien dat toch ook niet. Mm-hmm. Maar ja, dat weet je dan maar als je het dan later gaat uitproberen.
0: Ja. Ja, we gaan er even tussenuit voor een stukje muziek en spreken dadelijk dan graag verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Sarah Emmanuel Prové. Godgewijde, zij geeft ook les op het seminarie hier in Leuven en op de middelbare school. U geeft les in Grieks en Latijn, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, zowel op het seminarie als op de middelbare school?
1: Ja, in de middelbare school waar ik dus ooit begonnen ben, daar geef ik Latijn, Grieks en een klein vakje klassieke cultuur. En in het seminarie heeft men mij ook

0: echt graag deed en echt graag verder wou doen. Ja.
1: U houdt van talen of is het ook de geschiedenis die er... Het is natuurlijk ook heel christelijk, hè? Het Latijn leren.
0: Ja, dat zal onbewust meegespeeld hebben, denk ik. Maar het is vooral de taal zelf. Ik hou heel veel van taal en literatuur.
1: Ja, ja. Dus u bent dan gaan studeren in Leuven?
0: Of? In Leuven, ja. Ja, ben ik meteen begonnen aan klassieke filologie met een bang hart, want ik was niet zeker. Ja, het is niet omdat je goed bent in de middelbare school dat het ook zal willen lukken nadien. Maar dat is toch vrij vlot allemaal gegaan. En dan heb ik een jaartje vroeg christelijke en Byzantijnse studies mogen bijdoen van mijn ouders. Wat ik ook heel fijn heb gevonden. Dat was de perfecte aanvulling. Hè. En dan ben ik gaan lesgeven. Ben ik gevraagd op mijn school. Want ik dacht eigenlijk, ja, als eerder wat teruggetrokken persoon, dat ik het voor een klas ook niet zo goed zou redden. Dus ik dacht, ik wou eigenlijk graag in een museum of een archief of een bibliotheek gaan werken. Maar op dat moment werd het al verplicht om daar een apart diploma voor te gaan halen. Bibliotheek en archiefwezen. En toen ik die studie zo wat bekeken had, dat programma, dacht ik, goh, dat wil ik nu precies ook niet helemaal gaan doen. En dan ben ik dus gebleven aan de universiteit. Ben ik nog een jaar verder gaan doen. Dan ook een doctoraat begonnen dat ik nooit afgewerkt heb. En tijdens die periode heeft mijn oude school mij opgebeld. Zeg, we hebben iemand nodig voor Latijn en Grieks. Dan dacht ik, dat kan nu ook geen kwaad zijn. Ik zal ze even gaan depaneren en daarna ga ik weer op zoek naar iets anders. Maar ik ben daar gebleven. En van jaar tot jaar is het mij beter en beter gaan bevallen. Dus
1: ja, u geeft nu ook les op de school waar u zelf vroeger gestudeerd
0: ja,
1: hebt.
0: Ja, waar ik leerling ben geweest en waar ik mijn roeping ontvangen heb. Ja, ja. Het is
1: thuis. Hoe is het dan verder gegaan met de roeping? U bent gaan lesgeven, dat beviel dan?
0: Ja, en dat was nog weer wat uitstellen, want de zuster had gezegd, ga maar eerst wat werken. Dus dan ben ik dat gaan doen. Maar omdat, ja, het is niet alleen een gevoel, hè, het is ook bijna een wetenschap van ik moet nu eigenlijk wel mijn roeping gaan gestalte geven. Ik voel wel dat ik daar iets mee moet doen. Ik was ook in geestelijke leiding sinds mijn studietijd. En ook daar werd ik echt goed geholpen en werd richting gegeven. Dan ben ik verschillende kloosters heel rustig gaan verkennen. En dan ben ik uiteindelijk, ja, via verschillende wegen, kwam ik telkens terug uit op de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. En dan ben ik daar eerst op een soort stage, noemde zij dat, een kijkjaar gegaan. Dat jaar heb ik niet afgewerkt. Want in dat jaar, dat was 2005, is Paus Johannes Paulus II overleden. En ja, mijn verjaardag valt op dezelfde dag als zijn verjaardag. En toen hij dan gestorven is, voelde ik die paus van mijn leven, want ik had geen andere gekend, hè, en de paus van mijn roeping, die vraagt nu wel dat ik een volgende stap zet. Hè. En dus zo in die periode voor paus Benedictus gekozen is, dan heb ik toch de beslissing genomen van in te treden. Dus ik heb maar enkele maanden stage gedaan in het klooster en dan ben ik ingetreden. Geprobeerd om mijn roeping gestalte te geven, maar mijn gezondheid bleek dan niet sterk genoeg. Ik kreeg rugproblemen en ze hebben dan na korte tijd eigenlijk beslist dat het toch niet voor mij zou zijn. Maar ik moet zeggen, ik had voordien nooit van de Godgewijde Maagden van de Ordo Virginum gehoord. En dat scheelt natuurlijk ook wel. Je denkt, ik voel dat ik mijn leven aan Christus moet geven. Ik voel dat in een vorm van bruidsrelatie is, want het is voor mij, hoe zal ik zeggen, dus ik had gedacht van misschien kan ik een gezin stichten zoals anderen dat doen. Dat is het niet. Hij kijkt naar mij, hij wil mij. En ja, het gevoel van bij het begin was wel dat van ja, bruid en bruidegom. Hè. Ik wil als klein deeltje van de kerk, ja, zoals Thérèse van Lisieux het zegt, de liefde zijn voor hem. Hè. Ik wil zijn hart de liefde terugschenken die hij schenkt. Dus dat bruidselement zat er bij mij wel diep in, maar zonder het zo bewust te kunnen benoemen. En na die ervaring in het klooster waren er veel mensen die vonden, nu moet je een ander klooster gaan zoeken. Hè. Maar ik voelde, nee, dat wil ik niet. Dit was het, ik heb goed kunnen onderscheiden. Als het een klooster was het deze gemeenschap geweest. Ik wou daar niet terug naartoe. Ik wou ook geen andere kloostergemeenschap en ik wist niet wat te doen, hè, want ik voelde wel dat mijn roeping er nog altijd

0: was. En dan heb ik na enige tijd eigenlijk, ja, toeval bestaat niet, hè, door voorzienigheid de Godgewijde Maagden leren kennen en dan gevoeld, ja, dit is het helemaal. Mm-hmm. En dan ben ik op zoek gegaan hoe ik die aanvraag kon doen, de vorming kon volgen en dan de wijding ontvangen.
1: Wel mooi, ik vind het mooi van wat u vertelt, dus dat ondanks het feit dat het bij de monastieke gemeenschappen dan niet lukte door uw gezondheid, heeft u niet de roeping op zich in vraag gesteld. U bent eigenlijk, vanaf u wist, ik wil eigenlijk mijn leven aan de Heer geven, is die zekerheid eigenlijk gebleven voor u?
0: Ja, dat absoluut, ja. Ja, en ik ben daar heel dankbaar om ook. Want ik denk, ja, de duisternis is nog wel wat groter als je plots dan ook daaraan moet beginnen te twijfelen. Dat is gelukkig niet gebeurd, nee. Nee, in tegendeel, het is heel, heel sterk en krachtig gebleven. Maar uiteraard ook met de volledige aanvaarding van als zij zeggen, daar is het niet, dan is het niet dat. Dan moet je zoeken waar het wel is. Hè.
1: Ja, vanuit een soort gehoorzaamheid, het vertrouwen dat men die beslissing neemt omdat men het zo onderscheidt en dat God dan iets anders voor u had weggelegd.
0: Ja, inderdaad. En dat hij wel weet wat hij doet. Dus ik zag het ook helemaal niet waar ik dan naartoe moest. En dat is wel een hele poos zo gebleven. Een soort rouwproces wel dat je doormaakt. Want ja, ik heb mijn leven willen geven en nu krijg ik het terug. Dat is niet zo prettig om een geschenk terug te krijgen. Hè. Vooral als het u veel gekost heeft en als je toch lang gezocht hebt. Maar de zekerheid wel van hij weet wel wat hij doet en hij zal mij daar brengen waar hij mij wil hebben. Hè. Er is voor iedereen ergens een plaats. Ik denk dat dat belangrijk is bij het onderscheiden van een roeping. Van ook aan te nemen, dit is het niet, dan zal het iets anders zijn, maar het zal goed zijn voor mij.
1: Ja, ja. En dat rotsvaste vertrouwen, heeft u dat eigenlijk altijd gehad in uw geloofsleven? Want het is toch iets waar veel mensen pas na heel veel jaren of kunnen terugvallen, denk ik. Het vertrouwen is niet voor iedereen zo evident van jongs af aan.
0: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Bij mij is het nooit een vraag geweest. Ja. Maar zoals ik zeg, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want voor hetzelfde geld is het anders. Hè. Ik zie ook wel mensen die radeloos zijn of die gaan twijfelen of die hun geloof afzweren of die een roeping laten varen. Dat is allemaal heel erg, hè.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Nee, maar ook gewoon, zoals u erover spreekt, heel mooi. Het eenvoudige, liefdevolle vertrouwen dat u heeft altijd gehad, dat God een weg had gebaand of een weg weggelegd voor u. En dat u zeker was dat hij u daar wel in ging leiden. Zo, het is, ik vind het een mooie getuigenis.
0: Ja. Ja, dank u. Ik denk dat ik dat ook wel van mijn moeder meegekregen heb. Zo gewoon van de Heer weet wel wat hij doet. En dan, ja, dan is het zo. Hè.
1: Ja. En u zegt dan, op een bepaald moment heb ik de Godgewijde roeping leren kennen. Hoe is dat dan gegaan? Door een gesprek met iemand of erover beginnen lezen?
0: Nee, eigenlijk niet. Dus ik was nog steeds volop. Ik denk dat het een jaar was dat ik al terug was uit het klooster, maar nog volop fysiek een beetje in herstel. En ook geestelijk vooral. Proberen te leven met die duisternis en niet te weten wat gaat het nu zijn. En mijn jongste zus kwam thuis, een vriendin van haar, ging een wijding ontvangen. Ze had een uitnodiging gekregen, maar ze wou of durfde er niet zo graag alleen naartoe. En dan voelde ik me wel al sterk genoeg om dat met haar te doen. Hè. Ik bedoel dan fysiek om de afstand af te leggen en zo. En ik was ook wel wat nieuwsgierig, zal ik zeggen, van wat is dat dan? Hè. Dat bleek dan een maagdenwijding te zijn. En ik heb toen echt het gevoel gehad van dit is helemaal op maat. Het is een vrouw die zich volledig aan Christus schenkt. De Eucharistie staat centraal in haar leven. Dat werd daar meermaals ook herhaald. En dan dacht ik, daar wil ik toch iets meer over weten. En dan ben ik dat gaan vragen bij Roepingenpastoraal, bij priester Philippe Acour. Die heeft mij via mail dan doorverwezen naar een van de oudste Godgewijden in ons land, die ook verantwoordelijk was voor de vorming van nieuwe kandidaten. Zij heeft mij aanvankelijk niet ontmoet, maar mij gewoon twee boeken toegestuurd. Dat was het rituaal van de maagdenwijding. En het boek van kanunik André Simonet, De Heer neemt u tot bruid, wat eigenlijk een retraite voor Godgewijde Maagden is. En hij schreef toen op een kaartje, lees die. En als het u nadien nog iets zegt, neem dan maar terug contact. En dat heb ik gedaan, want het was bij iedere bladzijde, oh ja, dit is het. Hè. En dan heb ik haar opnieuw geschreven en dan hebben we elkaar ontmoet. En moest ik een brief schrijven naar de bisschop. En op dat moment stopte kardinaal Daniels net, dus ik wist niet wie er ging komen. Ik heb geschreven naar het bisdom. Kardinaal Daniels heeft nog geantwoord. Ik bid ervoor en het zal voor mijn opvolger zijn. En dan zat monseigneur Leonard nog tussen de dozen, toen hij mij, de verhuisdozen, hè, toen hij mij ontvangen heeft. En ik ben mogen starten. Dus er is altijd wel eerst een gesprek. Je moet zien wie je voor je hebt en of het kan. Maar ze hebben groen licht gegeven en dan ben ik de opleiding mogen starten.
1: Ja, want eerst op gesprek komen, ja, klinkt misschien zo zakelijk, maar zijn er eigenlijk bepaalde vereisten voor iemand die de wijding wil ontvangen of aan de vorming wil starten?
0: Ja, natuurlijk wel. Hè. Zoals bij iedere roeping zijn er bepaalde criteria waaraan men toch min of meer de onderscheiding kan hechten. Anders is het in het wilde weg en dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus welke zijn zulke criteria? Om te beginnen moet iemand die zich aanmeldt vrouw zijn, maagd zijn, ook fysiek. Dus wij hameren daar niet te hard op, omdat in deze tijd het zo een moeilijk thema is. Maar het is wel zo dat je ook fysiek maagd moet zijn. En dat dat ook een teken is dat de Heer zich jou voorbehouden heeft. Hè. Dus als dat door omstandigheden niet het geval is, dat is niet erg. Maar dan moet je op zoek naar een andere roeping. Hè. Ja. Dan is het dit niet voor jou. Hè. Dus je moet maagd zijn. Je moet natuurlijk katholiek gedoopt zijn. Dat kan alsnog verholpen worden als dat niet het geval is. Maar dus bij bekeerlingen moeten we ook zien dat zij eerst het parcours van het geloof afleggen en dan pas beginnen aan de stap verder. Hè, dat het niet te snel gaat allemaal. Dan het bruidselement is heel erg belangrijk. Dat je een bruidsliefde voor Christus voelt. En dat lijkt misschien evident van buitenaf, maar dat is het toch echt niet. Er zijn bijvoorbeeld kloosterzusters die zich absoluut geen bruid van Christus voelen. Maar wel zuster van Christus. Dat is een andere positie. Hè? Het is iets anders om als bruid aan zijn hand meegeleid te worden. Of als zuster rondom hem te zijn en mee te begeleiden, voor hem te werken, in zijn dienst te staan. Dat zijn verschillende posities. Je moet voelen waar jij je bevindt. Hè? Dan zijn er natuurlijk menselijke aspecten. Zoals een psychisch evenwicht moet er zijn. En geen te zware problemen. Dat je alleen kan leven en alleen ook je mannetje kan staan in de wereld. Je moet in staat zijn om een beroep uit te oefenen. Voorafgaand aan de wijding een studie te doen. Het niveau wordt dan wel wat afgestemd op de kandidaten. Maar er zijn dus eigenlijk verschillende elementen. Ook het verlangen of de bereidheid om zich kerkelijk in te zetten of tenminste in te bedden. Hè. Dus actief deel te willen nemen aan wat de parochie, het bisdom, de kerk in uw land, de kerk in de wereld, je aanbiedt. Hè. Dus daar niet te veel geïsoleerd van te willen zijn of afstand te willen nemen. En wat ik persoonlijk belangrijk vind, is toch ook dat men beseft dat men deel uitmaakt van een wereldwijde ordo. Dat het niet is, ik en mijn Jezus hier plaatselijk, wij in onze cocon. Maar dat het werkelijk is, ja, je krijgt een soort van verantwoordelijkheid omdat je tot een ordo gaat behoren van vrouwen met dezelfde roeping, die voor de rest totaal verschillend zijn van u. Dat is bij de diakens ook zo, bij de priesters, bij de bisschoppen. Dat zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar met eenzelfde roeping, eenzelfde wijding. En dus dat je je ook niet van hen distancieert of terugtrekt, maar bereid bent voor ontmoetingen, voor bijkomende vorming, ook na de wijding en zo. Dus ja, dat zijn toch wel elementen die zo vroeg mogelijk onderscheiden moeten worden.
1: Ja, want over die ontmoetingen gesproken, zijn die er op regelmatige basis? Ja. Dus jullie hebben onderling zeker contact. Ja,
0: er zijn de informele vriendschappelijke contacten met degene met wie het gemakkelijker klikt of met wie je een band hebt, om welke reden dan ook. Hè. Dan zijn er ook, normaal gezien, is er jaarlijks toch een ontmoeting met de bisschop van het eigen bisdom en dus de godgewijde maagden van uw eigen bisdom, zodanig dat je die beter leert kennen ook zusterlijk ontmoet. Dan zijn er twee keer per jaar de interdiocesane ontmoetingen, normaal in de herfst en in de lente. En we proberen dat eerlijk te verdelen, dat ieder bisdom is verantwoordelijk is voor die ontmoeting. Dus bijvoorbeeld, wij hebben een interdiocesane ontmoeting georganiseerd vanuit het aartsbisdom. Het was onze beurt. Dan hebben we dat op Keizersberg gedaan. Een goede spreker gevraagd, dat is priester Philippe de Rijken, is toen komen spreken over een boek van Dom Marmion. En was heel interessant om daar ja, in die context van Keizersberg dan over ja, sponsa verbi, wat toch eigenlijk onze roeping is, hè, bruid van het woord, te horen spreken. En zo dus zal ieder bisdom dat met beurtrol doen. Altijd is een andere locatie. Best een spreker en dan bidden we samen. Het is gelijk een recollectiedag, zou je kunnen zeggen. Nemen we samen de maaltijd, bezoeken we iets. Eventueel is er tijd voor uitwisseling. Ook dingen die op punt moeten gesteld worden voor de ordo, want we hebben niet een overkoepelend bestuur of zo, ook geen secretariaat. Dus we moeten goed zien hoe we elkaar informeren over de dingen en dat we dat in gelijkwaardigheid, in evenwicht doen. Hè. En dan zijn er ook internationale ontmoetingen. Dat kan gebeuren als wij bijvoorbeeld zeggen van ja, we gaan nu gewoon naar onze ontmoeting ook de Nederlandse zusters uitnodigen. Of ja, bijvoorbeeld Groothertogdom Luxemburg, die zijn er van ouds bij. Maar er zijn ook zomerretreites in Frankrijk, al heel lang. Hè, dus die hebben een lange traditie en daar zijn ook veel godgewijde maagden. En zij nodigen ons ook uit. Wie Frans begrijpt, mag daarmee naartoe gaan. Engeland gaat dat nu voor de eerste keer ook doen. Dus ja, er is wel voldoende contact. En zeker ook via het internet is er dan zoeken we elkaar wel wat op. Hè.
1: Ja. Ja, want initieel dacht ik, het is een beetje ja, een solitaire roeping in vergelijking met het kloosterleven. En op een manier is het zo, maar jullie hebben toch ook wel echt een, ja, toch op zijn minst een geestelijk gemeenschapsleven eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Als ik het zo mag noemen. Ja.
0: Ja, ik denk dat wij zo'n beetje de tegenhanger van de priesters zijn, als ik het zo mag zeggen. Nogmaals, zonder ambtswijding, want het is niet alsof wij dan dingen meer mogen gaan doen in de kerk, maar dat verlangen wij ook niet. Hè. Wij hebben onze positie. Wij zijn juist degene die het antwoord geven in de dialoog. Hè. In naam van de hele kerkgemeenschap brengen wij het antwoord van de geloofsgemeenschap naar Christus, die door de priester tegenwoordig gesteld wordt. Dus daar is geen concurrentie. En het is ook niet zo dat wij onszelf op de voorgrond willen dringen. Het is eerder een discrete, een verborgen roeping, maar naar mijn gevoel wel een hele mooie. En als we een ambt hebben, is het dat van het gebed. Hè.
1: Ja. Ja. Ja, het gebed is ook een van jullie engagementen.
0: Ja.
1: Bepaalde gebedsintenties ook, waar jullie in het bijzonder toe verbinden om voor te bidden?
0: Ja, dat kan persoonlijk ingevuld worden. Dus bijvoorbeeld wat mij betreft, ik heb eigenlijk al in het klooster, toen ik dan heel plots, onder impuls van beide pausen, mijn stap in het klooster heb gezet, dan heb ik gedacht, ik geef mijn leven voor de priesters. Maar er zijn er ook die bijvoorbeeld heel intens voor de jeugd, voor de roepingen, voor zieken, voor de zielen in het vagevuur. Er zijn heel veel verschillende charisma's ook binnen dat gebedscharisma. Ja, dus daar vullen wij dat persoonlijk in. En ja, we proberen natuurlijk voor alles en iedereen te bidden. En ook intenties te verzamelen, mensen aan te moedigen om ons dat toe te vertrouwen. Want onze dag is toch helemaal gekleurd door het gebed. Hè.
1: Ja. Ja, is dat ook dan volgens de structuur van de getijdengebeden van ja, de kerk?
0: Ja, wij ontvangen bij de maagdenwijding het getijdengebed van de kerk. En net zoals bisschoppen, priesters, diakens en heel veel actieve kloosterzusters zijn we gehouden aan het bidden van het getijdengebed. In de abdijen heeft men een eigen getijdenboek, maar dus met dezelfde psalmen natuurlijk.
1: Ja. Ja. U zei ook dat de Eucharistie zeer centraal is in jullie leven.
0: Ja, ja ook dat. Men vraagt ons, en wij willen ook liefst dagelijks naar de mis gaan. Mm-hmm. Dus voor zover mogelijk, en het is een hele puzzel, maar tot hiertoe lukt mij dat toch, om altijd wel ergens een plaats te vinden. Ja, heel belangrijk dus om te bidden voor de priesters. Hè.
1: Ja. Ja, waarom is dat een intentie die je zo ter harte neemt, het bidden voor de priesters?
0: Ja, misschien omdat ik het nu in mijn jeugd, u sprak daar straks van, het was niet meer zo evident om te geloven in de klas en zo. En ja, dat is wel zo. Maar wij hadden toch nog een directeur die priester was en een van onze leerkrachten, zelfs twee denk ik op school, waren priesters. En dan zie je dat verdwijnen stilaan. Dan zie je ze stilaan ook uit de parochies verdwijnen. En ja, zo het gevoel van de armoede hoe in de kerk we niet zonder die sacramenten kunnen en hoe als de priesters verdwijnen, ja, alles verdwijnt. Hè. Ik ben dan ook wel heel blij en heel dankbaar dat ik op seminarie terecht ben gekomen, want dat is nu net die grote intentie van mijn roeping. En mag ik toch wat mee zorgen voor de jongens die, zo edelmoedig zijn om vandaag de dag hun leven als priester te willen geven. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad eigenlijk iets dat heel mooi samenkomt. Hè?
0: Ja. Ja, zoals ik zei, geen toeval en voorzienigheid.
1: Ja.
0: Want ja, dat is natuurlijk dat op seminarie, daar solliciteert je niet voor. Dat is een job waar je voor gevraagd wordt. Hè? Dus het is eigenlijk puur voorzienigheid dat ik daar naartoe geleid ben.
1: Mm-hmm. Ja, en in het seminarie, u geeft daar les, maar u maakt ook deel uit van de vormingsploeg. Wat betekent dat precies? Wat is uw betrokkenheid op de seminaristen?
0: Ja, dus ik gaf al een jaar daar Latijn toen de president van het seminarium mij gevraagd heeft of ik ook in de vormingsploeg zou willen komen. Hij zei ja, de paus moedigt het aan dat in de vormingsploeg van een seminarie, wat eigenlijk de directieraad van het seminarie is, dat daar ook een vrouw telkens aanwezig zou zijn. Aanvankelijk moet ik zeggen, vond ik zo, goh ja, moet ik hier nu komen? Alleen maar omdat ik een vrouw ben, wat is precies mijn plaats? Ik heb daar wel wat naar gezocht van... Ja, is het nu alleen maar omdat ik vrouw ben? Wat maakt mij dan zo verschillend? Of waarom kiest men niet iemand op basis van ervaring of kwaliteiten of zo? Maar geleidelijk aan merk je wel dat er wel iets van is dat een vrouw de dingen anders bekijkt, anders hoort, anders ziet, anders ervaart en anders overbrengt. En dat dat dus wel aanvullend kan zijn. Zoals het voor mij ook heel belangrijk is dat die mannen in de vormingsploeg zitten, omdat mijn visie en mijn aanvoelen bijgestuurd wordt. Ze zijn soms wat directer en wat rationeler, waar ik soms op gevoel afga. En de dingen komen in de juiste proporties op die manier. En dan is mij geleidelijk ook beginnen vragen, dus ja, die andere vakken dan te geven en studiebegeleiding te doen ook voor de seminaristen.
1: Ja, dus u heeft een heel persoonlijk contact ook met de seminaristen?
0: Ja, sowieso. Hè. Dus in studiebegeleiding zijn er enkele. Die dat verlangen, die wel extra ondersteund kunnen worden. En daar is natuurlijk dat persoonlijk contact op gebied dan van de studie. Maar sowieso vanuit de vormingsploeg hebben wij heel regelmatig gesprekken met de jongens. En ja, gaat het erom op tijd te zien als er een nood is of het leven met hen zo'n beetje te delen en te kijken wat zij nodig hebben om goed gevormd te kunnen worden. Hè.
1: Ja. Bent u ook een beetje een vertrouwenspersoon voor de seminaristen dan?
0: Voor de een meer dan voor de ander, denk ik. Hè. Zoals zij dat wensen, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik zijn.
1: Ja. U bent nu in uw professionele leven dan werkzaam op een school en op het seminarie. Maar dat is voor elke godgewijde maagd heel anders waarschijnlijk, hè? Ze doen.
0: Ja, dat is heel verschillend. Ja, er is iemand dokter, er is iemand apotheker. Er zijn er die verpleging hebben gedaan en dat beroep ook uitoefenen. Er zijn nogal wat parochieassistentes. Hier en daar werkt iemand voor het bisdom. Dus er zijn heel veel verschillende beroepen.
1: Ja, ja in een klooster is dat duidelijk, hè, met hoeveel ze zijn. Ja, dat kan je gewoon tellen in de banken als je in hun kapel komt. Maar hoe is dat bij jullie? Hoe moeten we dat zien? Nationaal en misschien ook internationaal. Hoeveel godgewijde maagden zijn er? Ik weet niet of u daar cijfers van heeft, bij benadering.
0: Bij benadering misschien wel. In ons land zijn we met 46. In Frankrijk gaat het in de honderden. Hè.
1: Ja.
0: En wereldwijd in de duizenden. Ja, vele jaren geleden las ik 6000 en zoveel, maar dat zullen er veel, veel meer zijn ondertussen, want overal krijgt het wat meer bekendheid. Dus sinds dat Tweede Vaticaans Concilie zijn er heel veel roepingen bijgekomen. En bovendien is het niet overal zo dat ze goed opgeschreven worden. Dus er zijn ook al godgewijde maagden geweest die zijn verschenen en weer in stilte verdwenen zonder dat iemand dat ooit ergens genoteerd heeft. Dus ja, we hebben geen exacte cijfers.
1: Ja. Het is intussen weer tijd voor een stuk muziek. Ja, we spreken dadelijk graag nog een beetje verder.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met Sarah Emmanuel Provee, Godgewijde en lid van of deel van de vormingsploeg op het seminarie hier in Leuven. En u geeft ook les op de school waar u zelf eigenlijk school heeft gelopen. Ja, we zijn vandaag al uitgebreid in gesprek gegaan over uw roeping. Geloof is er natuurlijk heel de tijd onlosmakelijk mee verbonden. Maar ik wil toch ook nog graag enkele concrete vragen stellen. U bent gewijd op 31 augustus 2012. Dus dat is intussen meer dan 10 jaar geleden. Daar wil ik eigenlijk graag 2 dingen over vragen. Hoe blikt u terug op die dag? En u sprak ook over het eigene aan jullie roeping als Godgewijde. Het belang van het echt ervaren van de bruidsliefde. Of u dat ook een beetje onder woorden kan brengen.
1: Ja, ik zal mijn best doen. Dus 31 augustus 2012. Ja, de mooiste dag van mijn leven. Hè. Ik weet dat ik daar heel erg naartoe heb geleefd. Want ja, er gaan enkele jaren vorming aan vooraf. En dan weten dat ik voordien al enkele jaren in een klooster was geweest en voordien al enkele jaren op zoek. Het werd wel tijd voor mij. Ik wou mij nu eens echt geven, definitief. En dus die vormingsperiode, ja, die was mooi en nodig ook. Hè, dus om de concrete roeping goed te leren kennen. Met Annemarie van Lierde, dus die oudere Godgewijde. Dan aan het HIGW theologie gaan volgen om daarin ook wat onderlegd te geraken. En dan de concrete voorbereiding op de maagdenwijding. Samen met priester Carlo, die ceremoniarius van de bisschop ook heel dat rituaal heeft doorgenomen en ja, mijn concrete wensen daar wat heeft in willen invullen. Hè. Want wij bereiden onze viering dus zelf voor op basis van het rituaal dat de kerk aanbiedt. Daar is dus ja, van alles wat moet voorzien worden. En er zijn wel mensen die door veel contacten en zo, en waar de parochie veel in handen neemt, die van alles kunnen delegeren. Maar ik heb redelijk wat zelf moeten gaan zoeken. Maar wat mooi is, want je leeft je echt in en je leeft echt toe naar de dag. En dan merk je ook dat de Heer ook dingen in handen neemt en het naar zijn hand zet. Want trouwen doe je niet alleen. Hè? Dus als dat de dag is waarop de Heer een vrouw tot bruid neemt, dan ja, gaat hij zeggen van goed, je bent heel druk in de weer met van alle praktische dingetjes, maar ik wil het zo wel. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder om te mogen ervaren. Dat zaken waarvan ik dacht, oh, het loopt helemaal fout. Ja, dat hij dat heeft rechtgetrokken en in goede banen geleid. Ja, zo praktische dingen zoals het tapijt en de zetel waar de bisschop dan moest op zitten, het tapijtje waar ik moest op uitgestrekt liggen. De muziek bijvoorbeeld ook, waar ik van alles in gedachten had, wat helemaal niet kon doorgaan. En waar hij mensen heeft gestuurd die dat zelf wilden doen. En de mis is zelfs gecomponeerd geweest voor mijn wijding, terwijl ik daar helemaal niet naar gezocht of gevraagd had. Maar ja, ik heb echt prachtige dingen mogen ervaren. En dat maakt dat je het herbeleeft alsof het een droom was, hè. Een beetje, ja, alsof je niet helemaal met de voeten op de grond stond op dat moment. Ik weet dat ik heel zenuwachtig was vooraf. De bisschop was ook een beetje te laat. En dat maakte mij nog zenuwachtiger. Maar er zijn verschillende priesters ook gekomen. Die hebben zeker heel veel meegebeden. En het is echt een onvergetelijke viering geworden. Waarin ik alleen het hoogst noodzakelijke heb willen zeggen, want ik wou echt niet graag aan de micro veel komen of daar nog meer in de belangstelling staan dan ik al stond. Maar ik heb het met een siddering van ontzag en een hele diepe liefde allemaal mogen meemaken. Dus ja, ik voel mij echt opgenomen door de Heer. Door hem ja, opgetild en tot bruid genomen, zoals men dat zegt. Maar je kunt je niet indenken hoezeer het ook in werkelijkheid gebeurt. Vooral bij de prosternatie op het tapijt. Hè. Men zegt altijd, dat is een heel bijzonder moment. En ik had niet gedacht dat nu voor mij het meest ingrijpende moment zou worden. Ik dacht, ja, die ring, dat vind ik zoiets heel belangrijks. Dat is het enige zichtbare symbool dat we ook mogen dragen. Op de sluier na die we in de liturgie zouden mogen dragen. Maar in de praktijk willen we ook daar ons niet te veel doen opmerken en doen we dat dan maar niet. Maar eigenlijk, die prosternatie, dat was alsof ik mij bijna, hoe zou ik zeggen, in voelde zweven, alsof ik op dat tapijt niet meer op de grond lag, maar een merkwaardige uitdrukking, en het zal niet passen bij de rest van de sfeer, maar ik voelde mij alsof ik in het graf lag bij Christus, zoiets eerder. En daardoor mee opgetild werd. Ik kan het niet anders uitdrukken, het was zo'n ervaring. En ondertussen zongen ze natuurlijk heel erg mooi de litanie van alle heiligen. Het is toch wel een hemels gevoel.
0: De totale overgave misschien ook.
1: Ja, ik denk het, dat het dat is wat je op dat moment doet. Ja, in zover je bewust kunt zijn, door al de stress die ermee gepaard gaat. Maar dat het is omdat je voelt, nu geef ik me echt totaal. En ik dacht dat zich geven zal zijn wanneer ik ja zeg. Of bij het wijdingsgebed, wat eigenlijk dan gebeurt het. Het wijdingsgebed is het moment waarop je de wijding ontvangt. Ik dacht aan allerlei andere momenten, maar niet aan dat uitgestrekt liggen. Maar dat was werkelijk het meest ingrijpende moment. Ja, die overgave, dat zal het zijn.
0: Op die dag bent u bruid van Christus geworden. Voelt dat ook zo als in uw geestelijk leven of in uw band met de Heer als dat er die dag ook enorm veel veranderd is?
1: Dat is een ja en nee. Hè? Dus het is heel wonderlijk hoe dat je eigenlijk gewoon dezelfde blijft nadien en gewoon uw gewone dagelijkse bezigheden ook weer opneemt. Het is niet alsof je een beter mens bent plots, hè, want daar hoop je dan wel op. Hè, van met de wijding ben ik ineens de volmaaktheid nabij. Dat is absoluut niet het geval. Het is blijven werken. En hopen dat de Heer vooral in u werkt. En toch is er iets wezenlijk veranderd, omdat je inderdaad die band met Christus is dan eindelijk definitief. En dat is iets wat ik dagelijks wel heel erg van doordrongen voel. Bruid van Christus, dat is echt hoe ik mij voel.
0: Ja, het is een vraag die ik traditioneel stel aan het einde van de kerk leeft, of naar het einde toe. Wie is Jezus voor u? Ja, het is uw bruidegom. Wilt u daar nog iets aan toevoegen?
1: Zonder rechtstreeks op die vraag te antwoorden, maar het is misschien ook zo dat ik veel meer in alle mensen die ik ontmoet een stuk van hem zie en een stuk van hem voel. Als ik wil weten wie mijn bruidegom is, dan moet ik goed rondom mij kijken en goed luisteren en al die vonkjes opvangen om ze de puzzel bij elkaar te leggen en te voelen hoe hij is. Het is eigenlijk de mensen leren mij wie hij is en hoe groot zijn barmhartigheid kan zijn. Dat voel ik in de vergevingsgezindheid van mensen. Hoe groot zijn liefde kan zijn, dat voel ik in de aandacht en het attent zijn van mensen, de zorg van mensen. Ja, onbeschrijfelijk de tederheid en de liefde en de barmhartigheid van de Heer.
0: Als u terugblikt op nu meer dan 10 jaar eigenlijk het Godgewijde leven, is er iets bijzonders dat u heeft mogen ontvangen in die 10 jaar? Kan u daar de vinger op leggen? Uiteraard zullen het meerdere dingen zijn.
1: Ja, ik heb bij mijn wijding heel specifiek gevraagd aan de Heer om de nederigheid, de zuiverheid en het rustig vertrouwen op hem. Ik dacht, ik ga hem 3 dingen vragen. Hè. En wonderlijk genoeg inderdaad. En het is misschien ook maar na 10 jaar dat ik daar ben beginnen op terugkijken. Maar dat zijn dingen waarin men wel groeit. En dan ineens ook voelt dat men gegroeid is zonder dat het op het moment zelf of in de tussenperiode ergens opgevallen. Dat men zegt van
0: wat men vraagt aan de Heer, ontvangt men.
1: Ja.
0: Uw naam, Sarah Immanuel, is een naam die u heeft aangenomen als God gewijd u. Sarah is uw doopnaam, Immanuel is daarbij gekomen. Hangt daar ook nog een verhaal aan vast misschien?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat ik in die kloostergemeenschap waar ik geweest ben, de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem, een andere naam moest aannemen omdat er al een Sarah was. En ik was daarvan een beetje ontstemd, omdat ik hou van mijn doopnaam. En ik wist niet meteen wat te doen. En allerlei namen zijn door mijn hoofd gegaan. Maar dat was natuurlijk te rationeel bezig zijn. En op een zeker moment dacht ik, ik weet het ook niet meer. Ik ga wat in de kerk gaan zitten, ik ga wat bidden. Ik had nog gedacht aan het Bijbelse Sarai, om terug te keren in de tijd. Dan, dat is een kleine aanpassing. Misschien vonden ze dat dan ook wel goed. Maar het was toch niet helemaal dat. En het was ja, in de advent. Ik zat in de kerk en ik zag de icoon van die men noemt La Vierge du Cygne, waar Maria afgebeeld staat met in een kring op haar buik. Ziet men het kindje Jezus al dat nog geboren moet worden. En al die liederen van de advent met Immanuel erin. De naam Immanuel kwam door mijn hoofd. En toen ik naar die icoon keek, dan dacht ik, ja, zo kan het ook. Sarah, Immanuel, wat ja, in het Hebreeuws dan ook eigenlijk betekent de prinses van God met ons, dat was de bruidsverbintenis die ik toen eigenlijk al ja, aan het ontdekken was. En omdat in die Franse monastieke gemeenschap zoveel dubbele namen waren, heb ik gedacht, ja, dat misstaat hier helemaal niet. Dus ik ga hen vragen, mag het Sarah Immanuel worden? En ze waren een beetje verwonderd over de I, want bij hen is het Emmanuel, hè. Maar het was oké, en zo ben ik toch Sarai geworden. Hè.
0: Zijn er voor u ook bepaalde heiligen nog die een bijzondere plaats innemen of die voor u een inspiratie of voorbeeld zijn? Daarbij aansluitend, zijn er ook heiligen, gekend of minder gekend, die godgewijde zijn? Of?
1: Ja, wij vanuit de Ordo Virginum zijn het vooral de maagden, hè, dus die ook in het getijdenboek een apart gedeelte hebben, hè, die ons dan aanspreken. Catharine van Siena wordt wel eens vaker vernoemd zo bij ons. En Gertrudis, er zijn er zoal wat. Hè, er zijn er zoal wat. Maar om nu te zeggen, ja, voor mij persoonlijk, ik heb een hele reeks heiligen die ik favorieten zou kunnen noemen. En naast Onze Lieve Vrouw natuurlijk, die mij van kinds af zo dierbaar is. En ons grote voorbeeld is ook als bruid van God en bruid van de kerk. Of bruidkerk. Hè. Dus wij zijn eigenlijk in haar nog eens ingeschreven als kleine bruidjes. In die grote bruid die dan aan Christus toevertrouwd wordt. Dus Sint-Jozef natuurlijk heel belangrijk voor ons. En dan, ja, ik hou heel veel van Johannes Paulus II. Van de kleine Theresia en van de grote, straffe dame. Bernadette. Ja, priester Poppen. Er zijn er wel heel veel.
0: U zei, ja, Onze Lieve Vrouw natuurlijk, bij uitstek, ze is ook ja, het voorbeeld bij uitstek van de godgewijde maagden. Jullie feestdag is ook 2 februari, Onze Lieve Vrouw Lichtmis. Ja, wilt u daar misschien ook nog even iets over zeggen?
1: Over hoe Maria ons grote voorbeeld is?
0: Ja, ja. U heeft er al wel aangehaald, hè? Maar,
1: ja.
0: Of hoe ook uw liefde of uw band met Onze Lieve Vrouw in uw dagelijks leven vorm krijgt.
1: Ja, ik zal snel naar haar toe lopen als er iets is. Natuurlijk de schietgebeden naar de Heer gaan ook. Oh, help mij en zo. Dat gaat vanzelf. Maar bij Maria zal ik toch gaan schuilen. Zij is moeder. En tegelijk zal ik dan naar haar opkijken van hoe ben jij moeder? En met diezelfde tederheid wil ik ook naar anderen gaan. Zij is maagd. Hè? De maagdelijkheid is ook iets wat we alle dagen opnieuw moeten voorbidden en om bescherming vragen. Moeten leren, hè, om ook in de geest maagd te zijn. En zij is bruid. Hè? Zij is een mooie, stralende bruid. En we kunnen alleen maar vanuit onze eigen ellende soms naar haar opkijken en verlangen dat zij ons helemaal zuivert, zoals ze dat met al onze gebeden en intenties doet, dat ze dat ook met heel onze persoon zou willen doen om ons zo aan Christus aan te bieden.
0: Sarah Immanuel, heel hartelijk bedankt voor het mooie gesprek.
1: Dank aan u.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 14 mei, waarop wij het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer vieren. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 755 en de psalmen vanaf pagina 501. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Alleluia, Christus de Heer is ten hemel opgevaren, komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zege is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het engelen heer. Het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad, en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan. Vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat, wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof, uw grote naam. Zingt voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken, alleluia. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Waar hij zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars. als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God. Maar de rechtvaardigen juichen van blijdschap, staan vreugdevol voor het aanschijn van God. Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Hij is de Heer, juicht hem toe. Voor wezen en vader, voor weduwen steun, is God in zijn heilige woning. Verwaarlozen geeft hij een eigen huis, gevangenen vrijheid en voorspoed, maar aan de weerspannigen dorre grond. Toen gij aan het hoofd van uw volk op weg ging en voorttrok door de woestijn, toen dreunde de aarde, bewolkte de hemel. De Sinaï beefde voor Israëls God. Een voedzame regen kwam neer uit de hemel. Uw uitgeput erfdeel hebt gij verkwikt. Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden, die gij in uw goedheid voor haar had bereid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Alleluia. Hij is opgevaren naar den hoge, hij heeft gevangenen meegevoerd. Alleluia. Toen heeft de Heer zijn machtwoord gesproken. De blijde tijding gaat rond in het kamp. De koningen vluchten, hun legers vluchten, en nieuwe bewoners verdelen de buit. Gij kunt nu gaan rusten in uw omheining, maar zij vliegen weg als een duivenvlucht, met blinkend gewemel van vleugels en veren. De macht van de Heer joeg vorsten uiteen. Ze liggen als sneeuw op de salmon. De bergen van Bazan zijn trotse gevaarten. De toppen van Bazan zijn steil en hoog. Wat gluurt gij afgunstig, hoekige rotsen, naar deze berg waar de Heer wil verblijven, die altijd Gods woning zal zijn? De Heer trok met honderden, duizenden wagens van Sinaï op naar zijn heiligdom. Hij steeg op en voerde gevangenen mee, de inwoners nam hij als eigendom, al wilden zij niet bij hem wonen. De Heer zij geloofd, dag aan dag. Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost. De Heer onze God ontrukt aan de dood. De Heer verplettert al wie hem bestrijdt, al wie in zijn boosheid volhardt. De Heer sprak, ik haal u van Bazan stoppen. Ik trek u omhoog uit de diepte der zee. Ik leid uw voeten langs bloedige wegen. De honden likken hun deel van de buit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Alleluia. De leerlingen aanschouwden de intocht van hun Heer in zijn heiligdom. Alleluia. Nu zien zij uw intocht, mijn God en mijn Koning. De feestzoet die trekt naar uw heiligdom. De zangers voorop en de citerspelers. De meisjes die slaan op hun tamboerijn. De juichende menigte die God verheerlijkt. De kinderen van Israël prijzen hun Heer. Benjamin eerst, de jongste der stammen, Judas stamhoofden met hun gezellen. Zabulons vorsten en Neftalis macht. Laat aan uw macht, Heer, tot uiting komen. Voltooi, God, wat gij in ons hebt bewerkt. Laat koningen u hun geschenken bieden vanuit Jeruzalems heiligdom. Bestraf het beest in het riet van Egypte, de stieren en kalven der heidenen. Werp ze omver met hun schubben van zilver. Verjaag dat oorlogszuchtige ras. Laat komen de trotse Egyptische heren. Laat Ethiopië God aanbidden. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zingt bij de harp voor de Heer onze God, die rijdt op het oeroud gewelf van de hemel. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent dan Gods heerschappij, zijn grootheid komt uit boven Israël. In dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De leerlingen aanschouwden de intocht van hun Heer in zijn heiligdom. Alleluia. De Heer maakte hun geest toegankelijk. Alleluia. Voor het begrijpen van de schriften. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Ik, Paulus, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang, leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in langmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des geestes te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom zegt de Schrift: Hij is opgevaren naar den hoge. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Hij is opgestegen. Dit betekent dat hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven. Sommigen maakte hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik bedoel, elke leer die door het valse spel van sluwe mensen wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put. Als een welsluitend geheel bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten en bouwt het zichzelf op in liefde. Daarom doe ik een beroep op u bij de Heer. Leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid, verduisterd als zij zijn in hun verstand en vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die in hen heerst en de verstoktheid van hun hart. Zedelijk afgestompt hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar gij hebt het Christus zo niet leren kennen, want gij hebt van hem gehoord en zijt in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is. Dat gij de oude mens van uw vroeger levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedriegelijke begeerten, moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.

Christus is opgevaren naar den hoge. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Alleluia. God steeg ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Alleluia. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430, over de hemelvaart van de Heer. Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met hem opstijgen. Luisteren wij naar de apostel die zegt: als jij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Hij is opgestegen, maar niet van ons heen gegaan. Zo zijn ook wij al daar met hem, terwijl in ons lichaam nog niet gebeurd is wat ons beloofd wordt. Hij is al boven de hemelen verheven, maar toch ondergaat hij op aarde al het lijden dat wij als zijn ledematen te verduren hebben. Hiervan getuigde hij toen hij vanuit de hemel riep: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En eveneens met de woorden: ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Waarom doen ook wij niet zo ons best op aarde, dat wij door geloof, hoop en liefde, waardoor wij met hem verbonden zijn, ook reeds met hem van de rust genieten in de hemel? Hoewel hij daar is, is hij ook met ons. En terwijl wij hier zijn, zijn wij ook met hem. Hij is met ons door zijn Godheid, zijn macht en zijn liefde. Wij kunnen niet bij hem aanwezig zijn door de Godheid zoals hij bij ons, maar wij kunnen het door de liefde tot hem. Hij verliet de hemel niet toen hij vandaar naar ons afdaalde. Hij verliet ons niet toen hij weer naar de hemel opsteeg. Want dat hij daar was, terwijl hij toch bij ons was, dat getuigt hij zelf. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, zegt hij, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. Hij zei niet: de mensenzoon die in de hemel zal zijn, maar die in de hemel is. Dit is gezegd vanwege de eenheid tussen hem en ons, omdat hij ons hoofd is en wij zijn lichaam zijn. Niemand anders dan hij is naar de hemel opgestegen dan hij die uit de hemel neergedaald is. Maar vergeet niet dat met hij ook wij bedoeld zijn, overeenkomstig het feit dat hij de mensenzoon is omwille van ons, en dat wij kinderen van God zijn omwille van hem. Zo immers zegt de apostel het. Zoals het menselijk lichaam met zijn vele ledematen één geheel vormt, en alle ledematen, hoevele ook, één lichaam zijn, zo ook de Christus. Hij zegt niet: zo is het ook met de Christus, maar hij zegt: zo ook de Christus. Christus is dus vele ledematen, één lichaam. Hij daalde derhalve af uit de hemel uit medelijden, en niemand steeg op dan hij alleen, terwijl ook wij in hem opstegen door de genade. En om deze reden is er niemand afgedaald dan Christus, en niemand opgestegen dan Christus. Dit betekent niet dat de waardigheid van het hoofd mag gelijkgesteld worden met zijn lichaam, maar wel dat de eenheid van het lichaam niet mag gescheiden worden van het hoofd.

Na zijn sterven verscheen hij hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het rijk Gods. Ten aanschouwe van hen werd hij omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Alleluia. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten. Ten aanschouwe van hen werd hij omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Alleluia.

Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons jubelen in heilige vreugde en u dankzeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is

0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon, treed voor uw getrouwen in.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

En als de storm dan is gaan liggen, komt uw naam dan nog over mijn lippen? Of ben ik u dan vergeten?

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333. 777

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 geworden en wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dag waar wij het hoogfeest vieren van de hemelvaart van de Heer. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 756. Bladzijde 756. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 780. Bladzijde 780. Voor de antifonen, als ook de korte schriftlezing, moet u naar de eigen teksten voor dit hoogfeest. Die vindt u op bladzijde 503 onderaan. En de korte schriftlezing op bladzijde 504. 503 onderaan voor de antifonen. Bladzijde 504 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op. Als overwinnaar keert hij weer. De vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij. Een lichte wolk draagt hem omhoog. Er glanst weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft. O grote vreugd die allen geldt. De zoon der maagd keert als een held. Na hoon en gezeling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis. Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt. Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat. Nu stijgt gij op naar het hemels licht. Op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren. Alleluia. Verheft de koning der koningen en zingt een loflied voor God. Alleluia. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer, hemelse sferen, boden des Heren prijst hem. Looft hem, wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem. Loof de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem. Loof de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer. Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem. Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem. Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water prijst hem. Loof de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem. Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen prijst de Heer. Israël looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren prijst hem. Looft hem geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Verheft de koning der koningen en zingt een loflied voor God. Alleluia. Ten aanschouwen van zijn leerlingen werd de Heer omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ten aanschouwen van zijn leerlingen werd de Heer omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. Christus is opgevaren naar den hoge. Alleluia, alleluia. Christus is opgevaren naar den hoge. Alleluia, alleluia. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is opgevaren naar den hoge. Alleluia, alleluia. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Alleluia.

Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Alleluia. Bidden wij tot de Heer die van de aarde is omhoog geheven en allen tot zich trekt, en belijden wij vol vreugde. Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid. Heer Jezus, koning in heerlijkheid, na uw offer voor de zonden zijt Gij ten hemel opgevaren en zetelt Gij aan de rechterhand van de Vader. Heilig ons en voer ons tot volmaaktheid. Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid. Hoge priester van het nieuwe verbond, zonder ophouden spreekt Gij voor ons ten beste. Bescherm het volk dat U aanroept. Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid. Gij hebt na uw sterven getoond dat Gij toch leefde en gedurende 40 dagen zijt Gij verschenen aan uw leerlingen. Versterk op deze dag ons geloof in U. Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid. Op deze dag hebt Gij aan de apostelen de geest beloofd om van U te getuigen tot aan het uiteinde der aarde. Versterk door de kracht van deze geest ook ons getuigenis. Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Almachtige God. Laat ons jubelen in heilige vreugde en u dankzeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: en bij Radio Maria ook de Mariathon Maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden luisteraars van ons radio, hartelijk welkom op onze rots in de branding.
2: En in de grote wereldfamilie van Radio Maria, naar aanleiding van de jaarlijkse Mariathon, voor de vele projecten van de wereldfamilie over de ganse wereld.
1: Een Mariathon verspreid over de ganse maand mei.
2: En u hoort het goed, projecten.
1: Ja, deze keer overlopen we alle projecten welke de wereldfamilie heeft gekozen voor dit jaar. En ze worden overlopen in enkele specials tijdens deze maand mei, zoals onder andere 's morgens en om 16 uur in het programma Elke Dag Telt.
2: En ook in de 4 uitzendingen van de maand mei in onze Rots in de Branding.
1: En zoals reeds vorige week kon u luisteren hoe het gesteld is met enkele projecten die u in de voorbije jaren hebt gesteund. En Jozef Nassar, verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië, vertelde reeds over de stand van zaken in Pakistan, Indië, Sri Lanka en de Filipijnen. En u kan deze herbeluisteren op onze website.
2: En in deze uitzending zal hij het hebben over Irak, Nazareth en Libanon.
1: Beste vrienden, na een kort stukje muziek vertrekken we naar de stad Erbil.

0: Welkom in de Irakese stad Erbil, gelegen in het noorden van het land, als een min of meer autonome provincie Koerdistan. Reeds van bij aanvang steunden jullie dit project in 2017.
1: Maar het vlotte niet zo goed en er waren vele obstakels.
0: Inderdaad, er was de nabijheid en dreiging van IS, sluiting van de luchthaven, het willen uitroepen van de onafhankelijkheid tegen de wil van het centrale bestuur in Bagdad, het uitblijven van licenties en andere documenten door de chaos enzovoort enzovoort.
1: Maar 2 jaar later, in mei 2019, startte de radio met haar uitzendingen en volgde er een snelle uitbreiding naar de grote vlakte van Nineveh met de stad Mosul, dankzij bijkomende FM-frequenties. Uiteindelijk 80% van de resterende christenen kan worden bereikt.
0: Zowel in 2024 als vorig jaar vertelde Jozef Nassar ons dat de radio goed werkt, maar dat er continu financiële problemen zijn. De radio kan weinig rekenen op giften van de luisteraars, waarvan velen moeite hebben om zelf financieel rond te komen. Zelfs al hebben ze een groot geloof en houden ze enorm van de radio.
1: Een voorbeeld: de lonen van de medewerkers zijn laag. Maar ze beseffen goed dat ze werken voor Radio Maria, dat ze werken voor Maria. En ze aanvaarden dit loon juist noodzakelijk om te overleven, alhoewel er 5 een gezin te onderhouden hebben.
0: Vorig jaar lichtte Jozef ons in dat er nog 2 extra kosten bijkwamen. Voor eerst een noodzakelijke satellietverbinding voor een beter contact tussen de studio en de vlakte van Nineveh.
1: En we gaan even luisteren of dit vandaag gelukt is.
2: Oui, oui, oui. Alors là, la transmission de la part de Duhok. Duhok, c'est une ville sur sur un mont qui domine la plaine de Nineveh. Et là, nous avons une communauté chrétienne très active.
0: Ja, antwoordt Jozef Nassar. Die verbinding is geslaagd. Namelijk vanuit de stad Duhok, aan de vlakte van Nineveh. Het ligt een 160 kilometer ten noordwesten van Erbil. Daar bevindt zich een zeer actieve christelijke gemeenschap.
2: We hebben een studio, een deuxième studio, parce que le premier principal c'est à Erbil, qui transmet sur la plaine de Nineveh. Ça fonctionne parce que ça reprend par satellite le signal de Erbil.
0: En daar is nu een tweede studio, na deze van Erbil. En deze ontvangt nu via satelliet het signaal van de studio in Erbil. Een tweede extra kost waarover Jozef vorig jaar praatte was de noodzaak van een generator om zelf elektriciteit te maken. Enerzijds is de elektriciteit er zeer kostelijk, maar is er ook niet altijd aanwezig. En is ook dit project kunnen doorgaan, was mijn vraag.
3: Alors vous avez raconté de l'électricité qui est très coûteuse, qu'il y avait nécessité d'un générateur pour produire soi-même de l'électricité. Alors est-ce que ça aussi a réussi?
2: Ah oui. Si, nous sommes toujours dans le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays du tiers-monde, là où l'électricité est un problème sérieux pour nos radios. On dit que l'Irak est un pays de pétrole, c'est vrai.
0: Ja, zegt Jozef. Maar we bevinden ons hier ook, zoals in Afrika, in een ontwikkelingsland waar de elektriciteit een groot probleem is. En dit ondanks dat men zegt dat Irak een land is van petroleum.
2: Mais quand même, très cher, et surtout que l'électricité n'arrive pas toujours. Donc même les, le peuple, disons, souffre de cela, surtout le c'est peuple ça. Qui est au Kurdistan, c'est une région autonome, parce que ils n'ont pas toujours l'accès à tous les privilèges du reste du pays sous l'Irak.
0: En desondanks is de elektriciteit er zeer kostelijk en dus vooral niet altijd aanwezig. Ook voor de inwoners hier in deze noordelijke autonome provincie Koerdistan is dit een probleem. Zij bekomen niet altijd de privileges die de bewoners in de rest van Irak hebben. En zo keert Jozef terug naar het financiële probleem bij de mensen, al daar, waardoor de radio niet zichzelf volledig kan bekostigen.
2: Les personnes là-bas souffrent encore du retard des salaires. Retard des salaires qui arrive du gouvernement central. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent plusieurs mois pour toucher le salaire. Il y a aussi des personnes qui ça fait une année même.
0: De mensen lijden ook onder het feit dat de lonen veel te laat worden uitbetaald. En die komt van de centrale overheid in Irak. Ik weet gevallen van maanden achterstand. Er zijn zelfs personen die al een jaar moeten wachten.
2: Des auditeurs de Radio Maria qui ont appelé et disent je vous aime, je suis toujours avec cette difficulté, ça fait une année que je ne touche pas mon salaire, qui n'arrive pas, ma pension retraite qui n'arrive pas, donc si vous voulez je peux vous aider en quelque chose de concret, je fais du bénévolat.
0: Zo zijn er bijvoorbeeld gepensioneerden die bellen naar de radio dat ze de radio heel graag hebben, maar de radio niet financieel kunnen steunen, omdat ze al een jaar niet zijn betaald. Maar ze willen wel concreet iets doen als vrijwilliger.
2: Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi pour des compagnies étrangères qui touchent de l'argent et qui aident comme il est possible, mais ils ne réussissent toujours pas à couvrir les dépenses que nous avons et aussi les salaires. Ça, okay. Ce sont les majeures dépenses.
3: Okay.
2: Oui, voilà.
0: Natuurlijk, vervolgt Nassar, gelukkig zijn er ook mensen die werken voor een buitenlands bedrijf en dus wel hun loon krijgen en ons alzo financieel kunnen helpen. Maar de radio kan inderdaad nog altijd niet zelf uit zijn kosten geraken, zoals ook voor de lonen van de medewerkers.
2: N'oublions pas que la situation est aggravée en ces derniers mois avec la guerre éclatée entre l'Amérique, Israël et l'Iran.
0: En Nassar voegt er nog aan toe dat deze situatie ook nog verergerd is sinds de uitbraak van het oorlogsconflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. En daarover wou ik toch nog iets meer weten, want Erbil werd de laatste maanden ook getroffen door raketten en drones afgevoerd door Iran. Had dit invloed of gevaar voor de radio?
2: Disons que la radio est très proche à 1 kilometer de la base américaine. Oui. Et de l'aéroport, c'est à 2 kilometer de l'aéroport international de Erbil. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des conséquences directes sur la radio, d'une bombe directe sur la base, mais l'ambassade américaine est à moins de 100 mètres de la radio.
0: De studio bevindt zich inderdaad op 1 kilometer van een Amerikaanse basis en op 2 kilometer van de luchthaven van Erbil. Tot nu toe is er nog geen gevaar geweest voor de studio zelf. Maar ook de Amerikaanse ambassade bevindt zich op minder dan 200 meter van de studio.
2: Le danger est toujours réel, mais grâce à Dieu, on vit dans la peur, mais sans être, disons, touché par les bombes, bien directement par des conséquences graves du conflit.
0: Het gevaar is dus wel reëel. En men leeft wel in een angst. Maar godzijdank werd men niet geraakt door bommen.
2: Oui, et on a peur. Parfois, on ne peut pas venir à la radio parce que c'est normal, c'est prudent. Alors, on essaie de travailler de chacun de sa maison. Mais la radio a toujours continué à transmettre. On espère que ça va cesser le feu, continuer dans des conditions meilleures.
0: Ja, er is een angst. En soms geraakt men niet in de studio en werkt men van thuis uit. Maar de radio is wel altijd blijven uitzenden. En men hoopt dat weldra het vuur zal ophouden en men in betere condities zal kunnen werken. En Jozef Nassar voegde er nog een berichtje aan toe.
2: J'ai oublié de dire que cette année on va transmettre le rosaire mondial de Duroc. Oui, ce sera une bonne occasion pour nos auditeurs d'écouter le rosaire international de prière avec Radio Maria Erbil et les Irakiens depuis la station de Duroc. On a dit que c'est le deuxième studio, non? Donc ce sera depuis là.
0: Ik ben vergeten te zeggen dat men nog dit jaar vanuit deze tweede studio in Duhok een rozenkrans zal uitzenden, te beluisteren op alle radio's in de wereld. Het zal een mooie gelegenheid zijn voor onze luisteraars de rozenkrans mee te bidden met Radio Maria, Erbil en de Irakezen. Dus verbonden met de studio in Duhok.
1: Zo, beste vrienden, dit was Nieuws uit Irak. Jozef bedankte jullie nog eens extra voor jullie financiële steun in het verleden. We gaan terugluisteren naar een stukje muziek en wenden ons dan naar Nazareth.
4: Assalamu alaykum ya Maryam, ya mumtali'atan na'ma, al-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti fin nisa'a. ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين

0: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En zo zijn we nu gekomen aan een volgend project die jullie steunden in 2024, Radio Maria Nazareth. De christenen aldaar konden allang Radio Mariam internationaal beluisteren via internet, verzonden vanuit Italië voor verschillende Arabische landen. Maar stilaan vanaf 2019 kwamen plannen naar boven om toch de mogelijkheid te bestuderen om meer specifieke programma's te kunnen maken vanuit Nazareth zelf. Dit lukte eerst vanuit een klooster of kerk, maar nog geen echte vaste studio.
2: Dit werd gerealiseerd op 25 maart 2020, feest van Maria Boodschap, met de inwijding van een ware studio. En dit op een 20 minuutjes te voet van de basiliek van de aankondiging of Maria Boodschap.
1: Deze radio bedient dan ook alle kerken van het Heilig Land met hun specifieke liturgieën, zowel de katholieke maar ook de orthodoxe. Dus goed vergelijkbaar met de radio in het Irakese Erbil en zoals de radio in Libanon die we straks gaan bezoeken. En dit dan met behulp van de mobiele studio's, zoals wij uitzenden vanuit bijvoorbeeld Holsbeek of Gistel of Kortemark.
2: Maar het probleem is dat de radio niet zelf kan instaan voor alle basiskosten. En deze boodschap bracht Jozef Nassar ons ook vorig jaar. De radio werkt goed, maar zoals in Irak en Libanon, niet zelfbekostigend.
1: En dit ten gevolge van de slechte politieke en ook economische toestand, met daarbij de oorlogsdreigingen die meespelen. Daarbij speelt ook dat de christenen in het Heilig Land en in het Midden-Oosten in het algemeen een minderheid zijn en ook niet rijk. En deze die rijk zijn en het financieel gemakkelijker hadden, zijn reeds vertrokken uit het land.
2: En hoe het vandaag de dag is, kan u nu beluisteren. Maar u kan al vermoeden dat er niet veel verandering is in de situatie.
3: À propos de Nazareth, et on avait justement parlé du rosaire mondial. Eh bien, le dernier rosaire mondial que nous avons fait était vraiment de Nazareth, depuis la radio de Nazareth. Et c'était participé avec tous les auditeurs du monde, des différentes Radio Maria du monde. Et c'était vraiment participé. On a parlé, on a prié, bien sûr, pour la paix.
1: En Jozef Nassar begint eerst met te vermelden dat de laatste wereldrozenkrans werd uitgezonden vanuit deze studio in Nazareth, samen met de luisteraars van alle radio's in de wereld. En we hebben uiteraard gebeden voor de vrede. Daarna vervolgde Nassar over de werking van Radio Maria Nazareth vandaag de dag.
3: Ils continuent, mais avec une certaine difficulté. Mm-hmm. Ils sont touchés par le climat de peur, parfois, surtout à Tel Aviv, voilà, dans les autres villes d'Israël, à cause des bombardements. Mais voilà, ça c'est devenu malheureusement comme une habitude au Moyen-Orient.
1: De radio doet verder, maar met een aantal moeilijkheden. Natuurlijk zijn ze geconfronteerd met een klimaat van angst sinds de bombardementen op Israëlische steden. Maar het is spijtig genoeg in het Midden-Oosten iets alledaags geworden.
3: Ils ont le système des alarmes quand ils les entendent. Ils laissent les bureaux, la radio, ils la mettent dans le système automatique. Bon, on refuse, puis ils retournent.
1: Dus als de alarmsirenes te horen zijn, verlaat men de studio's naar de schuilplaats en zetten het uitzendsysteem op automatisch. En als het gevaar voorbij is, keert men terug naar de studio's. En Joseph Nassar besluit.
3: Mais ça continue, hein, ça continue comme comme les autres radios, comme Erbil a fait. Continue les transmissions et chez eux on peut aller tranquillement à la radio et travailler d'une façon assez normale.
1: Maar ze doen dus verder, zoals de andere radio's in deze regio, zoals Erbil. Verder met de uitzendingen. Men kan dus toch veilig naar de studio's gaan en toch werken op een min of meer normale wijze.
2: Zo, beste vrienden, dit was een kort bezoekje aan de studio in Nazareth. Dus het draait wel goed, maar financieel blijft het een probleem. En zoals Jozef vorig jaar zei, onze missie bestaat er dus in die arme christenen te helpen, maar die rijk zijn in geloof en in hoop. En zo komt Nazareth elk jaar terug in de projecten van de Wereldfamilie.
1: Na een kort streepje muziek gaan we naar het nabije Libanon.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden, we zijn gekomen aan een laatste project die jullie in het verleden hebben gesteund. Radio Maria Libanon. En Libanon ligt nauw aan het hart van Jozef Nassar, daar het zijn geboorteland is. Maar hij woont met zijn gezin in Milaan. Van hem vernamen we reeds dat op 8 september 2023 de studio werd ingewijd in de stad Zalka, gelegen ten noorden van de hoofdstad Beirut, met 1 FM-frequentie.
2: Maar er is hetzelfde probleem als in Erbil en Nazareth. Deze radio kan ook niet zelf alle kosten dragen.
1: Ook hier spelen de economische en politieke situatie een grote rol. Het is een land die op vele domeinen failliet is en met weinig hoop voor een snelle verbetering. En zo verklaarde Jozef Nassar toch met emotie dat deze radio ondanks alles toch een hoop betekent voor vele christenen, welke God via Maria schenkt.
2: En niet alleen voor de christenen die gebleven zijn, maar ook voor de velen die het land hebben verlaten. Via internet hebben ze dan nog contact met het christelijke leven in hun thuisland.
1: Ondertussen bekwam men in 2024 een mobiele studio om te kunnen uitzenden vanuit plaatsen in het ganse land. Maar men poogde en hoopte om nog 4 FM-frequenties bij te krijgen.
2: Jozef deed toen ook een hartelijke oproep om dit project te steunen, wat jullie gul hebben gedaan.
1: We gaan luisteren hoe de situatie er vandaag de dag is.
2: Want zoals jullie dagelijks in het nieuws horen, leven de Libanezen sinds enkele maanden onder de bombardementen, vooral in het zuiden, maar ook rond de stad Beirut.
1: Laat ons luisteren naar Jozef Nassar.
3: Pour le Liban, à propos des fréquences, nous sommes, grâce à Dieu, nous sommes réussis à couvrir maintenant presque 80% du pays, même 85%, avec, disons, le 90% des chrétiens.
1: In verband met de FM-frequenties zijn we er, godzijdank, ingeslaagd bijna 85% van het grondgebied te overdekken, om daarmee een 90% van de christenen te bereiken.
3: Donc ils peuvent écouter grâce aux 5 fréquences que nous avons, parce que nous n'avons pas obtenu en tant que concession directe, mais nous sommes en train d'utiliser des fréquences disponibles. On a loué certaines fréquences.
1: We maken nu gebruik van 5 FM-frequenties. En Nassar legt dus wel uit dat men bestaande frequenties afhuren zonder eigenaar van te zijn. Maar hij haalt nog een ander financieel probleem naar boven. De aanvoer en ook de kosten in verband met elektriciteit.
3: L'électricité là-bas arrive même plus rarement, sur presque 2 heures ou

0: 3 heures par jour. Le reste, plus de 20 heures, 21 heures ou 22 heures, on doit utiliser des générateurs.
1: De aanvoer van elektriciteit gebeurt maar 2 à 3 uren per dag. En voor de andere uren, dus 21 à 22 uren, gebruikt men generatoren.
0: Et en cette crise, dernière crise, qui n'est pas seulement politique mais aussi économique, le prix du diesel a doublé. Donc c'est devenu presque comme en Europe et là ça coûte trop cher.
1: Maar nu met de laatste crisis is de prijs van de diesel, waarmee zo een generator werkt, verdubbeld. Het is zowat als in Europa. Het kost heel veel. En dan schakelt Jozef over naar de oorlogssituatie, vooral in het zuiden van Libanon.
0: Il y a des villages du sud qui ont souffert beaucoup, vous savez, du bombardement. On a maintenant, tout le monde le sait, on a eu 1 million de réfugiés du sud du Liban.
1: In het zuiden van Libanon zijn er dorpen en steden die zeer veel te lijden hebben onder de bombardementen. Er zijn ook 1 miljoen vluchtelingen uit het zuiden.
0: Pour la plupart musulmans, oui, mais quand même, la présence de Radio Maria a essayé de couvrir tous ceux. Les studios mobiles ont été actifs à mesure du possible. On utilise les moyens des bénévoles ou bien des employés même. Et on essaie de faire ce qu'on peut.
1: De meerderheid zijn wel moslims, maar Radio Maria heeft ook voor de christenen al daar altijd dit zuidelijk deel bediend met mobiele studio's. Deze werden aangevoerd door vrijwilligers of medewerkers. Maar vandaag is het volgens wat mogelijk is.
0: Allez dans les villages là où on peut accéder, parce que c'est dans certains jours c'est difficile et c'est très dangereux aller en voiture, parce que le bombardement n'a pas distingué aucune place dans le Liban. On a peur partout.
1: Men gaat naar de dorpen in het zuiden indien mogelijk, en sommige dagen is het moeilijk en zelfs gevaarlijk, en zeker met de wagen. Want die bombardementen maken niet altijd een onderscheid. Overal is er die angst.
0: Si les régions chrétiennes étaient un peu soulagées, là, c'est, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été évités au 100%. C'est-à-dire, j'avais pas encouragé les employés ou des bénévoles d'aller transmettre depuis certaines paroisses dans cette situation de bombardement très dangereuse, là où il y a eu toujours beaucoup de morts, des milliers de morts.
1: Zelfs al worden de christelijke gebieden wat bespaard, betekent dit toch geen veiligheid voor 100%. Dus men spoort de vrijwilligers en medewerkers zeker niet aan om naar die parochies in die zeer gevaarlijke toestand te gaan met de mobiele studio's en dus met de auto. Want duizenden slachtoffers zijn er al gevallen door de bombardementen. Dus mijn vraag is, hoe lost men dit dan op vandaag?
0: On a essayé d'utiliser Instagram, sur YouTube, sur Facebook et les autres moyens pour transmettre en direct. On a transmis les messes, les prières live, ça a toujours continué. Mais utiliser le studio mobile que nous avons déjà obtenu grâce aussi aux auditeurs de Radio Maria Belgique, ça a été pour le moment très limité. Pour les raisons que j'ai dites, le transport, la voiture, le danger énorme que nous avons de se déplacer, etc. Okay.
1: Men gebruikt nu Instagram, Facebook, YouTube en andere sociale media om toch live te kunnen uitzenden uit deze parochies in het zuiden. Dus de missen en de gebeden live uitzenden is altijd kunnen verder gaan. Maar momenteel de mobiele studio's gebruiken die we hebben kunnen aanschaffen dankzij jullie financiële steun is momenteel zeer gelimiteerd volgens wat ik reeds vermeldde. Het transport met de wagen is zeer gevaarlijk. En Joseph Nassar besluit.
0: Mais la radio continue, grâce à Dieu, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes qui viennent à la radio parce que étant dans le quartier chrétien de la part nord-est de Beyrouth, elle a été épargnée de l'écrasement des bombardements. Donc, grâce à Dieu, ça continue. L'œuvre de Marie continue à transmettre pour tout le pays.
1: De radio in Libanon doet verder. En er zijn vele telefoonoproepen en getuigenissen en vele mensen die op bezoek komen naar de radio. De radio bevindt zich in een christelijke wijk in het noordoosten van Beirut en is bespaard gebleven van de bombardementen. Godzijdank, de radio doet verder en het werk van Maria gaat verder voor het hele land. Beste vrienden luisteraars, dus u hoort het. Hoe in al deze landen de christenen er echt jullie gebed, maar ook financiële steun nodig hebben. Joseph Nassar, na het interview, herhaalde nogmaals zijn dank aan jullie, beste vrienden, voor deze steun die jullie de voorbije jaren hebben geleverd tijdens de vele mariathons.
2: Maar u ziet het, deze steun blijft elk jaar broodnodig voor de vele radio's. Waarvoor hartelijk dank.

0: maand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: In de volgende derde uitzending, maar ook de vierde van de rots in de branding in het teken van de Mariathon, die de ganse maand mei loopt, gaan we de stand van enkele projecten opzoeken op het Afrikaanse continent. En daarvoor had ik een groot interview met Jean-Paul Kayoura, verantwoordelijk binnen de grote familie van Radio Maria voor dit enorme continent.
2: Maar vooraleer we hier afsluiten, gaan we nog luisteren naar een aanmoedigend woordje van Joseph Nassar.
1: Ik legde hem ook uit dat we voor dit jaar niet één project steunen, maar alle projecten waarmee de wereldfamilie dit jaar naar buiten komt.
2: Beste luisteraars, afspraak in de volgende uitzending op het Afrikaanse continent. En dit is de boodschap van Joseph Nassar naar jullie toe.
3: Oui, cher Jos, c'est toujours une très belle occasion, une joie participer au marathon de Radio Maria Belgique. Et c'est une très bonne idée que je vois de soutenir tous les projets ensemble. C'est vraiment beau.
1: Ik ben altijd verheugd te mogen deelnemen aan de Mariathons van Radio Maria België. En het is een heel goed idee, zegt meneer Nassar, om alle projecten te steunen. Dit is echt mooi.
3: We zijn een grote familie van Radio Maria. En comme des bons pères de famille, de donner à ceci ce qui a besoin aujourd'hui à l'autre demain. C'est une sagesse que le Seigneur nous donne à travers l'Esprit Saint.
1: Wij vormen één grote familie van Radio Maria. Het is zoals goede huisvaders die geven aan diegenen die het vandaag nodig hebben en morgen weer aan anderen. Het is een wijsheid die de Heer ons geeft via de Heilige Geest.
3: Mais c'est surtout aussi grâce au travail de l'Esprit Saint dans le cœur de nos auditeurs qui prient pour ces projets, qui le soutiennent soit spirituellement et aussi économiquement.
1: Maar het is ook dankzij het werk van de Heilige Geest in het hart van de luisteraars die ook bidden voor deze projecten en ze alzo steunen, zowel spiritueel en ook financieel.
3: J'ai bien parlé ce matin des hauts et des bas dans certains pays. C'est une chose mixte. Donc, il y a des choses positives et négatives ensemble. C'est la vie. Il y a toujours des choses belles qui se réalisent et des choses et des obstacles à dépasser.
1: Ik sprak over de hoogtes en laagtes van de projecten in sommige landen. Dit is steeds een mix. Er zijn positieve en negatieve zaken steeds tezamen. Dit is ook in het leven. Er zijn altijd mooie dingen en obstakels die moeten worden overwonnen.
3: Et ça, c'est la bonne voie, parce que c'est la voie du chrétien. Il y a des choses bonnes et des choses qu'on doit supporter avec patience, parce qu'on sait très bien que tout est dans la main de Dieu. Prions ensemble pour cela et ne continuons pas à perdre notre espérance.
1: Maar dit is een goede weg. Het is de weg van elke christen. Er zijn goede zaken en andere die we met geduld moeten dragen, want we weten dat alles in de handen van God ligt. Bidden we daarvoor en laten we nooit onze hoop verliezen.
3: Marie a fait en 45 ans ce projet d'une petite radio paroissiale qui est devenue la radio de Marie par excellence dans plus de 92 pays.
1: Maria is dit project gestart over 45 jaar met een kleine parochieradio. Dit was in Italië. En deze is een prachtige radio geworden, verspreid over meer dan 92 landen in de wereld.
3: Ça veut dire que c'est l'œuvre de Marie et elle a son temps, elle ne prépare, mais elle attend toujours notre réponse positive à chaque minute. Voilà.
1: Dit betekent echt het werk van Maria. Zij neemt haar tijd en wacht elke minuut op onze positieve antwoorden. Daarna bedankte ik Joseph Nassar zeer hartelijk en maakte al een afspraak voor volgend jaar over de stand van zaken van de projecten. En ik ben altijd beschikbaar, is zijn antwoord, waar ik ook ben in de wereld. Ook verenigd ben ik met iedereen in het gebed.
4: Joseph, je te remercie très cordialement. On reste unis en prière. Et je fais rendez-vous pour l'année prochaine. Hein.
3: Je suis toujours disponible partout où je suis dans le monde. Je suis en union.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken? De Heer zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Alleluia. Wel, dit woord is vandaag ook aan ons gericht. Laten we niet verbaasd naar de hemel kijken, maar laten we vooral Jezus bekijken. Jezus die wel weggaat van onze ogen, maar altijd aanwezig blijft in ons hart en in ons midden. En daartoe, broeders en zusters, om deze feestdag van de hemelvaart goed te vieren, zullen we nu eerst onze zonde belijden. Bekeren wij ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, wij jubelen in heilige vreugde en zeggen u dank in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Lezing uit de Handelingen der Apostelen. Mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop hij zijn opdracht gaf aan de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen en waarop hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde hij hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die, zo zei hij, gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden ze hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hun ten antwoord: Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren en gij zult hem naar de hemel hebben, zoals gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover de eerste lezing.
1: Dank u wel.

0: Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Moge hij uw innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen, en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus, toen hij hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en hemzelf, verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.

0: De Heer zij met u.
1: Met
0: uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
1: Lof.

In die tijd begaven de 11 leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld." Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.

In de eerste lezing vandaag, op dit hoogfeest van de hemelvaart van de Heer, hoorden we het begin van de handelingen van de apostelen. En het eerste wat er staat, is niet zonder belang. Integendeel, er staat: mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven. Het gaat over de heilige Lucas, die naast het evangelie ook de handelingen van de apostelen schrijft. En het begint met zich te richten tot iemand die genoemd is Theophilus. Dat is een gewone naam, maar wel met een betekenis. Theophilus wil zeggen degene die God lief heeft. Theo, God, Philus, liefde. We hebben God lief. De handelingen van de apostelen en dus het verhaal van na de verrijzenis van Christus kan alleen aanhoord worden door iemand die God lief heeft. De hemelvaart van de Heer, het eerste verhaal van de handelingen van de apostelen, kan pas volledig ontvangen worden door degenen die God lief hebben. En dus moeten we in de eerste plaats vandaag de vraag stellen: heb ik God echt lief? Bemin ik God dat ik zelfs mijn leven voor hem zou durven geven? Nee, het zal waarschijnlijk niet aan iedereen op een expliciete manier gevraagd worden, zoals in het martelaarschap. Maar eigenlijk in ons geestelijke leven moeten we alles durven geven aan God. Hem volledig betrekken in ons leven, met hem omgaan, spreken tot hem met liefde. In het evangelie lazen we het volgende. Toen ze Jezus zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Vandaag is er veel twijfel. En soms hoort men wel eens iemand zeggen: twijfelen is op zich goed. Het heeft zelfs ergens een verband met geloven. Want geloven, zoals sommigen durven zeggen, is niet zo zeker zijn. Dit is volledig fout. Geloven is zeker zijn. Het zou een tegenstelling zijn als men zegt dat geloven een plaats heeft voor twijfel. Men vergist zich daarin. Geloven neemt alle twijfel weg. En het is misschien een keer een beproeving voor een ieder van ons om over iets te twijfelen, maar dat heeft dan niet te maken met geloven. Geloven is niet meer twijfelen. Zoals Jezus het zelf zegt aan de apostel Thomas: ga nu verder met geloven. Twijfel niet langer, maar geloof. En Thomas zal zeggen: mijn Heer en mijn God. Iemand die God lief heeft, is iemand die niet twijfelt, maar die de zekerheid van het evangelie en van de boodschap van Jezus Christus aanneemt. Die durft zeggen met zekerheid en daarover durft getuigen: Jezus is verrezen. Geen twijfel meer over Jezus, dat hij God is en die is mens geworden. Geen twijfel meer over de verrijzenis. Geen twijfel meer dat hij in de hemel is, maar dat hij bij ons blijft tot de voleinding van de wereld. Ziet, zegt Jezus, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Geloof dat. Geen twijfel meer. En vooral beantwoord dat geloof met een ware liefde tot God. Zoals een ware Theophilus. En het is pas wanneer we echt zo geloven en wanneer we God echt zo lief hebben, dat wij niet meer verbaasd kijken naar boven, dat wij niet meer verbaasd kijken naar de hemel waar Jezus naartoe is gegaan en aan onze ogen is onttrokken. Maar het is nu met waar geloof en liefde

meer, maar dat is maar schijn. We kunnen het bijna vergelijken met de Eucharistie. Zo dadelijk zullen we het brood aan de Heer geven, aan Hem offeren. En wanneer Jezus Christus de woorden zal zeggen: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan is de schijn natuurlijk dat het nog brood en wijn blijft. Maar de werkelijkheid is anders. En alleen degenen die God lief hebben, zullen geen twijfel meer hebben, maar werkelijk dit grote mysterie aannemen als geloof. Aannemen dat de schijn eigenlijk twijfel zou kunnen geven, maar een gelovige overstijgt dat en weet met zekerheid dat Jezus aanwezig komt. Zoals hij aanwezig was in zijn woord, zal hij aanwezig zijn in de Eucharistie en zal hij aanwezig zijn in ons leven. Dit is geloven in die enkele woorden die Jezus vandaag uitspreekt. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En wat ons betreft, broeders en zusters, wij die gedoopt zijn in die naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, wel, met de Heilige Geest in ons hart, erkennen wij dat Jezus in ons leven is en wachten wij, zeker op de gave van de Heilige Geest, die ons te kennen geeft en ons geloof voedt. Een geloof in Jezus die ons belooft ons te leiden naar het eeuwige leven.

0: En laten we nu samen recht staan om ons geloof te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. En laten we nu met heel ons hart naar de hemel kijken, naar God. En bidden we voor al onze intenties, de intenties van de kerk en van de wereld.
1: Voor de kerk die op deze dag de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus viert. Dat alle gelovigen deze dagen intens mogen beleven en de ogen van hun hart verlangend mogen uitkijken naar zijn beloofde wederkomst. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
1: Voor onze wereld, in het bijzonder onze leiders.

0: Priesters in alle lagen van de samenleving. Dat de hemelvaart van Jezus hen mag bezielen tot eenheid en vrede. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
0: Voor alle mensen die het moeilijk hebben, die lijden, die ziek zijn of eenzaam. Dat ze mogen vertrouwen in de Heer, in de zekerheid dat hij terugkeerde naar de Vader om voor ons een plaats voor te bereiden. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
0: Voor allen hier aanwezig, voor alle luisteraars, overal waar Radio Maria weer klinkt. Dat wij deze dag in vreugde mogen doorbrengen en in dankbaarheid voor alles wat Jezus voor ons deed. Heer, schenk ons geloof, hoop, liefde en vrede in ons hart. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
2: Heer, kom tot ons met uw liefde. Vergroot ons geloof en verhoor nu ook onze gebeden. We vragen het u door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer tot offer uit uw handen aannemen, tot over de hemel van zijn naam, tot uit zijn van ons en van heel zijn heiligheid.
0: Heer, wij leggen onze offergaven voor u neer en gedenken dat uw Zoon naar u is opgegaan. Wij vragen u, wissel uw gaven met de onze uit en breng ons tot uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de geest.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want de Heer Jezus, de Koning der glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen. Daar waar hij zetelt, als middelaar tussen God en mensen, als rechter der wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken, zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam, waarin hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde

Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo. In eenheid met onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop, verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige, levende God. Zo bieden wij u met de maagd Maria die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen.

en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit.

0: Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat Gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig. Zoals Gij in genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is. Het heilige offer ook van brood en wijn, dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gebeden en gaven op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen. Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia. En van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn, behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus, onze Heer, in Hem hebt Gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In Hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, beleiden we nu samen met Jezus de woorden en bidden we met de woorden die Hij ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd, geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Ik ben met u alle dagen, tot aan het einde van de tijd. Alleluia.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Almachtige, eeuwige God. Gij vertrouwt ons uw goddelijke gaven toe, terwijl wij nog op aarde zijn. Wij vragen u, wek bij uw gelovigen aandacht voor de hemel, waar gij ons een plaats hebt bereid door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, van harte een zalige hoogdag. Wat onze situaties ook mogen zijn, de moeilijkheden die we zouden beleven, probeer vandaag een dag van ware vreugde te hebben. Waarom? Omdat wij het geloof hebben ontvangen in Jezus Christus, die wel aan onze ogen is ontrokken, maar waarvan we de zekerheid hebben dat Hij bij ons is en blijft tot de voleinding der wereld. Wees vandaag vertrouwvol. Heb vertrouwen in Jezus en zijn aanwezigheid. En durf geloven, ondanks alle moeilijkheden. Durf geloven en uw vertrouwen stellen in Jezus. En laten we daartoe nu Gods zegen ontvangen. De Heer zij met u. Moge de Almachtige God u zegenen op deze dag, waarop zijn Zoon is opgestegen naar de hemel en voor u daarheen de toegang heeft ontsloten.
1: Amen.
0: Moge Hij u verlenen dat Christus, die na zijn verrijzenis aan de leerlingen is verschenen, ook aan u zal verschijnen op de oordeelsdag en u met Hem verzoent voor altijd.
1: Amen.
0: Gij die gelooft dat de Heer met de Vader troont in heerlijkheid, moogt gij met vreugde ondervinden hoe Hij zijn woord gestand doet en met u blijft tot het einde van de tijden.
1: Amen.
0: En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede. Laat ons ook naar de heilige maagd Maria kijken. Zij die vanaf vandaag met de apostelen naar het cenakel zal gaan om te wachten op de Heilige Geest. Zij die vertrouwvol is in haar eigen Zoon. Zij die vertrouwvol is vandaag nog altijd in de kerk. Laten we bidden. Wees gegroet, Maria,
2: vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Het Woord Spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 7. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft verrichten, zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: Vooruit, ga u wassen in het Siloambad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.

De lezing die we vandaag hebben gedaan is die van een blind geborene. Een blind geborene waarvan de leerlingen vragen: wie is daar schuldig aan? En Jezus zal een zeer duidelijk antwoord geven dat er geen schuld is aan een kwaal die men kan hebben. Een handicap of wat het ook zij, lichamelijk, psychisch of wat dan ook. Er is nooit een schuld daaraan, als men daar natuurlijk mee geboren wordt, als het ons gegeven is. En vandaag weer klinkt diezelfde vraag van de leerlingen vaak nog: wie is daar schuldig aan? Of andersom ook: waarom? Waarom gebeurt dit mij? En we moeten dus niet altijd zoeken naar een schuldige. Maar dat is iets zeer menselijks. Niet alleen bij gelovigen, maar voor iedereen. Men zoekt overal wel een schuldige. Maar ongevallen bestaan nu eenmaal. Handicaps bestaan nu eenmaal. Maar waarom? En die vraag is zeer moeilijk. En wat gaat Jezus zeggen als antwoord? Wel, hij zegt ons: in iedereen kunnen de wonderwerken van God tevoorschijn komen. En jawel, Jezus zal deze blindgeborene genezen. Maar daarmee wil hij niet zeggen dat iedereen moet genezen van een kwaal of wat dan ook. Ook al mag men die hoop altijd koesteren. Maar wat men wel moet begrijpen uit de woorden van Jezus, dat is dat God verheerlijkt wordt in een ieder van ons als wij ons maar richten tot God. Want die blindgeborene kon niet kijken, kon niet zien wie Jezus was. En hier gaat het maar symbolisch over de ogen van het lichaam. Maar voor ieder van ons geldt ook dat er ogen zijn met het hart. Ogen van het geloof. Om te durven zien waartoe Jezus in staat is in ons leven. En dus de wonderwerken kunnen zien van God is o zo belangrijk. En ieder van ons kan dat. Maar men moet er zich voor openstellen. Men moet willen zien. En dat zijn de heerlijkheden die van God vandaag openbaar worden gemaakt. En dus die vraag van de leerling: wiens schuld is dit? Is het van zijn eigen zonde, hoewel hij geboren werd met die kwaal? Dus zij geven al toe dat er een zonde bestaat nog voor de geboorte. Of is het misschien de schuld van de ouders, vragen de leerlingen. Geen van beiden, zegt Jezus, geen van beiden. Zoek niet overal een schuldige. Ook al is het soms moeilijk te aanvaarden dat er een kwaal is die ons toekomt. Dat wij misschien niet overal perfect in kunnen zijn. Maar in het geestelijke leven moeten we wel streven naar die perfectheid, en dat is gewoonweg vertrouwen op God. Een God die ons heeft geschapen. En zo kunnen we in de lezing die we vandaag deden een stap verder gaan. Jezus maakt alles nieuw. Jezus herschept. Maar vooraleer hij de genezing doet, zal hij nog enkele stichtende woorden richten tot ons. Hij zegt: ik ben het licht in de wereld. Zolang het dag is, kan men de werken doen van God. Maar wanneer het nacht is, dan is het moeilijk. Dan kan men niet werken, zegt Jezus. Jezus verandert hier eigenlijk iets van de schepping. In de schepping heeft God 6 dagen gewerkt. En op die 7e dag, die we nog altijd kunnen gedenken als de Sabbat, zal God uitrusten van het werk van de schepping. En het allereerste dat God heeft geschapen was het licht. Wel, Jezus zegt nu dat hij het licht is in de wereld. Hij is het begin van de schepping, maar hij zal zich vandaag ook tonen als het einde van de schepping. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is het licht
En het is dan net op de Sabbat, op die zevende dag, dat hij alles zal herscheppen. En dat alles te midden van de goddelijke rust. Alles wordt herschapen. Alles wordt vernieuwd. En zo kunnen we ook kijken naar ons eigen geestelijke leven. En vragen aan Jezus dat hij dat komt vernieuwen. Dat hij dat komt verlichten. Want hij is het licht van de wereld. Na deze woorden, zo staat er, spuwde hij op de grond. Met het spuwen op de grond geeft hij eigenlijk ook zijn adem mee. Wat uit de mond komt, is adem en speeksel. Hier zien we ook die scheppende geest, die geest die er was bij het begin van de schepping en die over de wateren ging. Die zweefde over de wateren en die het leven zal geven. Of denken we maar aan het mooie verhaal van Adam en Eva, waarbij God de levensadem zal blazen in de mens. Dat is hetgeen dat Jezus doet. En hij maakt wat slijk met zand, met het stof van de aarde en met zijn speeksel. Hij verenigt weer de goddelijke geest, gegeven aan de mens, en het stof van waaruit de mens komt. Dit is een echt scheppingsverhaal. Jezus Christus zal scheppen. En wat schept hij? Een mens die terug in staat is om te zien. En wat moeten we zien? De wonderwerken van God. Dit is het zeer mooie verhaal. En later zullen we nog tegenkomen dat die blinde zal ondervraagd worden door de fariseeën. En ze zullen niet geloven dat Jezus iemand goed is, omdat hij net geneest op de Sabbat. En hiermee toont hij zich God. Hoe kan een mens God zijn? Maar zo ver gaat ons geloof. Wij geloven in een God die is mens geworden in Jezus Christus. En de blinde wordt gevraagd om zich te wassen. Om nog naar een bad te gaan, die symbool staat voor een genezingsbad. Jezus, binnen de traditie van zijn eigen volk, zal aantonen dat hij de schepper is. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is het licht die ons helpt om de werken van God te zien die geopenbaard worden. Elke dag opnieuw daar waar we zijn. Aan ons vandaag om die werken te aanschouwen en God daarvoor te loven. We lezen nogmaals deze mooie passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 7. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: vooruit, ga je wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dag waar wij het hoogfeest vieren van de hemelvaart van de Heer. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 764. Bladzijde 764. De psalmen vindt u terug op bladzijde 505 bij de eigen teksten voor dit hoogfeest. Bladzijde 505. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 507. Bladzijde 507 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. De Heer daalt af van de rand van de hemel en klimt omhoog naar de andere einder, alleluia. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doen verstommen. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet. Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt. Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer. Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd. Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden. Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen. Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij. Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer, voor u mijn rots en verlosser. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer daalt af van de rand van de hemel en klimt omhoog naar de andere einder. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Wij hebben zulk een hoge priester die, gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel, het waarachtige heiligdom bedient, de tent die is opgeslagen door de Heer en niet door een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen. De Heer is in de hemel, alleluia. Hij heeft er zijn troon gevestigd, alleluia. En laat ons bidden. Almachtige God, laat ons jubelen in heilige vreugde en u dankzeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan, en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden. Door Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn blij u te verwelkomen in Klassiekuur. De hemelvaart van Jezus, het tweede glorievolle geheim, heeft ook in de muziekgeschiedenis zijn weerklank gevonden. Er is prachtig Gregoriaans gecomponeerd, maar ook de hemelvaartskantaten van Johann Sebastian Bach, de Duitse barokcomponist die leefde van 1685 tot 1750, de grote Thomas Kantor uit Leipzig, heeft zijn talenten gebundeld om ze in dit prachtig religieuze vocaal-instrumentaal werk te verwerken. Over het stuk later meer muzikale uitleg. We gaan deze kantate Bachwerken Verzagenis 128 in twee delen ook behandelen, omdat het een kantate is die in totaal vijf delen bevat. Helmut Rilling bezorgt ons altijd wel wat muzikale rillingen. En we luisteren nu onder zijn leiding de eerste drie delen van kantate 128, Auf Christi Himmelfahrt allein. Namelijk het openingskoor voor vierstemmig gemengd koor, het tenor recitatief Ich bin bereit en de basaria met recitatief Auf mit Helmschall. Als uitvoerders vermelden we graag het Bach Collegium Stuttgart, de Geschinger Kantorei, Gabriele Scherkenbach, alt, Aldo Baldin tenor, Wolfgang Schöne, bas. Ik vertaal de eerste drie delen van Bachs kantate. Het eerste koor. Alleen op Christus hemelvaart baseer ik het, dat ik hem zal volgen. En daarmee overwin ik altijd alle twijfels, angst en pijn. Want omdat het hoofd in de hemel is, zal Jezus Christus zijn ledematen op de juiste tijd laten nakomen. Dan het recitatief voor de tenor. Ik ben bereid, kom haal me. Hier in de wereld zijn ellende, angst en pijn. Maar daar in Salems tent zal ik verheerlijkt zijn. Daar zie ik God van aangezicht tot aangezicht, zoals zijn heilig woord mij belooft. En de derde, het basaria en recitatief. Kom aan, kom aan, verkondigt overal met luid geschal. Mijn Jezus zit aan de rechterhand van God. Wie probeert mij te overvallen? Al is hij van mij weggenomen, eens kom ik daar waar mijn verlosser leeft. Mijn ogen zullen hem in grote helderheid aanschouwen. O, kon ik nu maar vast een tent voor mij bouwen. Waar dan? Vergeefse wens, hij woont niet op bergen en in dalen. Zijn almacht openbaart zich overal. Dus zwijg, vermetele mond. Probeer haar niet te doorgronden. En nu tijd voor Bachs muziek in zijn hemelvaartskantate. Bachwerken Verzeichnis 128, delen 1, 2 en 3.

Muzikaal hebben we heel wat ontdekt in deze eerste drie delen. We merkten het juichende openingskoor, deel 1, in een koraalfantasia, op het eerste vers van het koraal, Auf Christi Himmelfahrt allein. Op tekst van Ernst Sonnemann uit 1661, op de oude melodie van Nicolaus Decius uit 1524, voor het Gloria uit Luthers Deutsche Messen. Het orkest speelt een concertante partij waarin vooral de 7 koraalregels opvallen. 7 vocale passages worden geplaatst, waarin de sopraan in lange noten, of cantus firmus, de koraalmelodie zingt boven de andere stemmen, alt, tenor en bas, die elkaar imiteren. Alle opgaande motiefjes zijn gebaseerd op de 5 eerste noten van het koraal, sol, la, si, do, re, een naar de hemel stijgende melodie, zowel in het koraal als in de omkaderende instrumentale melodieën. Hemelvaart wordt hier muzikaal vertaald met een stijgende, opgevulde kwintenloop. Deel 2 was een tenorrecitatief en dat belichtte de ambivalentie van hemelvaart. Jezus laat zijn apostelen achter. Zelfs zijn verschijningen aan zijn apostelen en aan de Emmausgangers zijn definitief voorbij. Hij is ten hemel opgevaren en daar zit hij glorierijk aan Gods rechterhand. Nu volgt er een basaria daarna, waarin de hemelse koninklijke trompet een virtuoze rol krijgt. Want na de uitgelaten vreugde van de basaria deel 3, volgt dan het ingetogen duet met berusting en tevredenheid van alt- en tenorsolo, met een aardse obo d'amore solo in een wiegende 6/8e maat. In dit vierde deel hebben we uitzicht op Christus in zijn hooggeplaatste zetel. Als slotkoraal deel 5 fungeert O Jezu meine Lust van Matthäus Avenarius uit 1673, eenvoudig geharmoniseerd met 2 hoorns, trompet en strijkers, die met de zangstemmen meespelen. En nu volgt de vertaling van de 2 laatste delen, waarna we ook het geheel beluisteren. Aria altenor. Er zal geen mens te vinden zijn die zijn almacht kan doorgronden. Mijn mond verstomt en zwijgt. Ik zie tussen de sterren door dat hij zich al van verre vertoont aan de rechterhand van God. Het slotkoraal. Dan zult u mij aan uw rechterhand plaatsen en over mij als over uw kind een genadig oordeel vellen. Mij brengen tot het genot waarin ik uw heerlijkheid zal aanschouwen in alle eeuwigheid.

Sperate in Deo, stel u open op de God, op de Heer, is een langere vocale compositie van Agostinho Stefani. Gewijde muziek die Psalm 62 verklankt met haar 13 versen in aparte muzikale deeltjes. Dankzij Nuria Rial en Yetzabel Arias kunnen wij u deze aanbieden. De barokke omkadering bestaat uit vocale soli, sopraan alt bas, positief orgel, luid en continuo met vierstemmig gemengd koor. Polyfonie en harmonie wisselen elkaar af in dit werk. In deze psalm 62, een psalm van David. En de vertaling luidt als volgt. Voor de koorleider naar de wijze van Jeduthun, een psalm van David. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil is hij alleen, mijn burcht, hoe zal ik wankelen? Hoe lang al loopt ge op een mens storm, rammelt gij hem eenparig? Een wand die helpt, een brokkelmuur, een oogmerk slechts, hem slopen. En huichelen doen zij al te graag, de zegenwens ligt in de mond, het hart bergt de vervloeking.

Eenmaal heeft God het gezegd en andermaal verstond ik, kracht heeft in God zijn grondslag. Heer, de genade rust in u. Gij handelt aan een ieder mens nadat hij heeft gehandeld. Mooie barokmuziek om naar te luisteren op deze mooie tekst van de hand van Agostinho Stefani.

Prachtig was dat, van Agostino Stefani. Nu, Jordi Savall is in oude muziek thuis en als Catalaan zeker ook in de muziek van Catalonië, meer bepaald uit Montserrat. Uit het Liebre Vermel de Montserrat horen we nu vandaag Maria Matrem Virginem, Maria Moeder en Maagd. Maria Matrem Virginem Atolite is de volledige titel en is een driestemmig lied. Vertaald klinkt dat dan verhoogd Maria, de moeder maagd. Het Liebre Vermel de Montserrat, dat is het rode boek van Montserrat, is een verzameling middeleeuwse teksten uit het heiligdom van de Zwarte Madonna van Montserrat, nabij Barcelona. En middeleeuws is ook de muziektaal van dit manuscript met liturgische teksten rond de Mariaviering in Montserrat, verzameld tussen 1396 en 1399. Het manuscript telt 274 bladzijden. Het rode boek dankt zijn naam aan het rood fluwelen band die dit manuscript sinds 1800 samenbindt. Folio 21 tot 27 bevatten liederen, inclusief de muzieknotatie. Het Benedictijnenklooster van Montserrat was van 1200 tot 1400 het belangrijkste klooster van het Koninkrijk Aragon en een middeleeuws Europees cultuurcentrum. Door mirakels die er gebeurden, werd de Zwarte Madonna La Morena daar een trekpleister. Het Liebre Vermel de Montserrat bevatte muzieknotaties en notities van zeer volkse dansen, zeer verfijnde kanons en merendeels ronde dansen voor de pelgrims. En uit deze manuscripten puurde Jordi Savall volgende driestemmig Maria Matrem Virginem. U voelt direct de middeleeuwse muziektaal die Savall zo graag vertolkt en deze is in 1989 opgenomen.

Muziek van 700 jaar geleden. Prachtig. Maar 100 jaar geleden werd Leonard Bernstein geboren. Leonard Bernstein was naast topdirigent, pedagoog, pianist, ook een begenadigd componist van onder andere een prachtige klarinetsonate, de opera Candide met haar schitterende ouverture en ook natuurlijk het monument West Side Story. Een prachtige musical waaruit de aria Maria een prachtige muziekbladzijde is, niet in het minst passend bij Radio Maria. Deze beklijvende, emotionele, begrijpbare en tonale hedendaagse muziek behoort tot de top-aria's uit de muziekliteratuur van de 20e eeuw voor tenor- en symfonieorkest. Een wereldsucces uit de USA. Een andere top-aria is het duet Act 1, het bloemenduet Dôme et Paix le Jasmin van Lakmé en Malika uit de opera Lakmé van Léo Delibes. Een bloem uit de bloemlezing van de zangliteratuur uit de 19e eeuw. Delibes leefde van 1863 tot 1891 en was een Frans romantisch opera- en balletcomponist.

In de tachtiger jaren van vorige eeuw maakte de fluitiste Berdine Stenberg furore met het beroemde Rondo Russo, waarmee ze de hitlijsten haalde. Dit werk heet volledig nu Rondo Russo Allegro Vivace Scherzando, een Russisch rondo, snel en levendig en schertsend. Uit het fluitconcerto in Mi klein van Saverio Mercandante, die leefde van 1795 tot 1870 in Italië. Het is een prachtig fluitstuk. Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante werd in Altamura bij Bari geboren en overleed in Napels. Mercadante volgde zijn muziekopleiding, viool, dwarsfluit en compositie bij Nicola Zingarelli en Giacomo Trito aan het Napelse Conservatorio di Santa Maria di Loreto. Na enkele composities voor harmonieorkest hebben geschreven, werd hij dirigent van het Conservatorium Orkest, waarvoor hij ook componeerde. En deze werken waardeerde bijvoorbeeld Rossini heel erg. Tot 1822 was Mercadante een gevierd operacomponist, met onder andere Elise e Claudio uit 1821. Napels, Londen, Parijs en Wenen afficheerden hem meermaals in hun operahuizen. In 1827 keert hij naar de Scala van Napels terug. Van 1827 tot 1831 werkt hij ook nog in Madrid, Cadiz en Lissabon. In 1833 werd hij kapelmeester aan de Dom van Novara en tot 1840 schreef hij ook nog 5 opera's. Daarna overschaduwde Verdi hem en nog vele anderen. In 1840 werd hij directeur van het Conservatorio di San Pietro e Majella di Napoli. Hij schreef missen, opera's en werken voor harmonieorkest en symfonisch werk, ook voor de dwarsfluit. En we luisteren nu naar Monica Hegedus, fluit en het Budapest Symfonieorkest in Mercandante's fluitconcert.

Maar het kan fluitig mooi zijn. En beste luisteraars van Radio Maria, we nemen nu afscheid van u met een excerpt uit het prachtige Appalachian Spring, welke een lente in het Noord-Amerikaanse Appalachengebergte verklankt. Gecomponeerd door Aaron Copland, van Joodse afkomst, een gevierd Amerikaanse 20e-eeuwse componist en dirigent. Ook schreef hij een jazzy clarinetconcerto voor Benny Goodman, een meesterwerk voor klarinet, harp en strijkers. William Boughton dirigeert het English String Orchestra. U herkent hierin zeker fragmenten in dit werk uit volksliederen zoals Lord of the Dance in een fijne snarenorchestratie. Een vrolijke uitsmijter die u begeleidt naar het volgende interessante programma op Radio Maria. Geniet nu van deze lenteklanken en tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending overlopen we de conferentie van Padre Livio Fanzaga, directeur van Radio Maria Italië en adviseur voor alle directeurs van Radio Maria wereldwijd, een conferentie gehouden bij de continentale bijeenkomsten van alle Radio Maria's. Vandaag dus het laatste deel van de conferentie dat de titel draagt Radio Maria, een gave van Maria voor de kerk.
1: E poi, cari amici, volevo anche indicare uno stile che è tipico di Radio Maria. Questo abbiamo messo un po' a fuoco Ferrario e Dio insieme, cioè una radio che sia potente sotto il profilo tecnico, cioè una radio che sia nei primi posti sotto il profilo tecnico. Quindi si spendono i soldi per le frequenze, i soldi per i satelliti, i soldi per tutte le novità tecniche che ci sono per essere nei primi posti, ma nel medesimo tempo, cari amici, uno stile di vita, cioè le nostre sedi, il nostro stile di vita personale, tutto insieme deve essere improntato alla semplicità della vita. Non facciamo i ricconi, non facciamo i dirigenti. Siamo operai, apostoli, operai del Vangelo, apostoli di Maria e di Gesù Cristo. Stiamo nell'umiltà, stiamo nella semplicità di vita.
0: E dan, beste vrienden, wou ik ook nog een stijl belichten, die typisch is voor Radio Maria. Emanuele Ferrario en ik hebben dit samen een beetje naar voren gebracht. Een radio die technisch sterk is. Dat wil zeggen, een radio die technisch voorop loopt. We geven dus geld uit aan frequenties, geld aan satellieten, geld aan alle technische nieuwigheden die ons in staat stellen vooraan te staan. Maar tegelijk, beste vrienden, een levensstijl, dat wil zeggen onze lokale, onze persoonlijke levenswijze, alles samen, moet gebaseerd zijn op de eenvoud van het leven. Laten we niet de rijken spelen, niet de drukken spelen. We zijn arbeiders, apostelen, arbeiders van het evangelie, apostelen van Maria en van Jezus Christus. Laten we bescheiden blijven, eenvoudig leven.
1: Io mi ricordo che una volta venne da noi un giornalista che era molto di sinistra e critico nei confronti di Radio Maria e della Chiesa, ma lui mi chiese un'intervista, poi invece è venuto, è stato qui 3 giorni da noi, proprio qui nella nuova sede, poi alla fine ha scritto un articolo bellissimo, dicendo una delle cose che più l'aveva colpito era lo stile francescano di Radio Maria, la semplicità di tutte le cose, niente di superfluo, tutto quello che era necessario, una fraternità, una semplicità di accoglienza che l'aveva molto colpito, che è ben diversa, diciamo così, dai mass media del mondo, diciamo così.
0: Ik herinner me dat er een keer een journalist bij ons langskwam die zeer links was en kritisch tegenover Radio Maria en de kerk, maar die mij om een interview vroeg. Daarna kwam hij, bleef 3 dagen bij ons, precies hier in ons nieuw hoofdkwartier. Aan het einde schreef hij een prachtig artikel, waarin hij zei dat een van de dingen die hem het meest had getroffen de Franciscaanse stijl van Radio Maria was. De eenvoud van alles. Niets overtolligs. Alles wat nodig was. Een broederlijkheid. Een eenvoud van ontvangst die hem veel had getroffen. En die duidelijk verschilt van de wereldse media.
1: Quindi le nostre caratteristiche siano queste, anche come persone, stili di vita semplici, grande carità, accoglienza, umiltà, cari amici, come la Vergine Maria, perché la superbia allontana, l'umiltà attira, e poi il fervore missionario, cari amici.
0: Laat onze kenmerken dus ook als personen deze zijn. Een eenvoudige levensstijl, grote naastenliefde, gastvrijheid, nederigheid, beste vrienden, zoals onze lieve vrouw. Want trots stoot af, nederigheid trekt aan. En dan de missionaire ijver, beste vrienden.
1: E volevo anche dirvi, carissimi, prima di concludere, perché anche questa è una cosa molto importante, perché poi le Radio Maria sono qualcosa di concreto, e oggi le cose concrete sono ovviamente le cose tecniche, i satelliti, le frequenze, eccetera, ma poi la gente cosa vede? Vede le sedi soprattutto. Ecco, le nostre sedi, vedo, abbiamo fatto tante fotografie delle sedi, abbiamo fatto tante raccolte delle sedi, mandateci le fotografie delle sedi qui a Radio Maria Italia, che io le pubblico volentieri sul mio blog. E cioè, le sedi di Radio Maria devono essere semplici, devono, come dire, essere belle, devono essere accoglienti e devono essere, come dire, dei cenacoli.
0: En ik wou u ook zeggen, beste vrienden, voor ik afrond, want het is ook een zeer belangrijk punt. Radio Maria is iets concreets. De concrete dingen zijn uiteraard de technische zaken. De satellieten, de frequenties enzovoort. Maar wat zien de mensen dan? Ze zien voornamelijk de kantoren. Inderdaad, onze kantoren. We hebben er veel foto's van gemaakt. We hebben er veel verzamelingen van gemaakt. Wel, stuur ons foto's van de hoofdkwartieren hier naar Radio Maria Italië, die ik graag op mijn blog zal publiceren. Dat wil zeggen, de lokalen van Radio Maria moeten eenvoudig zijn, moeten mooi zijn, gastvrij. Ze moeten bovenal zijn zoals de bovenzaal was met Maria en de apostelen toen de Heilige Geest neerdaalde.
1: Come era il cenacolo con Maria e gli apostoli quando scese lo Spirito Santo, devono avere queste caratteristiche, nulla che indichi cose inutili, nulla che indichi la mondanità, nulla che indichi la ricchezza, ci sia la semplicità e ci sia il silenzio, la preghiera, l'accoglienza, come dire, come erano le centrali di diffusione della cultura cattolica nell'antichità, che erano i monasteri. Ecco, che le nostre sedi siano di questo tipo, come dei monasteri, come delle fortezze di Maria, dove si prega, dove c'è semplicità, dove c'è pulizia, dove c'è silenzio, dove c'è collaborazione, dove c'è la carità, dove non ci sono litigi.
0: Ze moeten deze kenmerken hebben. Niets dat overbodige dingen aanduidt, niets dat wereldsheid aanduidt, niets dat rijkdom aanduidt. Laat er eenvoud zijn en laat er stilte zijn. Gebed, gastvrijheid. Zoals de verspreidingscentra van de katholieke cultuur in de oudheid waren, dat waren de kloosters. Laat onze hoofdkwartieren zo zijn. Als kloosters, als vestigingen van Maria, waar men bidt, waar er eenvoud is, waar er netheid is, waar er stilte is, waar er samenwerking is, waar er naastenliefde is, waar er geen ruzies zijn.
1: È molto importante creare queste realtà, perché dopo quello che la gente che ascolta in radio sono le nostre realtà concrete che poi la gente giudica, e noi stessi cerchiamo di essere persone semplici e umili, perché guardate che molte volte il successo, anche attraverso i mass media, dà la testa, a volte anche ci sono dei sacerdoti, non è mai accaduto con Radio Maria per fortuna, che nei mass media perdono la testa.
0: Het is zeer belangrijk deze realiteit te creëren. Want na wat de mensen horen op de radio, zijn het onze concrete realiteiten die de mensen beoordelen. En we streven er zelf naar eenvoudige en bescheiden mensen te zijn. Want ziet u, heel vaak stijgt het succes, ook via de media, soms naar het hoofd. Zelfs bij priesters. Bij Radio Maria is dit gelukkig nooit gebeurd. Die in de media hun hoofd verliezen.
1: Diventano dei personaggi mondani. Noi cerchiamo di essere degli umili apostoli del Vangelo. Stiamo sempre nella semplicità evangelica e nell'umiltà.

0: difficile. Per il momento c'è una guerra comunque in atto, che è quella dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una guerra in Europa. È un campanello d'allarme, è un problema, è, diciamo, un pericolo gravissimo. Preghiamo perché questa fiamma che si è accesa venga estinta e possiamo godere la pace, ma la probabilità è che purtroppo non sarà così. Non sarà così perché quello che Madonna ci ha detto è che alla pace si arriverà attraverso una via crucis che dovremo affrontare, ce lo dice la Madonna nel segreto di Fatima e nei messaggi di Medjugorje.
1: Wel nu, beste vrienden, hiermee zou ik zeggen dat ik een globaal overzicht heb gegeven. En ik rond af, beste vrienden, met te zeggen dat we helaas in een zeer moeilijke internationale situatie verkeren. Op dit moment is er een oorlog gaande, de invasie van Oekraïne door Rusland. Het is een oorlog in Europa. Het is een alarmsignaal. Het is een probleem. Het is een zeer ernstig gevaar. Laten we bidden dat deze vlam die is opgestoken gedoofd wordt en dat we kunnen genieten van de vrede. Maar er is een grote kans dat dit helaas niet het geval zal zijn. Het zal niet het geval zijn, omdat wat de Maagd Maria ons heeft gezegd, is dat de vrede zal komen via een lijdensweg die we zullen moeten afleggen. Onze lieve vrouw zegt het ons in het geheim van Fatima. En in de boodschappen van Medjugorje.
0: Lo dico a voi perché queste sono cose che ovviamente o si credono o non si credono. Io le credo perché comunque sono i messaggi di Fatima e di Medjugorje e poi sono nell'aria, cioè il mondo senza Dio non ha la pace vera e prima o poi Satana cercherà di distruggere il mondo con una guerra mondiale.
1: Ik zeg het u, omdat het dingen zijn die men gelooft of niet gelooft. Ik geloof het. Ik geloof het omdat het de boodschappen van Fatima en Medjugorje zijn. De wereld zonder God heeft geen echte vrede. Vroeg of laat zal Satan proberen de wereld te vernietigen met een wereldoorlog.
0: Non sappiamo cosa abbiamo nel futuro, avremo un futuro difficile. Avremo un futuro difficile. Prepariamoci con la preghiera, prepariamoci con la vita cristiana seria, prepariamoci con la fortezza della fede. Guardate cosa è accaduto a Radio Maria Ucraina. Sono qui a salutare in modo particolare Radio Maria Ucraina. Radio Maria di San Pietroburgo anche, e anche Radio Maria diciamo così, della Bielorussia. Queste Radio Maria sono nel mezzo della guerra e io conosco soprattutto Radio Maria Ucraina che ovviamente ha svolto questo ministero con Padre Alexei e sono qui a dire preghiamo tutti per queste realtà, ma non dimentichiamo che un domani potrebbe toccare anche a noi. E dobbiamo quindi, e la Madonna ci ha preparato, ci sta preparando. Per quella che sarà la grande battaglia della fede, sarà anche la sua grande vittoria col trionfo del suo cuore immacolato. Insomma, abbiamo la Madonna che ci protegge, dobbiamo avere paura di niente. Però noi dobbiamo essere degli apostoli fedeli, degli apostoli coraggiosi, degli apostoli testimonianti.
1: We weten niet wat de toekomst ons brengt. We zullen een moeilijke toekomst hebben. Laten we ons voorbereiden met gebed. Laten we ons voorbereiden met een ernstig christelijk leven. Laten we ons voorbereiden met de kracht van het geloof. Kijk maar wat er is gebeurd bij Radio Maria Oekraïne. Ik wil in het bijzonder Radio Maria Oekraïne groeten, Radio Maria Sint-Petersburg en ook Radio Maria Wit-Rusland. Deze Radio Maria's bevinden zich midden in de oorlog en ik ken vooral Radio Maria Oekraïne, die dit dienstwerk uiteraard heeft geleid met Pater Alexei. En laten we allemaal bidden voor deze realiteit, maar laten we niet vergeten dat dit morgen ook ons kan overkomen. Onze lieve vrouw heeft ons voorbereid. Ze bereidt ons voor op wat de grote geloofsstrijd zal zijn. Het zal ook haar grote overwinning zijn met de triomf van haar onbevlekt hart. Kortom, We hebben onze lieve vrouw.

0: die ons beschermt. We vrezen niets. Maar we moeten trouwe apostelen zijn. Moedige apostelen. Apostelen getuigen.
1: Quindi ci vorrà coraggio, ci vorrà fortezza, ci vorrà sapienza, ci vorrà discernimento. Prepariamoci a tutto questo, cari carissimi. Vi rivolgo ai direttori, ai miei confratelli, ma a tutti i presidenti, a tutti. Prepariamoci dunque alla grande battaglia della fede che sembra ormai imminente, non passeranno molti anni. Già la sentiamo sulla pelle, diciamo così, questa battaglia della fede, perché il mondo ha deciso, come ha detto la Madonna, ha deciso di cambiare religione, cioè non vuole più la religione di Dio che ha salvato l'uomo, vuole la religione dell'uomo che salva l'uomo.
0: Want er zal moed nodig zijn, er zal kracht nodig zijn, er zal wijsheid nodig zijn en er zal onderscheidingsvermogen nodig zijn. Laten we ons hierop voorbereiden, mijn dierbaren. Ik richt me tot de directeurs, mijn medebroeders, maar ook tot alle voorzitters, tot allen. Laten we ons voorbereiden op de grote geloofsstrijd die nu nakende lijkt. Het zal niet veel jaren meer duren en we voelen het nu al in ons, als het ware, deze geloofsstrijd, omdat de wereld heeft beslist, zoals de Maagd Maria heeft gezegd, van religie te veranderen. Ze wil niet meer de religie van God die de mens heeft gered. Ze wil de religie van de mens die zichzelf redt.
1: E siamo entrati nella grande impostura anticristica, cari amici, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il rinnegamento della verità, il rinnegamento della verità per aderire a una ideologia umana, è quello che sta accadendo, ed è questa la grande battaglia che dovrà fare Radio Maria insieme alla Chiesa, la testimonianza della verità, usque de fusionem sanguinis, se necessario, fino a dare la propria vita.
0: E we zijn de grote antichristelijke bedriegerij binnengegaan, beste vrienden, zoals het catechismus van de katholieke kerk zegt. De ontkenning van de waarheid, om te hechten aan een menselijke ideologie. Dat is wat er aan het gebeuren is. En dit is de grote strijd die Radio Maria met de kerk zal moeten voeren. Het getuigenis van de waarheid, usque ad effusio sanguinis, indien nodig tot het geven van het eigen leven.
1: Bene, carissimi, vi auguro ogni bene, io prego ogni giorno per tutte le radiomarie del mondo, per tutti quelli che vi lavorano, per tutti i presidenti e per tutti i direttori. Faccio della preghiera il mio impegno principale come direttore advisor, faccio della preghiera il mio impegno principale per tutti voi. Preghiamo tutti insieme per Radio Maria e andiamo avanti in questa grande avventura con coraggio. Andiamo avanti con coraggio, perché se noi siamo docili all'ispirazione della Madonna, la Madonna farà grandi cose per la fede e per la salvezza delle anime. Con questo ho terminato, vi abbraccio di tutto cuore, vi auguro ogni bene, preghiamo a vicenda per Radio Maria ovunque nel mondo.
0: Wel nu, beste vrienden, ik wens u het allerbeste. Ik bid elke dag voor alle Radio Maria's in de wereld, voor allen die er werken, voor alle voorzitters en voor alle directeurs. Ik maak van het gebed mijn voornaamste engagement als directeur-adviseur. Ik maak van het gebed mijn voornaamste engagement voor u allen. Laten we allen samen bidden voor Radio Maria en met moed vooruitgaan in dit groot avontuur. Laten we met moed doorgaan, want als we ontvankelijk zijn voor de inspiratie van onze lieve vrouw, zal zij grote dingen doen voor het geloof en het heil van de zielen. En hiermee sluit ik af. Ik omhels u hartelijk en wens jullie het allerbeste. Laten we voor elkaar bidden, voor Radio Maria, overal ter wereld. Goede voorzetting van uw werkzaamheden. Jullie, Padre Livio.
1: buon proseguimento dei vostri lavori.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u in de afgelopen 3 afleveringen, de 4e vandaag, de volledige conferentie van Padre Livio van Zaga kunnen beluisteren. Een conferentie gegeven tijdens de continentale samenkomsten van de Radio Maria's. Voor het continent Europa was dat begin maart in Parijs. De volledige conferentie kan u ook herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Wereld van Radio Maria. In hetzelfde artikel kan u de 4 afleveringen herbeluisteren. Vergeet zeker ook niet, beste luisteraars van Radio Maria, de maand mei is de maand toegewijd aan onze lieve vrouw, uiteraard, maar ook de maand voor de Mariathon, en dit voor gans de wereld van Radio Maria. Over de verschillende projecten gaan we in dit programma zeker en vast ook nog stilstaan. U kan alvast veel informatie terugvinden op onze website radiomaria.be. We gaan er nog even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zullen we samen het Regina Caeli bidden.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

Radio Maria. En bidden we dan samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de wereld van Radio Maria. We gaan nog een Radio Maria trekken uit ons mandje om zeer speciaal voor onze collega's, voor de luisteraars, de weldoeners en de vrijwilligers van Radio Maria in het land dat we gaan trekken, de komende week te bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje, beste luisteraars. We gaan deze week bidden voor Radio Maria in Macau, een speciale administratieve regio van China. Radio Maria is daar aanwezig, zendt ook vele programma's uit vanuit de studio's in Rome. De verjaardag van Radio Maria Macau wordt gevierd op 19 juli. Even stilstaan bij het land, beste luisteraars. Er wonen ongeveer 712.651 inwoners in Macau, en waarvan 4,9% katholieken zijn. En laten we dan heel speciaal bidden voor onze collega's bij Radio Maria in Macau, en we zullen binnenkort eens contact opnemen met hen om te vragen hoe het gaat, wat hun plannen zijn voor de toekomst en wat de situatie is van de radio vandaag de dag. Beste luisteraars, tot volgende week.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Enzo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 77.

Luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim, uw naam is ik ben.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, op dit hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. U kan de hymne vinden op bladzijde 508, gevolgd door de psalmen op bladzijde 509. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 510 onderaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Jezus, Verlosser, sta ons bij, naar u, o Heer, verlangen wij. God, die ons aller Schepper zijt, mens in de volheid van de tijd. Hoe heeft de liefde u vervuld? Gij neemt op u ons aller schuld. De vrededood hebt gij doorstaan, de dood voor ons teniet gedaan. Gij breekt de poort der hel met macht en voert gevangenen uit de nacht. In zegen naar het zalig land en zedelt aan Gods rechterhand. Uw grote liefde drijft u aan, vergeef het kwaad door ons gedaan. Verzadig ons door het stralend licht van uw genadig aangezicht. Ja, gij moet onze blijdschap zijn, ons loon voor eeuwig licht en rein. Uw hoog geloofd in eeuwigheid, zij onze eer en heerlijkheid. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neeslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg, dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluia. God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Alleluia. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep. Want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde. Volkeren levert hij aan ons uit en naties legt hij aan onze voeten. Hij kiest het erfdeel voor ons uit, de trots van Jacob zijn welbeminde. God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied. Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor hem. Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon. Vorsten van volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God. Aan God komt toe alle macht op aarde, de Allerhoogste is Hij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Alleluia. Nu is de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Alleluia. Wij danken u, Heer onze God, u albeheerser die zijt en die waart. Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard. De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen en de tijd om te oordelen over de doden. De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen, aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten. Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Alleluia. Christus heeft eens vooral geleden voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest, en gij wordt nu gered, niet door de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar door de verbintenis met God van een goed geweten. Krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, alleluia, alleluia. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, alleluia, alleluia. Naar mijn God en uw God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, alleluia, alleluia. O Koning der Glorie, Heer der hemelse machten, zegevierend zijt gij heden opgestegen, hoog boven alle hemelen. Laat ons niet verweest achter, maar zend ons de belofte van de Vader, de Geest van de waarheid. Alleluia.

koning der glorie, heer der hemelse machten, zegevierend zijt gij heden opgestegen, hoog boven alle hemelen. Laat ons niet verweest achter, maar zend ons de belofte van de Vader, de geest van de waarheid. Alleluia. Wenden wij ons tot de Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van de Vader, en belijden wij vol vreugde: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid. Koning in heerlijkheid, onze zwakke menselijke natuur hebt gij hemelhoog verheven om verheerlijk te worden met u. Neem de oude schuld van ons weg en herstel ons in onze vroegere waardigheid. Christus, gij zijt koning in heerlijkheid. Langs de weg van de liefde zijt gij tot ons nedergedaald. Laat ons langs die weg opgaan naar u. Christus, gij zijt koning in heerlijkheid. Gij hebt beloofd allen tot u te trekken. Laat niet toe dat iemand van ons gescheiden wordt van uw liefde. Christus, gij zijt koning in heerlijkheid. Gij zijt verheerlijkt en ten hemel opgevaren. Laat ons u nu reeds volgen in geloof en liefde. Christus, gij zijt koning in heerlijkheid. Wij verwachten uw komst in heerlijkheid als goddelijke rechter. Laat ons u eenmaal aanschouwen als genadige Heer samen met al onze doden. Christus, gij zijt koning in heerlijkheid. En laten wij dan voor deze intenties en de onze bidden met de woorden die Jezus onszelf heeft geleerd.

Almachtige God, laat ons jubelen in heilige vreugde en u dankzeggen in blijdschap, want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En ook vandaag gaan wij dat opnieuw doen. En we hebben heel wat te bespreken. Want in een vorige aflevering kon u reeds een heel stuk meebeleven wat de Heilige Vader allemaal heeft gezegd en gedaan in Pompeji. En dat tijdens het apostolische bezoek, het pastorale bezoek aan Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Pompeji op 8 mei. En die datum is voor Paus Leo XIV een belangrijke datum. Het is de verjaardag geweest van de eerste verjaardag van zijn pontificaat, de dag dus waarop dat hij gekozen werd tot opvolger van de heilige apostel Petrus. En de paus verbindt het ook in een bijzondere relatie met Onze Lieve Vrouw. In het bijzonder Onze Lieve Vrouw van de heilige Rozenkrans van Pompeji. We merkten dat ook trouwens aan de emotie toch wel die we bij de heilige vader mochten opmerken wanneer hij de bevolking mocht toespreken daar in Pompeji. En uiteraard zijn de mensen daar massaal op afgekomen.

0: maar om de Heilige Vader te begroeten en hem welkom te heten in de stad en in het heiligdom. Daarna is hij in de helikopter gestapt en heeft hij het tweede deel van zijn pastorale bezoek afgelegd, namelijk naar Napels. En daar is hij op de Rotonda Dias geland om 14:15. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door kardinaal Domenico Battaglia. Dat is de aartsbisschop van Napels. Ook de voorzitter van de regio van Campagne was daarbij aanwezig, de heer Roberto Fico. En ook de prefect van Napels, de heer Michele Di Bari en de heer Gaetano Manfredi, de burgemeester. Vervolgens begaf de paus zich per auto naar de kathedraal van Napels. Voordat hij de kathedraal binnenging voor de ontmoeting met de geestelijken en de religieuzen, richtte de Heilige Vader enkele spontane begroetingswoorden tot diegenen die hem buiten stonden op te wachten. U hoort paus Leo XIV in zijn begroeting aan Napels.
1: Ciao Napoli! Buongiorno!
0: Ik ben naar Napels gekomen om die warmte te vinden die enkel Napels te bieden heeft. En ik dank u voor dit warme welkom. Dank u wel. Het is echt een zegen van God dat we hier samen zijn. Ik ben erg blij dat ik hier vanmiddag kan zijn. Een kort, maar zeer betekenisvol moment. En deze eerste halte hier bij de Duomo, de kathedraal van Napels, waar ik natuurlijk ook eer wil bewijzen aan San Gennaro, die zo belangrijk is voor jullie devotie en voor jullie geloof. Ik begroet zijn eminentie, jullie allemaal. Dank u wel dat jullie hier zijn. We zullen samen bidden. We vragen God zegen over jullie allemaal en over heel Napels. Dank u wel. De begroeting die wel kan tellen daar in Napels. De Heilige Vader is vervolgens de kathedraal binnengegaan. Hij heeft onder meer onze Heer Jezus Christus kort aanbeden in het Allerheiligste Sacrament van het altaar. En hij kreeg daarbij ook de fameuze reliquie van San Gennaro overhandigd. U weet wel, dat zijn die ampullen waar het bloed van de heilige Januarius, of San Gennaro zoals hij wordt genoemd in het Italiaans, terug te vinden is. Opgedroogd bloed van deze heilige die rond 305 na Christus stierf. Deze wordt bewaard in twee glazen ampullen. De ene is iets groter dan de andere in de schatkamerkapel van de kathedraal van Napels. En dus gebeurt daar wat men noemt het wonder van de heilige Januarius. En de kerk geeft daarbij ook de verklaring dat het eigenlijk een antwoord is op de toewijding en de gebeden van de gelovigen, in het bijzonder van de inwoners van Napels. En wat gebeurt er nu? Wel, dat opgedroogde bloed, dat aan één kant van de ampul eigenlijk kleeft, een droge stof, wordt vloeibaar. En dat is ook zeer duidelijk zichtbaar. Traditioneel gebeurt dat 3 keer per jaar, ter herdenking van de overbrenging van zijn stoffelijke resten naar Napels. Dat is de zaterdag voor de eerste zondag van de maand mei, op zijn liturgische feestdag, 19 september, en op de verjaardag van de uitbarsting van de nabijgelegen Vesuvius in 1631, want toen werd zijn voorspraak ingeroepen en bleef de stad gespaard van de gevolgen van de uitbarsting. Dat is 16 december. Maar het gebeurt dus ook tijdens pastorale bezoeken van pausen. Zo was dat ook het geval in 2015, toen paus Franciscus ook de gelovigen toesprak in de kathedraal, de priesters, de religieuzen, seminaristen van Napels, en daar werd het bloed deels vloeibaar. Ook dus tijdens het pastorale bezoek van paus Leo XIV gebeurde dit. Maar het gebeurt niet altijd, Het wil ook niks zeggen over de figuren van de Heilige Vader, natuurlijk, of het nu gebeurt of niet. Men heeft er eigenlijk geen verklaring voor. In 1848, tijdens het pontificaat van Pius IX, werd het bloed vloeibaar. Maar toen de heilige paus Johannes Paulus II de stad in oktober 1979 bezocht, niet. Ook niet in aanwezigheid van paus Benedictus XVI in oktober 2007. Hoe dan ook, het vloeibaar wordingsproces duurt soms uren, zelfs dagen. Soms gebeurt het helemaal niet. Normaal gesproken wordt de vaste massa na een periode die kan variëren van 2 minuten tot een uur rood en begint deze zelfs te borrelen. De ampullen die die donkere massa bevatten zijn opgeborgen in een reliekschrijn dat door een priester omhoog wordt gehouden en zijwaarts wordt gedraaid om zo te laten zien dat het bloed vloeibaar is geworden. De paus heeft net hetzelfde gedaan. En dit wordt ook beklemtoond met de uitroep: het wonder is gebeurd. En dat is vaak ook voor alle Napolitanen een teken voor voorspoed van de stad. Er is dus geen wetenschappelijke verklaring. Men weet niet hoe het komt, of men kan wetenschappelijk niet verklaren hoe het kan dat deze droge materie opnieuw vloeibaar wordt. Maar dus bij het bezoek van paus Leo XIV gebeurde het wel, tot grote vreugde natuurlijk van een ieder die er was verzameld. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader sprak tot de kerk in Napels.
2: Eccellenze, cari presbiteri, religiosi, religiosi, fratelli e sorelle.
0: Uwe eminentie, excellenties, dierbare priesters, religieuze broeders en zusters, dank u, eminentie, voor uw begroeting die u ook namens de aanwezigen en de hele kerk in Napels tot mij richtte. Het is mijn grote vreugde om deze stad te bezoeken, die zo rijk is aan kunst en cultuur, gelegen in het hart van de Middellandse zeegebied en bewoond door een onmiskenbaar en vreugdevol volk, ondanks de last van vele beproevingen. Mijn vereerde voorganger, paus Franciscus, zei toen hij hier in 2015 kwam: het leven in Napels is nooit gemakkelijk geweest, maar het is ook nooit triest geweest. En dat is jullie grote rijkdom, de vreugde, de vrolijkheid. En vandaag ben ik hier ook om mij door deze vreugde te laten aansteken. Dank jullie voor jullie gastvrijheid. Applaus.

0: In deze geesten van vriendschap en broederschap wil ik een korte overweging met jullie delen, die jullie hopelijk steun en moed zal schenken op jullie weg en enkele nuttige ideeën biedt voor het kerkelijk en pastoraal leven. Er is een woord dat in mijn hart weer klinkt wanneer ik luister naar het evangelieverhaal over de twee leerlingen van Emmaus. Het woord zorg. Net als die twee leerlingen gaan ook wij vaak onze weg zonder de tekenen van onze geschiedenis te kunnen duiden. En soms ontmoedigd en teleurgesteld door zoveel problemen of door persoonlijke en pastorale verwachtingen die niet lijken uit te komen, kijken we somber, voelen we bitterheid in ons hart. Jezus loopt echter naast ons en gaat met ons mee. Hij begeleidt ons om ons open te stellen voor een nieuw licht. Zijn houding is die van iemand die zorg draagt. Het tegenovergestelde van zorg is verwaarlozing. En meteen komen enkele voorbeelden in mij op. De verwaarlozing van de straten en de hoeken van de stad. Die van de gemeenschappelijke ruimtes. Die van de buitenwijken. En nog meer al die situaties waarin het leven zelf verwaarloosd wordt. Wanneer men moeite heeft om de schoonheid en de waardigheid ervan te bewaren. Ik zou echter willen dat we ons allereerst stilstaan bij het belang van innerlijke zorg. Dat we zeggen zorg voor ons hart, voor onze menselijkheid, voor onze relaties. Ik zeg dit in de eerste plaats aan diegenen die in de kerk geroepen zijn tot een verantwoordelijke rol, tot een bestuursfunctie, tot een bijzondere wijding. Ik denk in de eerste plaats aan de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, omdat de last van het ambt en de innerlijke inspanning die daaruit voortvloeit vandaag de dag in bepaalde opzichten nog zwaarder zijn geworden dan in het verleden. Napels is een stad met 1000 kleuren, waar de cultuur en tradities uit het verleden zich vermengen met moderniteit en vernieuwing. Het is een stad waar een spontane en bruisende volksvroomheid verweven is met talrijke sociale kwetsbaarheden en de vele gezichten van armoede. Het is een oude stad die echter voortdurend in beweging is, doordrongen van schoonheid en tegelijkertijd getekend door veel leed en zelfs bezoedeld door geweld. In deze context wordt het pastoraal werk opgeroepen tot een voortdurende belichaming van de evangelische boodschap, opdat het beleden en gevierde christelijk geloof zich niet beperkt tot enkele emotionele gebeurtenissen, maar diep doordringt in het weefsel van het leven en de samenleving. De last is echter groot, vooral voor de priesters. En ik denk aan de inspanningen die het kost om te luisteren naar de verhalen die u worden toevertrouwd, om de meest verborgen verhalen op te vangen die aan het licht moeten komen, om vol te houden in de inzet voor een evangelische verkondiging die horizonten van hoop kan bieden en de keuze voor het goede kan aanmoedigen. Ik denk aan de vermoeide gezinnen en de vaak gedesoriënteerde jongeren die u wilt begeleiden. En aan alle menselijke, materiële en spirituele noden die de armen u toevertrouwen wanneer ze aankloppen bij uw parochies en verenigingen. Daar komt vaak nog een gevoel van machteloosheid en verlorenheid bij, wanneer we vaststellen dat onze taal en ons handelen niet lijken aan te sluiten bij de nieuwe vragen en uitdagingen van vandaag, vooral van de jongeren. De menselijke en pastorale last is zeker zwaar, dreigt ons uit te putten, onze energie op te slokken en kan soms nog verergerd worden door een zekere eenzaamheid, een gevoel van pastorale isolatie. En daarom hebben wij zorg nodig. Allereerst zorg voor ons innerlijk en spiritueel leven. Door onze persoonlijke relatie met de Heer voortdurend te voeden in het gebed en door het vermogen te cultiveren om te luisteren naar wat er in ons omgaat, zodat we onderscheidingsvermogen kunnen ontwikkelen en ons door de Geest kunnen laten verlichten. Dit vereist ook de moed om te weten wanneer we moeten stilstaan, om niet bang te zijn het evangelie te bevragen over de persoonlijke en pastorale situaties die we meemaken, zodat we het ambt niet reduceren tot een functie die wij moeten vervullen. De zorg voor ons ambt verloopt echter ook via broederschap en gemeenschap. Een broederschap die geworteld is in God, die tot uiting komt in vriendschap en wederzijdse begeleiding, evenals in het delen van pastorale projecten en initiatieven. Dit moet worden beschouwd als een constitutief element van de identiteit van de ambtsdragers, niet enkel als een ideaal of een slogan. Tegelijkertijd, juist omdat wij vandaag de dag meer blootgesteld zijn aan de gevaren van eenzaamheid, doordat we in een complexere en gefragmenteerde culturele omgeving leven, vraagt broederschap erom te worden gekoesterd en bevorderd, misschien zelfs met nieuwe mogelijke vormen van gemeenschappelijk leven, waarin priesters elkaar kunnen helpen en samen het pastoraal werk kunnen uitwerken. Het gaat er niet enkel om deel te nemen aan een of andere bijeenkomst of een evenement, maar om te werken aan het overwinnen van de verleiding van het individualisme. Laten we daar samen over nadenken, priesters en religieuzen. Laten wij ons bekwamen in de kunst van de nabijheid. Paus Franciscus heeft verklaard dat we op een bepaald wijdverbreid individualisme in onze bisdommen moeten reageren door te kiezen voor broederschap. En hij voegde eraan toe: deze gemeenschap vraagt erom beleefd te worden door te zoeken naar concrete vormen die passen bij de tijd en de realiteit van het gebied, maar altijd vanuit een apostolisch perspectief, met een missionaire stijl, met broederschap en eenvoud van leven. In dit verband weet ik dat jullie een tijd van genade hebben beleefd tijdens de viering van de diocesane synode. Het was een proces dat de hele kerkgemeenschap weer in beweging heeft gebracht en haar heeft uitgenodigd om na te denken over haar manier van zijn en het evangelie te verkondigen in dit land. Ik wil u uitnodigen om in de eerste plaats de methode van de synode eigen te maken, te koesteren, een oefening in wederzijds luisteren, een betrokkenheid die niemand heeft uitgesloten, een menselijke, pastorale en spirituele synergie tussen parochies, verenigingen, Godgewijden en leken, waarbij ook een stem wordt gegeven aan diegenen die gewoonlijk in de marge blijven. Dit luisteren heeft de verwachtingen, de wonden en de hoop duidelijk aan het licht gebracht en u het beeld teruggegeven van een kerk die geroepen is om uit zichzelf te treden, haar stijl te veranderen en zich onder de mensen te incarneren als een licht van hoop. En wat ik u dus vraag is dit: Luister naar elkaar. Ga samen op weg. Creëer een symfonie van charismatische gaven en ambten. En vind zo de manieren om over te gaan van een pastoraal van behoud naar een missionaire pastoraal die in staat is het concrete leven van de mensen te raken. Laten wij bovendien niet vergeten dat deze behoefte aan gemeenschap ons in de eerste plaats aangaat als gedoopten, geroepen om de ene kerk van Christus te vormen. En daarom moet zij worden gezocht, aangemoedigd en beleefd in al onze menselijke en pastorale relaties, waarin de leken en de pastorale werkers een rol van het grootste belang innemen. Het samen wandelen in de navolging van de Heer en het voortzetten van de missie van evangelisatie door de verschillende charisma's en bedieningen te waarderen, beantwoord aan de identiteit zelf van de kerk. De kerk is een mysterie van gemeenschap en ieder is vanaf het doopsel geroepen om een levende steen van het bouwwerk te zijn, een apostel van het evangelie, een getuige van het Rijk Gods. Het is een missie die de inzet van iedereen vereist. In een stad die gekenmerkt wordt door ongelijkheid, jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en kwetsbare gezinnen, kan de verkondiging van het evangelie niet losstaan van een concrete en solidaire aanwezigheid waarbij iedereen betrokken is. Priesters, religieuzen en leken. Iedereen is een actieve deelnemer aan de pastorale zorg en het leven van de kerk en niet enkel een medewerker, zodat de inzet en het getuigenis van een ieder een aanwezige en aandachtige gemeenschap kunnen voortbrengen, die in staat is om gist in het deeg te zijn. Een gemeenschap die wegen weet uit te stippelen en voor te stellen die mensen helpen de ervaring van het evangelie te beleven en daar impulsen uit te putten om de stad Napels te vernieuwen. Dierbare broeders en zusters, ik ken de bijzondere band die u verbindt met uw patroonheilige San Gennaio. Maar de genade van God is zo overvloedig met u geweest dat zij in de loop van uw geschiedenis vele andere heiligen en heilige vrouwen heeft voortgebracht. Ik vertrouw jullie toe aan hen en aan de voorspraak van Maria, de ten hemel opgenomen maagd en zorgzame moeder. En vergeet niet, jullie maken deel uit van een liefdesverhaal, dat van de Heer voor zijn volk, dat voor jullie is begonnen en niet met jullie eindigt. Jullie maken er deel van uit als unieke en noodzakelijke schakels. Jullie maken er deel van uit, zodat jullie zelfs in de dichte weefsels van de duisternis een licht kunnen laten schijnen. Wees niet bang. Laat u niet ontmoedigen. En wees voor deze kerk, voor deze stad getuigen van Christus en zaaiers van de toekomst. Een groot applaus dus voor Paus Leo XIV in dit moment, dit pastorale bezoek aan de kathedraal van Napels. Een toch wel ingrijpende boodschap, want Napels wordt geconfronteerd met tal van problematieken, u kon het al horen. En de Heilige Vader die heeft ze eigenlijk allemaal aangeraakt, zeer zeker ook de wijze waarop dat de kerk moet proberen om een antwoord te geven op deze nieuwe uitdagingen. En de Heilige Vader benadrukt dus vooral het leren waarderen van alle ambten en ieder in zijn eigenheid. Een priester moet een priester kunnen zijn, een religieus een religieus en een leek een leek. En eigenlijk moeten al deze samenwerken. En verwees daarbij ook dus naar de diocesane synode die heeft plaatsgevonden in Napels. Na afloop van de ontmoeting met de geestelijken en de godgewijden in de Doom van Napels begaf de paus zich per auto naar het Piazza del Plebiscito, voor de ontmoeting met de inwoners van Napels, met de burgers. Bij zijn aankomst, zowat rond 16:30, na een rondrit in de pausmobiel, begroette de Heilige Vader de gemeenschap van de paters ook en enkele aanwezige autoriteiten in de basiliek van San Francesco di Paola, waar hij plaatsnam op de trappen voor een ontmoeting. Na de welkomstwoorden van kardinaal Domenico Battaglia, de aartsbisschop van Napels, en de begroeting door dokter Gaetano Manfredi, de burgemeester van Napels, twee getuigenissen en ook een mooi optreden door jongeren van de jeugdpastoraal, was het moment aangebroken waar iedereen op had zitten wachten, namelijk om de Heilige Vader zelf aan het woord te horen. We hebben de beelden ook bekeken van dit deel van de apostolische reis. Een grote, enthousiaste menigte die de Heilige Vader stond op te wachten in dit tweede deel, zeg maar, het laatste deeltje van het bezoek aan Napels. We gaan naar dit moment waarop dat de Heilige Vader hen mocht begroeten en gaan luisteren naar zijn toespraak.
1: Viva Napoli!
2: Fratelli e sorelle, grazie per la vostra bella accoglienza.
0: Broeders en zusters, dank u voor jullie warme ontvangst. Deze omhelzing van dit plein is een beetje zoals de kolonnade van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Jullie weten hoe je met deze warmte moet verwelkomen. Echt, ik dank u. Ik bedank de burgemeester voor de woorden die hij tot mij heeft gericht. Ik groet ook alle aanwezige civiele, militaire autoriteiten en spreek nogmaals mijn dankbaarheid uit aan zijn eminentie, de aartsbisschop, en aan een ieder die hier is samengekomen. Tegen de achtergrond van de evangelische scène van de leerlingen van Emmaüs klonken enkele stemmen die ons hebben ingeleid in deze prachtige bijeenkomst. Het zijn deze stemmen van Napels, de parel van de Middellandse Zee, waar de Vesuvius van bovenaf op neerkijkt, stemmen waarin de oude schoonheid weer klinkt van deze stad, omspoeld door de zee, gekust door de zon, maar waarin ook plaats is voor wonden, armoede en angsten. Deze stemmen vertellen over een Napels dat vaak vermoeid, gedesoriënteerd en teleurgesteld verder gaat, net als de twee discipelen uit het evangelie, en dat behoefte heeft aan de nabijheid die Jezus hun bood. Stemmen van een volk dat ook vandaag nog de noodzaak voelt om stil te staan en zich af te vragen, wat is er werkelijk van tel? De inleiding van de toespraak van Paus Leo XIV tot de Napolitanen. We gaan eerst samen met hem het Regina Caeli bidden en daarna komen we heel graag bij u terug en hoort u het tweede deel van deze toespraak in Napels.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luce a teis,
0: requiescant in pacem.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: est hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn in het laatste deel van onze verslaggeving van het pastorale bezoek van paus Leo XIV, onder meer aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. Daar hoorde u vorige aflevering over. En dus nu in het deeltje van zijn bezoek aan de stad Napels. Zoals u kon horen, na het bezoek aan de kathedraal van Napels en het toespreken van de kerk aldaar, heeft hij een ontmoeting gehad met de inwoners van Napels op het plein. En we waren ondertussen een eerste deeltje kunnen beluisteren van deze toespraak. We gaan verder in de toespraak van paus Leo XIV tot de Napolitanen.
4: Che cosa conta davvero?
3: Wat is dus werkelijk van tel?
4: In questa città.
3: Broeders en zusters, in deze stad stroomt een verlangen naar leven, gerechtigheid en het goede dat niet kan worden overweldigd door het kwaad, door ontmoediging en berusting. En daarom is het noodzakelijk dat wij ons niet alleen, maar samen afvragen: wat is er werkelijk van tel? Wat is nodig en belangrijk om de weg weer op te gaan in de kracht van toewijding, in plaats van in de vermoeidheid van desinteresse, in de moed van het goede in plaats van in angst voor het kwade, in de verzorging van de wonden in plaats van in onverschilligheid. Napels beleeft vandaag een dramatische paradox. De opmerkelijke groei van het toerisme gaat nauwelijks gepaard met een economische dynamiek die de hele sociale gemeenschap echt kan betrekken. De stad blijft nog steeds getekend door een sociale kloof die niet langer het centrum van de buitenwijken scheidt, maar zelfs binnen elk gebied duidelijk aanwezig is. Met existentiële buitenwijken die zich zelfs in het hart van het historische centrum bevinden. In veel wijken is er een ware geografie van ongelijkheid en armoede waarneembaar, gevoed door reeds lang onopgeloste problemen. Inkomens, ongelijkheid, slechte werkgelegenheidsperspectieven, een gebrek aan adequate voorzieningen en diensten, de alomtegenwoordige criminaliteit, het drama van de werkloosheid, schooluitval en andere situaties die het leven van veel mensen verzwaren. En gezien deze realiteit, die soms zorgwekkende vormen aanneemt, is de aanwezigheid en het optreden van de staat meer dan ooit noodzakelijk om de burgers veiligheid en vertrouwen te bieden en de maffia de ruimte te ontnemen. In deze context zijn er veel Napolitanen die verlangen naar een stad die van het kwaad is bevrijd en van haar wonden is genezen. Vaak gaat het om echte helden van de samenleving, vrouwen en mannen die zich iedere dag met toewijding inzetten, soms alleen al door hun trouw hun plicht te vervullen zonder op de voorgrond te treden, zodat gerechtigheid, waarheid en schoonheid hun weg kunnen vinden in de straten, in de instellingen en in de onderlinge relaties. Deze mensen mogen niet geïsoleerd blijven en om ervoor te zorgen dat hun inzet het diepste weefsel van de stad doordringt, is het nodig om een verbinding te creëren, te networken, een gemeenschap te vormen. Ik ben blij te kunnen zeggen dat de kerk in Napels een verbindende factor is die een belangrijke bijdrage levert aan dit netwerk, om de inspanningen van individuen te bundelen en de energie, talenten en ambities van velen met elkaar te verbinden. Zij heeft dit gedaan door een onderwijspact te bevorderen dat een genereuze respons heeft gekregen van de instellingen, de gemeente, de regio, de regering en ook van vele kerkelijke en maatschappelijke organisaties. En ik wil daarom een oproep aan jullie allemaal doen. Laat dit netwerk dat jullie verbindt niet breken. Laat dit licht dat jullie in de duisternis zijn gaan branden niet doven. Laat deze droom die jullie verwezenlijken door een beter en mooier Napels zijn kleur niet verliezen. Blijf dit pact verder zetten. Bundel de krachten. Werk samen. Ga verenigd verder. Instellingen, kerk en maatschappij. Om de stad opnieuw op te richten. Jullie kinderen te behoeden voor de valkuilen van ellende en kwaad. En Napels zijn roeping als hoofdstad van menselijkheid en hoop terug te geven. Ik wil ook wijzen op de weg die deze stad is ingeslagen om haar duizendjarige roeping te herontdekken. Een natuurlijke brug te zijn tussen de oevers van de Middellandse Zee. Napels mag niet louter een aanzichtkaart voor bezoekers blijven, maar moet een open bouwplaats worden waar concrete vrede wordt opgebouwd, zichtbaar in het dagelijks leven van de mensen. Vrede begint in het hart van de mens, dringt door in onze relaties, wortelt in de wijken en voorsteden en breidt zich uit totdat ze de hele stad en de wereld omvat. En daarom vinden wij het dringend noodzakelijk om in de eerste plaats binnen de stad zelf aan de slag te gaan. Hier wordt vrede opgebouwd door een cultuur te bevorderen die een alternatief biedt voor geweld, via dagelijkse gebaren, educatieve trajecten en praktische keuzes voor gerechtigheid. We weten namelijk dat er geen vrede bestaat zonder gerechtigheid en dat gerechtigheid, om authentiek te zijn, nooit los kan staan van naastenliefde. En vanuit dit perspectief ontstaan en ontwikkelen zich andere initiatieven zoals de Casa de la Pace, die kinderen en moeders in moeilijkheden opvangt, en Casa Bartimeo, een plek waar jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties worden begeleid. Concrete tekenen van een vrede die zich vertaalt in gastvrijheid, zorg en kansen op verlossing. Bovendien zetten jullie je de kerkelijke en de burgerlijke gemeenschap samen in om van Napels een platform van interculturele en interreligieuze dialoog te maken. Ter middel van conferenties, internationale prijzen en opvangprogramma's, ook voor jongeren uit conflictgebieden zoals Gaza. Kunt u vanuit de basis een stem blijven geven aan een cultuur van vrede en zo de logica van confrontatie en het gebruik van wapens als vermeende oplossing voor conflicten tegengaan. In die zin blijft Napels zijn diepste wezen tonen in de opvang van migranten en vluchtelingen, die niet als een noodsituatie wordt gezien, maar als een kans op ontmoeting en wederzijdse verrijking. En dit is vooral mogelijk dankzij het werk van de Diocesane Caritas, die ook de haven van Napels heeft getransformeerd van een louter aankomstpunt tot een levend teken van gastvrijheid, integratie en hoop. Broeders en zusters, Napels heeft deze opleving nodig, deze ontwrichtende energie van het goede, de evangelische moed die ons in staat stelt alles te vernieuwen. Laat dit een verbintenis van iedereen zijn. Neem deze op, draag hem samen verder. Doe dit vooral samen met de jongeren, die niet alleen de ontvangers zijn, maar ook de hoofdrolspelers van de verandering. Het gaat er niet enkel om hen erbij te betrekken, maar hen ook ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid te geven, zodat zij op creatieve wijze kunnen bijdragen aan de opbouw van het goede. In een realiteit die vaak gekenmerkt wordt door wantrouwen en een gebrek aan kansen, vormen jongeren een levendige en verrassende bron. Dat blijkt uit de ervaring van het Museo Diocesano Diffuso, waar velen van zich inzetten om het culturele en spirituele erfgoed van de stad te bewaren en te vertellen in nieuwe en toegankelijke talen. En dat blijkt ook uit de jongeren die zich in de oratorio met passie wijden aan de opvoeding van de allerkleinsten. En zo geloofwaardige referentiepunten en getuigen van gezonde relaties worden uit de talrijke vrijwilligers die zich inzetten voor Caritas, sociale initiatieven en begeleiding van kwetsbare mensen. Deze ervaringen zijn niet marginaal, het zijn al concrete tekenen van een jonge kerk en van een stad die zich kan vernieuwen. Ik ben er zeker van dat jullie deze ervaringen met moed, passie en het enthousiasme dat jullie kenmerkt zullen blijven koesteren. Ik dank jullie dierbaren voor jullie gastvrijheid en beveel jullie allen aan de voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Gennaro. Mogen de Heer jullie altijd trouw aan het evangelie houden en de stad Napels zegenen. De woorden van paus Leo XIV, die duidelijk een hart onder de riem wou steken van de Napolitanen. Economische problemen, armoede en alles wat daar natuurlijk mee te maken heeft. En zeer zeker de macht van de maffia, die nog altijd zeer sterk het dagelijkse leven van Napels bepaalt. En dit is een heel moedige daad van paus Leo XIV in navolging van zijn voorgangers. Omwille van het feit dat, we herinneren ons misschien nog het moment waarop de heilige paus Johannes Paulus II hetzelfde deed en vervolgens aanslagen werden gepleegd. Deze zaken zijn jammer genoeg realiteit in Napels en in Italië. Maar de heilige vader heeft hier sterk zijn stem laten horen. Vervolgens gaf hij de zegen aan de stad, aan de mensen aanwezig en wijde hen toe aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer komen wij graag bij u met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons.

0: ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
2: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
4: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 7. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft verrichten, zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.

lezing die we vandaag hebben gedaan is die van een blind geborene. Een blind geborene waarvan de leerlingen vragen: wie is daar schuldig aan? En Jezus zal een zeer duidelijk antwoord geven dat er geen schuld is aan een kwaal die men kan hebben. Een handicap of wat het ook zij, lichamelijk, psychisch of wat dan ook. Er is nooit een schuld daaraan. Als men daar natuurlijk mee geboren wordt, als het ons gegeven is. En vandaag weer klinkt diezelfde vraag van de leerlingen vaak nog: wie is daar schuldig aan? Of andersom ook: waarom? Waarom gebeurt dit mij? En we moeten dus niet altijd zoeken naar een schuldige. Maar dat is iets zeer menselijks. Niet alleen bij gelovigen, maar voor iedereen. Men zoekt overal wel een schuldige. Maar ongevallen bestaan nu eenmaal. Handicaps bestaan nu eenmaal. Maar waarom? En die vraag is zeer moeilijk. En wat gaat Jezus zeggen als antwoord? Wel, hij zegt ons: in iedereen kunnen de wonderwerken van God tevoorschijn komen. En jawel, Jezus zal deze blindgeborene genezen. Maar daarmee wil hij niet zeggen dat iedereen moet genezen van een kwaal of wat dan ook. Ook al mag men die hoop altijd koesteren. Maar wat men wel moet begrijpen uit de woorden van Jezus, dat is dat God verheerlijkt wordt in een ieder van ons als wij ons maar richten tot God. Want die blindgeborene kon niet kijken, kon niet zien wie Jezus was. En hier gaat het maar symbolisch over de ogen van het lichaam. Maar voor ieder van ons geldt ook dat er ogen zijn met het hart. Ogen van het geloof. Om te durven zien waartoe Jezus in staat is in ons leven. En dus de wonderwerken kunnen zien van God is o zo belangrijk. En ieder van ons kan dat. Maar men moet er zich voor openstellen. Men moet willen zien. En dat zijn de heerlijkheden die van God vandaag openbaar worden gemaakt. En dus die vraag van de leerling: wiens schuld is dit? Is het van zijn eigen zonde, hoewel hij geboren werd met die kwaal? Dus zij geven al toe dat er een zonde bestaat nog voor de geboorte. Of is het misschien de schuld van de ouders, vragen de leerlingen. Geen van beiden, zegt Jezus, geen van beiden. Zoek niet overal een schuldige. Ook al is het soms moeilijk te aanvaarden dat er een kwaal is die ons toekomt. Dat wij misschien niet overal perfect in kunnen zijn. Maar in het geestelijke leven moeten we wel streven naar die perfectheid en dat is gewoonweg vertrouwen op God. Een God die ons heeft geschapen. En zo kunnen we in de lezing die we vandaag deden een stap verder gaan. Jezus maakt alles nieuw. Jezus herschept. Maar vooraleer hij de genezing doet, zal hij nog enkele stichtende woorden richten tot ons. Hij zegt: ik ben het licht in de wereld. Zolang het dag is, kan men de werken doen van God. Maar wanneer het nacht is, dan is het moeilijk. Dan kan men niet werken, zegt Jezus. Jezus verandert hier eigenlijk iets van de schepping. In de schepping heeft God 6 dagen gewerkt. En op die 7e dag, die we nog altijd kunnen gedenken als de Sabbat, zal God uitrusten van het werk van de schepping. En het allereerste dat God heeft geschapen was het licht. Wel, Jezus zegt nu dat hij het licht is in de wereld. Hij is het begin van de schepping, maar hij zal zich vandaag ook tonen als het einde van de schepping. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is het licht
En het is dan net op de Sabbat, op die zevende dag, dat hij alles zal herscheppen. En dat alles te midden van de goddelijke rust. Alles wordt herschapen. Alles wordt vernieuwd. En zo kunnen we ook kijken naar ons eigen geestelijke leven. En vragen aan Jezus dat hij dat komt vernieuwen. Dat hij dat komt verlichten. Want hij is het licht van de wereld. Na deze woorden, zo staat er, spuwde hij op de grond. Met het spuwen op de grond geeft hij eigenlijk ook zijn adem mee. Wat uit de mond komt, is adem en speeksel. Hier zien we ook die scheppende geest, die geest die er was bij het begin van de schepping en die over de wateren ging. Die zweefde over de wateren en die het leven zal geven. Of denken we maar aan het mooie verhaal van Adam en Eva, waarbij God de levensadem zal blazen in de mens. Dat is hetgeen dat Jezus doet. En hij maakt wat slijk met zand, met het stof van de aarde en met zijn speeksel. Hij verenigt weer de goddelijke geest, gegeven aan de mens, en het stof van waaruit de mens komt. Dit is een echt scheppingsverhaal. Jezus Christus zal scheppen. En wat schept hij? Een mens die terug in staat is om te zien. En wat moeten we zien? De wonderwerken van God. Dit is het zeer mooie verhaal. En later zullen we nog tegenkomen dat die blinde zal ondervraagd worden door de farizeeën. En ze zullen niet geloven dat Jezus iemand goed is, omdat hij net geneest op de Sabbat. En hiermee toont hij zich God. Hoe kan een mens God zijn? Maar zo ver gaat ons geloof. Wij geloven in een God die is mens geworden in Jezus Christus. En de blinde wordt gevraagd om zich te wassen. Om nog naar een bad te gaan, die symbool staat voor een genezingsbad. Jezus, binnen de traditie van zijn eigen volk, zal aantonen dat hij de schepper is. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het licht die ons helpt om de werken van God te zien die geopenbaard worden. Elke dag opnieuw daar waar we zijn. Aan ons vandaag om die werken te aanschouwen en God daarvoor te loven. We lezen nogmaals deze mooie passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 7. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.

van harte welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nu, voor diegenen onder jullie die vaker naar mijn programma's luisteren, die hebben ondertussen wel begrepen dat er een thema is waar ik het vaak over heb. Precies omdat het de basis vormt van waaruit alles vertrekt. En dat is de geestelijke strijd. Het thema van de geestelijke strijd wil ik vandaag verder uitdiepen. Onlangs las ik in een krant een merkwaardige uitspraak van de geestelijke vader van de groep Spinvis. Demonen maken deel uit van wie je bent. Ik kon het artikel niet uitlezen, want het was een te betalen artikel en ik had geen abonnement op die krant. Dus het is niet direct duidelijk wat deze man met zijn uitspraak precies bedoelde. Maar ondertussen is het voor mij wel duidelijk dat er een zekere waarheid in zijn uitspraak zit. Ieder van ons heeft met demonen te maken, soms meer dan we zouden kunnen vermoeden. Maar dat vraagt natuurlijk om enige verduidelijking. De wereld zoals we die nu kennen is niet de wereld die God voor ogen gehad heeft. De Bijbel zegt dat God Adam en Eva, nadat hij hen geschapen had, tot zich riep, hen zegende en tot hen sprak: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Dat zijn de woorden uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. In deze woorden, die eigenlijk een opdracht zijn, wordt Gods droom zichtbaar. God is liefde en wij zijn door hem geschapen, zodat hij zijn onmetelijke liefde in onze harten kan uitstorten. Dat is de eerste bestemming van ons leven. Het was Gods wens dat Adam en Eva de aarde zouden bevolken met mensen die zijn immense liefde in hun harten zouden ontvangen en beantwoorden. Adam en Eva waren zonder zonde toen God hen tot zich riep en hen deze opdracht gaf. Het was zijn droom dat Adam en Eva kinderen zouden voorbrengen die, net zoals zij zelf, zonder zonde zouden leven en God en elkaar zouden liefhebben en in harmonie met elkaar zouden leven. God dwong de liefde van Adam en Eva niet af. Echte liefde kun je immers niet opeisen. Ware liefde komt trouwens van twee kanten. Hierin

lag dus een zeker risico. God besloot in zijn liefde de keuze van alle mensen te zullen respecteren, hoe die ook zou uitpakken. En dit betekent dat God vanaf het begin wist dat onze vrije wil getest zou worden. Voordat God de mens schiep, creëerde hij de engelen in de hemel. Hij begiftigde hen met bovennatuurlijke kracht en een vrije wil. Die vrije wil van de engelen moest ook getest worden en we weten hoe die test is afgelopen. Ik heb dit thema in een eerder programma al uitgewerkt. Vandaag vat ik kort samen. De bovenste engel, Lucifer, die engel die naar natuur en genade het heerlijkst was uitgerust, rebelleerde tegen God en verwierp diens plan. Hij werd Gods tegenstander en nam in zijn val een derde van de engelen met zich mee. Deze engelen hebben de test niet doorstaan. Door hun zonde ontaarde hun goddelijke natuur in demonie. Ze veranderden van dienende geesten in duivelen die God en mens vijandig gezind zijn. Hun liefde veranderde in kille, berekende haat. Hun dienstbaarheid veranderde in vrede machtswellust. Lucifer en de andere afvallige engelen werden door God uit de hemel verbannen. En door de oorlog in de hemel vond er een scheuring in de engelenwereld plaats. Sindsdien zijn er twee verschillende, tegenover elkaar opererende groepen van engelen. De heilige engelen van God en de afvallige engelen, later ook boze geesten en demonen genoemd. Lucifer werd Gods Satan en Satan betekent letterlijk tegenstander. En hij bekleedt sindsdien de positie van overste van het Rijk der Duisternis. Vanaf het moment dat de duivel uit de hemel is verbannen, concentreert hij zich op het meest dierbare dat God geschapen heeft, namelijk de mens. In blinde woede nam hij zich voor om Gods droom, dat is de mens, te misleiden en te vernietigen. Adam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid en grootheid van God. In hun zondeloze staat hadden zij van God de opdracht gekregen zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen met nakomelingen die ook een goddelijke natuur zouden bezitten. Zij zouden God en elkaar liefhebben en dienen in harmonie met elkaar en in grote eenheid. Maar dan brak de grote test aan voor Adam en Eva. Hun keuze zou onze toekomst bepalen. Adam en Eva waren gezegend met een goed verstand en een vrije wil om hun schepper lief te hebben. Om de mens op de proef te stellen, dat wil zeggen om hem te laten bewijzen dat hij God echt lief had, plantte God de boom van goed en kwaad in het paradijs. Van alle bomen in de tuin mochten Adam en Eva eten, behalve van deze. Als ze dat deden, zouden ze sterven. Er was de duivel alles aan gelegen om Adam en Eva te laten falen, zodat hij ook hen en hun nakomelingen kon meeslepen in zijn val, waardoor Gods droom uiteen zou spatten. En het resultaat van die test is ons ook bekend. De mens liet zich misleiden en zondigde tegen zijn God en Schepper. De aarde die goed geschapen was, werd vervloekt en aan de vruchteloosheid, dat is de macht van dood en verval, onderworpen. En hiermee werd zij tevens onderworpen aan de strijd tussen leven en dood, goed en kwaad. Door de zondeval veranderde Gods droom in een heuse nachtmerrie. Vanaf dat moment zucht en kreunt niet alleen de mensheid, maar de hele schepping onder de heerschappij en de vloek van de zonde. Het verslag van deze zondeval kunnen we nalezen in het derde hoofdstuk van het boek Genesis.
Adam en Eva waren vrij om hun eigen keuzes te maken, maar ze waren niet vrij om de gevolgen van hun keuzes te maken. Door hun ongehoorzaamheid aan God ontaarde de levens van Adam en Eva. De zonde kreeg meer en meer invloed op hun gedachten, gevoelens en emoties. Ze begonnen zich schuldig te voelen en naakt. De zonde beïnvloedde hun wil, zodat ze een slaaf van de zonde werden. Adam en Eva verloren de heerschappij die God hen gegeven had en ze konden niet uit zichzelf onder de heerschappij van de zonde uitkomen. De zonde drong hun leven binnen en veranderde hun goddelijke natuur zodanig dat de menselijke natuur geheel zondig werd. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, deelde God hen mee dat ze niet langer in zijn nabijheid konden leven. Door de heerschappij van de zonde veranderde Gods relatie met de mens. Adam en Eva zouden zich nog wel vermenigvuldigen, maar hun kinderen zouden onder de heerschappij van de zonde geboren worden. Ze zouden geboren worden met een zondige natuur en de aarde vullen met zonde, ongerechtigheid, lijden en dood. Sinds de verkeerde keuze van Adam en Eva leven wij in een wereld verloren door zonde en schuld. Een wereld die in de macht is van hem die het kwaad zelf is, lezen we in de eerste Johannesbrief. Op meerdere plaatsen leert de Bijbel dat de huidige wereld beïnvloed wordt en onder controle staat van de vijand van God. De Bijbel erkent dat de tegenstander invloed heeft op alle wereldsystemen. Door de macht van de zonde houdt hij de mensheid in zijn greep. In zijn niets ontziende strijd om de macht maakt hij gebruik van alle middelen om mensen van God weg te trekken en Gods droom te vernietigen. En als we vandaag om ons heen kijken, lijkt het duivels plan wel aardig te lukken. En dat verklaart waarom het op onze wereld zo moeilijk leven is. We geven God de schuld van alle ellende op de wereld. Maar we moeten bij de tegenstander zijn en bij ons, die door onze zondigheid en ongehoorzaamheid hem zoveel macht gunnen. Want aan het kruis heeft Jezus de duivel overwonnen. Als hij dan toch macht over ons heeft, dan is het omdat wij hem door onze zondigheid en ongehoorzaamheid die macht gegeven hebben. De God van deze wereld is het tegenstander. Johannes noemt Satan de overste van de wereld. Paulus noemt hem de overste van de macht van de lucht die de loop van de wereld bepaalt. Hij regisseert de levens van hen die in zonde leven. Job zegt dat de aarde in de macht van de goddeloze is gegeven. Doordat zij die niet in God geloven zelf de regie van hun leven in handen genomen hebben, waardoor de boze meer invloed op hen heeft dan zij zich realiseren, is er zoveel ellende en onrecht op aarde. Het wordt tijd dat we ons realiseren wat er precies aan de hand is. We weten dat God ons niet geschapen heeft voor de wereld zoals die nu is. Wij zijn geschapen voor de wereld die nog moet komen, en we zijn geroepen om in deze gebroken wereld een ambassadeur van Gods liefde te zijn. De wereld waarin wij leven is niet de wereld die God voor ogen had. Sinds de zondeval leven wij in een gebroken wereld, vol met mensen met gebroken harten en gebroken dromen. Sommige politici en geestelijke leiders willen ons doen geloven dat deze wereld maakbaar is. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Door het wonder van het kruis heeft Jezus ons verlost van onze zonden en worden we door het sacrament van het doopsel opnieuw geboren. De Bijbel zegt dat we vanaf dat moment hemelburgers geworden zijn. We zijn nu gericht op een hemels vaderland dat boven is en dat komende is. Jezus heeft ons op het hart gedrukt dat we mensen wakker moeten schudden voor die werkelijkheid van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel.
God wil immers dat iedereen gered wordt en dat niemand verloren zal gaan. Maar niet alle mensen nemen Gods uitnodiging aan.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik wil vandaag opnieuw focussen op de geestelijke strijd. God schiep na de zondeval ook vijandschap tussen de mens en de boze. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel, lezen we in het boek Genesis. In de Bijbel wordt deze strijd tussen de tegenstander van God en de mens beschreven als ook de opkomst en de ondergang van het rijk van de duisternis. Paulus spreekt over de listen van de duivel. En het woord dat hij in het Grieks gebruikt is methodeia, waar ons woord methode trouwens van afgeleid is. De duivel gaat methodisch en geraffineerd te werk. Soms doet hij zich voor als een engel van licht, en soms gaat hij tekeer als een brullende leeuw om ons te intimideren en te verlammen. Het is heel belangrijk dat wij begrijpen hoe hij te werk gaat. Iets dat we in elk geval moeten weten, is dat de duivel en zijn kompanen, de demonen, ons niet met rust zullen laten. Integendeel, demonen zien christenen als hun voornaamste doelwit. Hun haat is des te sterker tegen christenen gericht, omdat zij in de volle waarheid staan en dat wil de duivel niet. Ik vermoed dat de meeste christenen zich tegenwoordig helemaal niet bewust zijn van de stille en soms heftige strijd die er zich in de onzichtbare wereld rondom hen en tegen hen afspeelt. Zelf had ik al lang gehoord over de geestelijke strijd, maar ik kon me eigenlijk niet inbeelden hoe die strijd er in het dagelijks leven uitzag. Ik ben er mij op gaan toeleggen. En ik kom sindsdien maar tot één besluit. De tegenstander slaapt nooit. Hij is altijd actief om ons te beliegen en te misleiden en om ons af te houden van onze hoogste bestemming, namelijk voor altijd thuiskomen in Gods liefde. Daarom is het zo belangrijk om meer over demonen te weten te komen en te begrijpen hoe zij ons bestoken. Wat voor wezens zijn dat eigenlijk? Demonen zijn geestelijke wezens zonder lichaam die intens verlangen een tastbaar lichaam te bezetten. Blijkbaar willen ze het liefst een menselijk lichaam. Maar ze zijn bereid zelfs het lichaam van een dier binnen te gaan, als ze maar niet zonder lichaam hoeft te blijven. Denk maar aan die groep demonen die Jezus smeekte om in een troep zwijnen die daar in de buurt waren te mogen gaan. Dat lezen we in het Lucas-evangelie. Het is moeilijk voor ons een persoon zonder lichaam voor te stellen. Toch, hoewel demonen geen lichaam hebben, bezitten ze wel alle kenmerken van een persoon. Ze hebben een sterke wil. In het 12e hoofdstuk van Matteüs lezen we: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. De demon gebruikt hier zijn wil om een besluit te nemen en hij handelt er vervolgens naar. Ze hebben ook gevoel. In de Jacobusbrief lezen we: gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de boze geesten geloven dat en zij sidderen. Sidderen is een uiterlijke expressie van een sterke innerlijke emotie. Demonen zijn ook intelligent. Ze putten kennis uit niet-natuurlijke bronnen. In de synagoge van Kafarnaüm bevond zich een man die in de macht was van een onreine geest. De demon sprak doorheen de man: ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. Staat te lezen in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Dit was meer dan een jaar voordat Jezus' eigen leerlingen begonnen te begrijpen wat deze demon uitriep. Demonen hebben ook een zelfbewustzijn. Toen Jezus een man met een onreine geest in het land van de Gerazenen vroeg: wat is uw naam?
antwoordde een demon namens zichzelf en de andere demonen: "Mijn naam is Legioen, want we zijn met velen." De demon was zich bewust van zijn eigen identiteit en die van de andere demonen die de man bezet hielden. De Bijbel leert ons ook dat de demonen kunnen spreken. In de evangeliën en in de handelingen vinden we verschillende voorbeelden van demonen die doorheen mensen gesprekken kunnen voeren. Demonen hebben zich door de eeuwen heen onder verschillende namen geopenbaard aan de mensen. Ik som op welke specifieke namen we in de Bijbel voor demonen zowel terugvinden. In het Oude Testament: jaloersheid, boze demon, leugengeest, geest van verdwazing, geest van diepe slaap, kwijnende geest, geest van ontucht, geest van onreinheid. En in het Nieuwe Testament: stomme en dove geest, geest van zwakheid, waarzeggende geest, dwaalgeest, geest van vreesachtigheid, geest van dwaling. Demonen hebben nog andere namen bekendgemaakt. Iemand uit de evangelische kerk met heel veel ervaring had op dat gebied was Derek Prins. Hij kwam zelf tijdens zijn bediening geesten van overspel, kritiek, afgunst, roddel, claustrofobie, teleurstelling, haat, fantasie, hopeloosheid, verwerping en perversie tegen. Wat zijn nu karakteristieke activiteiten van demonen? Demonen worden door hun baas, Lucifer, ingezet tegen de mensheid. En het doel van hun strijd tegen ons is drieledig: ons te folteren, ons af te houden van het kennen van Christus als onze verlosser, en als dat niet lukt, ons af te houden van het effectief dienen van Christus. In het uitoefenen van hun taak zijn ze normaal gezien onzichtbaar. We kunnen ze niet zien met onze natuurlijke ogen. We kunnen hun tegenwoordigheid en hun activiteiten echter wel herkennen, zoals we het waaien van de wind herkennen. In feite is dit een heel geschikte vergelijking, want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks wordt het woord voor geest ook gebruikt voor wind. We kunnen de wind zelf niet zien, maar wel de effecten ervan. Op straat dwarrelt stof op, in de lucht drijven de wolken voorbij, bogen buigen allemaal in één bepaalde richting, regen valt schuin neer, kranen waaien om, zoals in Nieuwpoort onlangs. In al deze verschijnselen herkennen we de aanwezigheid en de activiteit van de wind. Zo is het ook met demonen. Normaal gesproken zien we ze niet, maar we kunnen wel degelijk hun aanwezigheid herkennen aan bepaalde karakteristieke activiteiten. Wat doen ze dan zoal? In de eerste plaats verleiden. Demonen proberen mensen over te halen slechte dingen te doen. En ieder heeft dat al wel eens ervaren. Vaak komt de verleiding in de vorm van een innerlijke stem. Ik geef een voorbeeld. Jaren geleden ging ik in de soldenperiode een kledingwinkel binnen. Ik had in de etalage een 2 stuks van trui en broek gezien dat me erg aansprak. Broek en trui waren beide hetzelfde geprijsd. Toen ik bij de kassa kwam, rekende de kassierster slechts 1 stuk aan. Zij dacht dat dit de prijs voor de 2 stukken was. Er was meteen een sterke emotie in mij en een stem die zei: "Goed zo, dat is mooi meegenomen." Tegelijk wist ik dat ik de kassierster moest waarschuwen dat ze zich vergist had. Maar ik liet me verleiden om naar die andere stem te luisteren en ik ging buiten zonder iets te zeggen. Gelukkig was er nog de stem van mijn geweten. Onmiddellijk werd ik immers geplaagd door een sterke onrust die niet verdween. De volgende dag
ben ik dan maar terug naar de winkel gestapt om het ontbrekend bedrag alsnog te betalen. Ik wist immers dat als ik dat niet zou doen, ik de kledingstukken niet kon dragen. De stem van mijn geweten had uiteindelijk gewonnen. Ik vertel er ook nog bij dat de kassierster heel aangenaam verrast was. Als iets een stem heeft, is het een persoon. En deze stem, zoals in het voorbeeld, is van een demon die u probeert te verleiden. Als u eraan toegeeft, begint de Satan uw weerstand tegen het kwaad af te breken. Uw geweten is niet langer schoon. U bent schuldig en u weet het. Dat maakt u rijp voor een volgende aanval. Wat doen demonen nog? Ze kwellen. Ze bestuderen u. Ze gaan uw gangen na. Ze observeren wanneer u zwakke momenten hebt en ze zorgen dat ze uw zwakke plekken te weten komen. Vervolgens doen ze hun best om situaties te creëren die het voor hen mogelijk maken bij u binnen te komen. Laten we het voorbeeld nemen van een zakenman die een moeilijke dag op kantoor achter de rug heeft. Alles is verkeerd gegaan. Hij struikelde op de trap, zijn secretaresse morste koffie op zijn pak, de verwarming viel uit en een boze klant kwam langs en dreigde een rechtszaak tegen hem te beginnen. Op weg naar huis stond hij een uur in de file. En toen hij eindelijk thuis kwam, was het eten nog niet klaar en renden de kinderen schreeuwend rond. Dit was het punt waarop hij zijn beheersing verloor en tegen zijn gezin begon te schreeuwen. Normaal gezien is hij een vriendelijke en aardige man. Daarom waren zijn vrouw en zijn kinderen helemaal gechoqueerd. Hij bood zijn excuses aan en ze vergaven hem meteen. Hij was even zijn zelfbeheersing kwijt toen hij zo uitbarstte. Maar een demon van woede keek toe. En hij wacht nu op nog zo'n gelegenheid. Als de man een volgende keer zijn zelfcontrole kwijtraakt, kan een demon gebruik maken van dit onbewaakte ogenblik.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht met vandaag de focus op de geestelijke strijd. En we hadden het over karakteristieke activiteiten van demonen. Wat doen zij nog? Demonen dwingen en veroorzaken verslavingen. Geen woord is kenmerkender voor het werk van demonen dan het woord dwangmatig. Achter de meeste vormen van dwangmatigheid schuilt een demon. Bijvoorbeeld dwangmatig eten of dwangmatig drinken. Of dwangmatig praten. In de schrift zijn hier veel waarschuwingen tegen. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit. Maar wie zijn lippen in toom houdt, handelt verstandig. Jacobus zegt dat diegene die meent vroom te zijn terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dat die vroomheid waardeloos is. Als u uw tong niet onder controle hebt gehouden, is het mogelijk dat u de weg hebt geopend voor een demon. En twee demonen die graag van zo'n gelegenheid gebruik maken, zijn roddel en kritiek. Iets wat wij allemaal veelvuldig rondom ons opmerken. Misschien doen we er ook wel aan mee. Ik heb al ervaren dat kritiek geven soms sterker is dan mezelf en dat ik het doe terwijl ik het eigenlijk niet wil. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: alles is mij geoorloofd, ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles staat mij vrij, ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. Deze tekst reikt ons een Bijbelse definitie aan van verslaving. Iemand is verslaafd wanneer hij of zij in de macht gekomen is van iets dat niet goed is voor hem of haar. Waarschijnlijk zijn verslavingen die onder deze definitie vallen demonisch. In hun pogingen om oplossingen te zoeken voor hun problemen verruilen mensen soms de ene verslaving voor de andere. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat iemand die stopt met roken vrijwel gelijktijdig zijn gewicht buitensporig ziet toenemen. Hij of zij heeft de nicotine verruild voor vraatzucht. Pornografie is een ander tragisch voorbeeld dat kan leiden tot verslaving. Iemand die verslaafd is aan pornografie ziet zichzelf steeds gedwongen die sites op de computer op te zoeken die de demon in hem bevredigen. Hij kan niet zomaar langs tijdschriften lopen, ze trekken hem aan als een magneet. Van wie zou trouwens de stem komen die zegt dat pornografie goed is voor je seksuele relatie? Dat was wat de media ons enkele maanden geleden wilde laten geloven. Seksverslavingen zijn een gigantisch probleem geworden in onze maatschappij. Denk maar aan al die schandalen die er tegenwoordig aan het licht komen in de filmwereld, de muziekwereld, de sportwereld, zelfs bij politici. De wachtlijsten voor ontwenningsklinieken zijn eindeloos. Soms gaat het zelfs om heel jonge mensen. Dan heb je televisieverslaving. Er zijn mensen die uren achter elkaar alle afleveringen van hun geliefde soap bekijken of herbekijken. Er bestaat trouwens een woord voor binge-watching. Recenter is er ook het probleem van verslaving aan het internet of aan games. Hoeveel mensen zijn er niet die heel de nachten achter hun computer zitten omdat ze hun games niet kunnen loslaten? Nog een andere activiteit, demonen verontreinigen. Dat zij verontreinigen is niet verrassend, want de Bijbel noemt ze ook wel onreine geesten. Een gebied dat heel vatbaar is voor verontreiniging is ons gedachtenleven, onze gedachten en fantasieën. En dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van onreine begeerten of van fantasieën van lust die zich ongevraagd in ons gedachtenleven vormen. Dit kan ons juist overkomen wanneer we ons willen concentreren op de dingen van God, tijdens momenten van aanbidding bijvoorbeeld, of tijdens de Eucharistie,
of op het ogenblik van de consecratie, of als we naar de communiebank lopen. Vrijwel elk gevoel van lust of een onrein beeld dat op zulke momenten in ons opwelt, komt uit demonische bron. Demonen proberen immers onze omgang met God te verstoren. Een ander gebied van de menselijke persoonlijkheid waar we regelmatig demonische vervuiling aantreffen, is ons spreken. Veel mannen kunnen nog geen 3 zinnen uitspreken zonder seksueel geladen taal te gebruiken of te vloeken. En tegenwoordig moeten de vrouwen niet onderdoen. Nog een andere activiteit. Demonen misleiden. In de eerste Timotheusbrief zegt Paulus: de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, verleid door huichelachtige leugensprekers, wier geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Het ziet er naar uit dat geestelijke misleiding het grootste gevaar is dat christenen in onze dagen bedreigt. Achter iedere vorm van misleiding schuilt een demon. Iedere leer en leerstelling die tekort doet aan de heiligheid van God of de persoon, de natuur en het werk van Jezus Christus aanvalt of het gezag van de Heilige Schrift ondermijnt, is demonisch. Hoe vaak wordt er niet zelfs binnen de kerk een andere Jezus verkondigd dan die van de Bijbel en de leer en de traditie van de kerk? Maar demonische misleiding strekt zich veel verder uit dan alleen het gebied van de vervorming van het katholiek geloof. Het betreft alle religies, sekten en filosofieën die één of meerdere of alle centrale waarheden van het christelijk geloof, en dan in het bijzonder de waarheden over Jezus Christus, opzij schuiven. We moeten goed voor ogen houden dat demonen altijd proberen de waarheid omtrent Jezus te verstoren of te verbergen. Wat doen ze nog? Ze overdrijven. Demonen doen ons overdrijven. Soms wordt iets kleins en onbenulligs opgeblazen en gaat iedereen erin mee. Ik hoorde onlangs nog pas een voorbeeld van een dergelijke activiteit. Iemand werd gevraagd om in het kader van een bepaald engagement in de kerk zich 5 maanden na elkaar voor een extra uur vrij te maken om een bepaalde vorming te ontvangen. Dat zou betekenen dat de persoon in kwestie 2 uur vroeger van thuis zou moeten vertrekken. Onmiddellijk werd er op dit voorstel heel emotioneel gereageerd. Allerlei argumenten werden naar boven gehaald, waaronder het probleem van de partner die het daar heel moeilijk mee zou hebben. Het protest werd gedeeld door heel het gezelschap dat aanwezig was toen het voorstel werd gelanceerd. Het werd een grote crisis. Er werden lelijke woorden gesproken, tot na afloop bleek dat de partner op dat ogenblik helemaal niet thuis zou zijn en het dus ook niet moeilijk zou vinden. Iedereen in het gezelschap had zich laten misleiden. En dan nog een laatste activiteit van de demonen, dat is dat zij het lichaam aanvallen. Er kan een relatie bestaan tussen demonen en lichamelijke ziekte. In het Nieuwe Testament vinden we daar ook een aantal voorbeelden van. Maar delen van onze persoonlijkheid kunnen ook onder demonische invloed komen te staan. In het boek Spreuken lezen we: een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst. Salomo vergelijkt de menselijke persoonlijkheid met een stad waarvan de muren verwoest zijn. De persoon die Salomo hier beschrijft heeft geen innerlijke verdedigingsmechanismen meer. De persoonlijkheid van een drugsverslaafde bijvoorbeeld is zo gebroken dat allerlei demonen er zomaar kunnen binnenkomen en uitgaan. Er zijn geen verdedigingsmechanismen meer in werking. Zo iemand heeft meer nodig dan een eenmalige bevrijding. Hij moet een proces van herstel doorlopen waarbij zijn geestelijke muren heropgebouwd worden
en dat kan maanden of zelfs jaren vergen. De vergelijking met een stad gaat ook op voor mensen die niet aan drugs verslaafd zijn. Binnen in ons is immers iets dat lijkt op een grote stad met al zijn verschillende buurten en woningen. En met de stad als voorbeeld wil ik kort de verschillende gebieden van de menselijke persoonlijkheid langsgaan en de invloeden die demonen erop kunnen uitoefenen. Eerst en vooral is er het gebied van onze emoties en houding. Dit gebied van onze menselijke persoonlijkheid wordt door vele soorten demonen aangevallen. Iemand die plotseling in woede uitbarst of die overvallen wordt door angst, staat niet noodzakelijk onder de invloed van een demon van woede of angst. Maar als deze emoties een gewoonte worden of een obsessie, dan is hier heel waarschijnlijk een demon aan het werk. Demonen werken vaak in groepen. En één van hen heeft dan als taak de deur te openen. Hij houdt de deur open voor de andere leden van de bende. Een van de meest voorkomende deuropeners is afwijzing. Het gevoel niet gewenst te zijn, niet geliefd of niet belangrijk. Ieder mens wordt geboren met een diep verlangen naar liefde en acceptatie. Wanneer dit echter ontbreekt, ontstaat er een wonde in het hart. Het kan zijn dat een moeder ongewenst zwanger is en het kind niet wilt. Of dat de ouders hun kind niet lief hadden. Of niet wisten hoe ze hun liefde moesten tonen. Liefde die niet getoond wordt, is niet in staat de emotionele behoeften van een kind te vervullen. Het gevoel van verwerping kan ook het gevolg zijn van een echtscheiding van de ouders. Wat de oorzaak ook mag zijn, het is een poort waardoor een demon van afwijzing kan binnenkomen. Voor iemand die passief reageert op verwerping, dat wil zeggen, hij geeft zich over aan deze innerlijke toestand en hij draagt het met zich mee doorheen zijn leven zonder er iets aan te doen, bestaat de bende die door deze poort naar binnen kan komen meestal uit volgende demonen: zelfmedelijden, eenzaamheid, ellende, depressie, wanhoop en tenslotte zelfmoord. Vermoedelijk wordt iedere zelfmoord door een demon geregisseerd. Als iemand reactie op afwijzing agressief is, opent dit de deur voor een andere bende: woede, haat, rebellie, geweld, moord. Dan een ander domein. Onze gedachten bijvoorbeeld. Ik had het er al over. Vermits demonen intellectuele wezens zijn zonder lichaam, zullen zij in de eerste plaats onze gedachtenwereld aanvallen. Hoe weet je dat je aangevallen wordt? Het volgende voorbeeld zal voor iedereen herkenbaar zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat je na het voorlezen van de eerste lezing of van het evangelie tijdens de Eucharistie niet meer weet waarover de lezing ging? Zonder dat je het merkte, kwam er een herinnering in je op aan iets wat je bijvoorbeeld de dag daarvoor beleefd had. Of je moest terugdenken aan iets van lang geleden. Vanwaar die plotse ingeving of gedachte? Het is maar een voorbeeld. Als we zouden begrijpen dat we voortdurend in een geestelijke strijd verwikkeld zijn met krachten die we niet kunnen zien, maar die wel heel actief zijn, dan zouden we inzien dat we er tegen moeten vechten. Vredevol. Enkele karakteristieke demonen die onze gedachtenwereld aanvallen zijn twijfel, ongeloof, verwarring, besluiteloosheid, compromis.

0: Beste luisteraars, ik had het over de gebieden van onze persoonlijkheid die kunnen aangevallen worden. En één gebied waar wij ook weer onderhevig zijn aan aanvallen is onze tong. Een voorbeeld van een demon die op het gebied van ons denken of op het gebied van onze tong opereert is een leugengeest. Hardnekkige leugenaars zijn mensen die bestuurd worden door een leugengeest. Ze misleiden anderen en zijn zelf ook misleid. Ze kunnen zelfs een test met een leugendetector vlekkeloos doorstaan. Andere demonen die actief zijn op het gebied van onze tong zijn overdrijving, roddel, kritiek en laster. En dan is er natuurlijk onze seksualiteit. God schiep Adam en Eva als seksuele wezens en sprak toen openlijk uit dat alles wat hij geschapen had zeer goed was. En daar hoort de seksualiteit duidelijk ook bij. De behoefte aan seksualiteit in een mens is zo sterk dat dit een van Satans belangrijkste strategische doelen is. Hij weet dat wanneer hij op dit gebied zijn invloed kan uitoefenen, hij een krachtig instrument in handen heeft om ook andere gebieden van ons gedrag te beïnvloeden. En dit alles wordt bevestigd door de golf van seksuele schandalen die we de laatste tijd gezien hebben, wereldwijd. Dan zijn er nog onze lichamelijke genoegens. Ook dat gebied staat open voor de invloed van demonen. Twee fundamentele lichamelijke genoegens zijn eten en drinken. De meeste mensen zien eten en drinken als louter natuurlijke zaken zonder enige geestelijke betekenis. Toch beschrijft het Nieuwe Testament deze activiteiten als belangrijke onderdelen van de christelijke levensstijl. Over de gelovigen die op Pinksterdag aan de kerk werden toegevoegd, wordt gezegd: ze genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, ze loofden God en ze stonden bij het hele volk in de gunst. In de wijze waarop deze christenen aten en dronken, lag blijkbaar iets dat indruk maakte op hun onbekeerde buren. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: of gij dus eet of drinkt, doet alles ter ere Gods. Gaan wij inderdaad zo om met ons eten en drinken? Deze kwestie is vooral van belang voor ons in het Westen, waar te veel eten en drinken voor veel mensen een levensstijl geworden is. Mensen kunnen gebonden worden door een geest van gulzigheid. Zou dat geen goede verklaring zijn voor het feit dat zeer veel mensen van dieet naar dieet gaan en nooit hun doel, een prettig en stabiel gewicht, bereiken? De geestelijke en lichamelijke gevolgen van gulzigheid zouden wel eens net zo schadelijk kunnen zijn als die van alcohol en nicotine. Beste luisteraars, misschien hebben we nog altijd veel moeite met het idee van demonen die ons aanvallen, bestoken en tot zonde brengen. Toch vinden we in de Heilige Schrift een aantal duidelijke aanwijzingen over de zonde die als het ware verpersoonlijkt wordt. Zo zegt Paulus in de Romeinenbrief: ik doe niet het goede dat ik wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij woont. De zonde is dus de handelende persoon. Dat is de demon die mij dingen doet doen die ik liever niet wens te doen. Ook in het Oude Testament vinden we iets gelijkaardigs. Als gij het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begeerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven? Ik wil graag terugkomen op mijn uitspraak van het begin van de geestelijke vader van Spinvis: demonen maken deel uit van wie je bent. Deze uitspraak is na mijn uiteenzetting wellicht plausibeler geworden dan in het begin van mijn betoog. Het kan zijn dat u ondertussen ontdekt hebt dat er wel een aantal demonen in uw leven werkzaam zouden kunnen zijn. Reden tot paniek? Helemaal niet. Het is een realiteit voor iedereen een gevolg van de erfzonde. Het is de gang van zaken van ons leven. Maar het betekent natuurlijk niet dat wij er ons zomaar moeten bij neerleggen. Jezus heeft door zijn dood aan het kruis alle machten der duisternis overwonnen. Demonen kun je vergelijken met een gevaarlijke hond die aan de ketting ligt. Normaal gesproken kan hij jou niets doen, tenzij je te dicht in zijn buurt komt. Het is aan ons om juiste keuzes te maken en ons niet te laten bijten door die gevaarlijke hond. Het is aan ons om die vele misleidingen, verleidingen die op ons afkomen, te leren herkennen en er te leren aan verzaken, om het met een christelijke term te zeggen. En dat vraagt oefening en volharding. En we zullen lang niet elke strijd winnen. Wat biedt ons dan bescherming? Iemand die in staat van genade leeft, hoeft niet bang te zijn. Natuurlijk wordt hij nog aangevallen, maar hij zal de aanvallen steeds beter gaan herkennen en er leren aan verzaken. In staat van genade ben je als je je oprecht verzoent met God in het sacrament van de biecht. Regelmatig biechten is de boodschap. Tijdens het sacrament van de biecht worden eventuele ketenen die ons aan de zonde geketend houden, doorgeknipt. We zijn weer vrij. Maar denk dan eens even na over die ontelbare christenen die tegenwoordig geen belang meer hechten aan de biecht en dus ook niet meer vrijkomen van de ketenen van het kwaad. Dergelijke ketenen verhinderen ons te groeien in de liefde waar het trouwens allemaal om te doen is. Dan is er de Eucharistie. De trouw aan de zondags-Eucharistie is heel belangrijk. En misschien kunnen we ook tijdens de week de Eucharistie bijwonen. Het is de plek waar we tijdens de offerande al onze zonden en tekorten, tezamen met al het goede dat we gedaan hebben, kunnen offeren. Jezus zal het met zijn kostbaar bloed omvormen en vruchtbaar maken voor zijn heilige kerk. De Eucharistie is het noodzakelijk voedsel voor onderweg. Denk aan de profeet Elia die uitgeput was en lag te slapen. Tot tweemaal toe wekte hem de engel en gaf hem een koek die hij gebakken had en hij sprak daarbij: "Eet, opdat de reis uw krachten niet te boven gaat." Het is een prachtige voorafbeelding van de Eucharistie. De gehoorzaamheid aan de schrift en aan de leer en de traditie van de kerk zijn eveneens sterke en noodzakelijke wapens in onze geestelijke strijd. En natuurlijk ons gebed. En vooral het rozenkransgebed is een krachtig wapen voor de strijd. Maar dat is nog niet alles. Hebt u al van het gin-principe gehoord? Ik maakte er onlangs tijdens een seminarie over geestelijke strijd kennis mee. De Heilige Schrift leert ons: gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten en de naaste zoals uzelf. Deze Bijbeltekst leert ons dat er belangrijke prioriteiten in ons leven bestaan. Op de eerste plaats komt God. Ons leven moet gericht zijn op God. En op de tweede plaats, misschien verrassend, maar dat ben ik. Ik moet eerst mezelf beminnen, dan pas kan ik mijn naaste beminnen. God, ik, de naaste. Gin. Het is heel belangrijk om in ons leven die volgorde te respecteren en in evenwicht te houden. Doen we dat niet, dan worden we heel kwetsbaar voor de boze. En de heilige Paulus drukt ons ook nog op het hart hoe belangrijk het is om de wapenrusting Gods aan te trekken. We kunnen ons omgorden met de gordel van de waarheid, het harnas aantrekken van de gerechtigheid, onze voeten schoeien met ijver voor het evangelie van de vrede. In onze linkerhand kunnen we het schild van het geloof nemen om alle brandende pijlen van de boze te kunnen doven. Laten we ook niet vergeten om de helm van het heil op te zetten en voortaan nog alleen heilsgedachten hebben. En tenslotte, laten we in onze rechterhand het zwaard nemen van het woord Gods. Beste luisteraars, demonen hoeven ons leven absoluut niet te bepalen. Als ze het toch doen, hebben wij ze daar, vaak onbewust weliswaar, de toestemming voor gegeven. Trouw in de voetsporen van Jezus treden en leven naar wat Hij ons doorheen de Schrift en de Kerk voorhoudt, zullen het verschil maken. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt omtrent deze uitzending of nog opmerkingen wilt maken, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.
1: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand.

pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de binnenstad van Tienen in de richting van Hakendover. De vorige keer heb ik u beloofd dat we halt zouden houden bij de Tiense suikerraffinaderij. En daar zijn wij ondertussen aangekomen. Bij het begin van onze aflevering vandaag vertel ik u graag een beetje meer over de geschiedenis van de suiker en hoe deze ook in Tienen is terechtgekomen. En dan gaan we de fiets op in de richting van Grimde. Maakt eigenlijk onderdeel uit van Tienen, vlakbij Tienen terug te vinden in de richting van Hakendover en ontdekken we een hele bijzondere plaats. Maar wist u dat deze zoetstof die we allemaal kennen in de prehistorie reeds ontdekt was? Namelijk in honing, al bleef die zeldzaam en duur. Rond de oudheid, zowat 500 voor Christus, ontstond in Perzië dan de eerste suiker uit suikerriet, sarkara, die in de 7e eeuw door Arabieren verder werd verfijnd en verspreid. In de middeleeuwen bereikte suiker Europa en werd het via handelssteden zoals Brugge en later Antwerpen ingevoerd. In 1575 zal de Franse agronoom Olivier Dessert ontdekken dat suikerbieten een sap bevatten dat sterk geleek op suikersiroop. Een leuke vondst, maar niemand lag er eigenlijk wakker van. Rietsuiker stroomde toen nog vlot Europa binnen via de overzeese handel. Maar dat veranderde drastisch in 1806, toen Napoleon Bonaparte een continentale blokkade invoerde tegen Groot-Brittannië. Plots viel de aanvoer van rietsuiker stil en moest Europa creatief worden. De bescheiden suikerbiet kreeg ineens een hoofdrol. Wat ooit een curiositeit was, werd de sleutel tot zelfvoorziening. En zo kreeg de Europese suikerindustrie een flinke duw in de rug, met een beetje dank aan de geschiedenis. Kleine suikerfabrieken schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Bijna elk dorp had er wel één. Maar in 1836 zal er plots een grote speler op het toneel verschijnen. De Tiense suikerraffinaderij. Op 16 mei dienen Joseph van den Berg de Binkom en Pierre van den Bossen een bouwaanvraag in bij het stadsbestuur van Tienen. De vergunning wordt goedgekeurd. De geboorte van de Tiense suikerraffinaderij is een feit. Wat klein begint, groeit snel. Tegen het einde van de 19e eeuw is de fabriek uitgegroeid tot een stevig, middelgroot bedrijf. Dankzij slimme innovaties en technische snufjes stijgt de productie spectaculair. Van 7000 ton in 1894 naar maar liefst 62.000 ton in 1913. En daar stopt het niet. Tiense suiker vindt zijn weg naar het buitenland, terwijl het bedrijf intussen ook andere Belgische suikerfabrieken overneemt. Een suikerklontje in uw koffie laten smelten lijkt vandaag vanzelfsprekend. Maar voor de uitvinding daarvan moeten we terug naar het begin van de 20e eeuw. Voor die tijd gebruikte men vooral suikerbroden, die eerst in stukken moesten worden geslagen, niet bepaald handig. Rond 1900 ging men daarom op zoek naar een eenvoudigere oplossing. En die werd gevonden bij de Tiense suikerbroden.

karaffinaderij. De eer voor die uitvinding gaat naar Théophile Adam, een meestergast die in 1902 het suikerklontje ontwikkelde en liet patenteren. Na enkele praktische verbeteringen bracht hij zijn idee tot leven. En rond 1905 lagen de eerste harde klontjes reeds in de winkels. Een kleine uitvinding met een groot gemak tot vandaag. Innovatie is dan ook een constante bij Tiense suiker. In 1919 zet de Tiense suikerraffinaderij een nieuwe slimme stap. Naast suikerproductie wordt ook volop ingezet op de verwerking van suikerbieten en hun nevenproducten. Voortaan gaat er niets meer verloren. De hele biet wordt benut. Wat overblijft na de suikerproductie krijgt een tweede leven, bijvoorbeeld als veevoer of als bodemverbeteraar. Een vroege vorm van duurzaamheid, lang voordat het een modewoord werd. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Tiense suikerraffinaderij voor belangrijke vernieuwingen in de suikerindustrie zorgen en zo had het bedrijf onder meer de hand in de verbetering van de zaadselectie en de optimalisering van de bietenteelt. In 1838 zal een naam opduiken die tot vandaag blijft nazinderen. Karel Graeff. Deze ondernemende Duitser, die zich later in Brussel vestigt en er als Charles door het leven gaat, laat een zekere job bij de bank achter zich, met maar liefst 8 kinderen om voor te zorgen, om zijn kans te wagen in de prille suikerindustrie. Geen evidente keuze. Zijn fabriek balanceert zelfs even op de rand van faillissement. Toch geeft hij niet op. Met een opvallend sociaal hart en groot doorzettingsvermogen ontwikkelt hij een cassonade met een unieke textuur en smaak, gebaseerd op een goed bewaard recept. En zijn naam groeit zo uit tot een begrip. Dat blijft voortleven wanneer de Tiense suikerraffinaderij het bedrijf in 1953 overneemt en de iconische naam behoudt. In de jaren 60 dan dook ze voor het eerst op dat witte T-logo op een pakje suiker uit Tienen. En wist u dat er wereldwijd slechts 2 fabrieken zijn die parelsuiker produceren? Jawel, de Tiense suikerraffinaderij is daar één van. Vanuit België exporteren zij deze specialiteit naar tal van Europese landen, maar ook naar verdere bestemmingen, zoals Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika. En ook het groefje in het suikerklontje, dat is een bijzondere uitvinding. Sinds 1995 zijn de harde klontjes namelijk breekbaar. En dat is te danken aan Henri Cassot. Terwijl hij in de fabriek in Tienen werkte, ontdekte hij het gleufje dat ervoor zorgt dat elk klontje eenvoudig in tweeën breekt. Dat klinkt eenvoudig, maar het proces om tot deze oplossing te komen was het allerminst. Hoewel het klontje gemakkelijk te breken moest zijn, was het uiteraard essentieel dat het nog steeds goed oploste in warme dranken. Hij ging vastberaden aan de slag met het project en het proces, waarbij hij uiterst fijne en geraffineerde suiker gebruikte. En uiteindelijk kwamen zo de breekbare klontjes op de markt. Interessante weetjes over de Tiense suiker. Ja, het is geen reclame natuurlijk, maar het is een product dat we allemaal wel kennen en dat we op deze wijze toch een beetje beter kunnen leren kennen. Zeker ook omwille van het feit dat het zo'n belangrijke speler is geweest en nog steeds is hier in Tienen. Goed, wij gaan koers zetten in de richting van een hele bijzondere plaats, zoals ik al zei, in Grimde. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. We zijn opnieuw onderweg en we nemen u zeer graag mee.

0: wat gelijk voor mij.
1: Onderweg naar Hakendover komen we in Grimde terecht. Een tiens gehucht. En daar vindt men de voormalige Sint-Pieterskerk, ooit de parochiekerk van Grimde, terug. Een vroeg 13e eeuws driebeukig gebouw met vrijstaande westertoren, een uitspringende dwarsbeuk en een vlak afgesloten oostkoor. De toren en de middenbeuk zijn opgetrokken in een overgangsstijl tussen romaans en gotisch. En de gotische dwarsbeuk dateert uit de 15e eeuw. Nu, wat is hier zo bijzonder aan? Dat is dat men hier dus niet langer een parochiekerk terugvindt, maar wel een necropolis. Necro verwijzend naar de dood. En polis naar stad. Dus letterlijk een stad van de doden of een dodenstad. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 brak deze grote oorlog uit en op 18 augustus 1914 vond in Grimde en Sint-Margriete-Houtem een treffen plaats tussen het Duitse leger en Belgische militairen. Een jaar later werden 145 Belgische gesneuvelden in de voormalige parochiekerk begraven. Tussen 1922 en 1928 werden de kerk en de begraafplaats gerestaureerd. En sommige gesneuvelde soldaten werden overgebracht naar hun geboortegrond, terwijl enkele jongens uit de streek hier hun laatste rustplaats vonden. En deze jonge soldaten werden één voor één geïdentificeerd en herbegraven dankzij de inzet van de 24-jarige Rode Kruis-medewerker Leonard Reinaerts. En in de 19e eeuw was de oude kerk van Grimde vervallen. Het kerkbestuur besloot om een nieuwe parochiekerk te bouwen, maar de overheid bepaalde dat de toren en de middenbeuk van de Sint-Pieterskerk behouden dienden te blijven. Vandaar dus de wijze waarop dat deze kerk, voormalige kerk, is gebouwd. Lucien Baudouin, een groot industrieel gemeenteraadslid ook en senator, was de mecenas van de herinrichting van dit unieke soldatenkerkhof. Op zaterdag 18 augustus 1928, één dag voor de plechtige inhuldiging, schonk hij de sleutels van het monument aan de stad. En zo werd het dus een necro.

En zo komen we dus binnen in een kerkgebouw waar het ene na het andere graf te vinden is van iemand die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheden in de Eerste Wereldoorlog. En we gaan even rondwandelen op deze plaats waar de stilte heerst. We komen binnen via een bronzen deur en treden zo het kerkgebouw binnen. En de deuren, die bronzen deuren, die geven echt de indruk dat je eigenlijk een grafkelder indaalt. We zien ook een zandstenen afbeelding van het paaslam aan de ingang en het beeld verwijst naar het oude stadszegel van Tienen en benadrukt de band met de stad en zijn bewoners. We vinden ook het tal van glasramen terug en deze zijn van de Brusselse kunstschilder Maurice Langaskens. Hij werd bijgestaan door glazenier Jean Wyss en enkel het glasraam Vrede is een creatie van Florent Prosper Kolpaert. Ze gebruikten oude middeleeuwse technieken om het clair-obscuur effect te verhogen. Het opmerkelijke spel van licht en schaduw schept een speciale sfeer en heeft ook een symbolische functie. Het zegevierende licht overwint de duisternis van de dood. Een opvallend kruisbeeld, een gekruisigde Christus, hangt hier ook in wat vroeger het koor was van de kerk. Namelijk, hij is gekroond met een opvallende kroon. Geen doornenkroon, maar een zegevierende kroon. Hij wordt dan ook de zegevierende Christus genoemd. We gaan even langs de verschillende glasramen. Zo zien we de ramen in het bovenlicht van het schip geven de impressie van de westerlijke horizon. In de zijbeuken van het schip zitten 6 lage glasramen met de voorstelling van soldaten in uniform, rouwende personen en een geboeide vrouwenfiguur in violetkleurig gewaad. De architect Govaerts hield de witte grafstenen bewust zeer sober. Ze lijken één gemeenschappelijk graf te vormen. Elke zerk is versierd met een Belgische helm en eikenbladeren, als teken van moed, wijsheid en onvergankelijke roem. De zerken zijn identiek voor alle gesneuvelden en zo benadrukt men de gelijkheid in de dood. In het bovenste deel van een van de glasramen zien we een volledig gesluierde en geketende figuur. De armen wijd opengesperd als bij een kruisiging. De figuur staat boven een laaiende vlammenzee. En daaronder ligt een menselijke figuur met een dolk in het hart. Een rouwende persoon legt de linkerhand op de dode en maant tot stilte. De dode rust op een bed van bloemen en planten en onderaan symboliseert de gekruiste palmtak de overwinning. Een mannelijke figuur met een lans in de linkerhand en een zwaard aan de gordel heft bezwerend de rechterhand. Hij symboliseert de hoop op de toekomst. Een geketende figuur op een vlammenzee met een mes in de linkerhand en een opgeheven rechterhand herinnert aan de gruwel. En de koorboog, die wordt geflankeerd door een erewacht van soldatenfiguren. De zegevierende Christus, waar we nu wat dichter toe bij naderen, draagt dus een koningskroon in plaats van de doornenkroon, om het zegevierende aspect van de dood van de verlosser te benadrukken. Het lindenhouten beeld in art deco-stijl is het werk van de Gentse beeldhouwer Geo Verbank. Een beetje verder vinden we ook een beeld terug van de heilige Petrus,
De heilige Petrus was de beschermpatroon van de vroegere parochiekerk en wordt op klassieke wijze voorgesteld, staand en gekleed in een lang gedrapeerd gewaad. In zijn handen draagt hij twee sleutels. En het zandstenen beeld werd eveneens door dezelfde Gentse beeldhouwer uitgevoerd in een sobere art déco-stijl. Vervolgens zien we het glasraam met de titel Het treurend nageslacht. Tegenover de voorstelling van de voorouders staat het nageslacht. Een jonge vrouw met de handen gevouwen in een gebedshouding stelt de treurende weduwe voor. In het glasraam Verheffing van de held toont het een mannenfiguur in een lang gewaad. Zijn geboeide handen zijn verstrengeld. Achter zijn opgeheven hoofd bevindt zich een aureool. Zijn voeten rusten op palmbladeren als symbool van de zegen. En de held wordt geflankeerd door de symbolische weergave van België en het voormalige Belgisch Congo. Een zeer opmerkelijk graf dat men hier kan terugvinden is het graf van generaal-majoor Victor Guffens, die als kolonel de gevechten in Sint-Margriethe-Houtem leidde. Deze werd op eigen verzoek tussen zijn vroegere manschappen en strijdmakkers begraven. Hij overleed in 1943 en werd na de Tweede Wereldoorlog bijgezet onder een gemeenschappelijke witte zerk. Heel bijzonder monument. We hebben al verschillende oorlogsmonumenten kunnen bezoeken, dierbare medepelgrims. We zien hier dus inderdaad, zoals beschreven, de ene zerk na de andere, allemaal hetzelfde, gelijk in de dood, met portretten van de jonge soldaten die hun leven hebben gegeven. En dat tijdens de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Hier en daar zijn ook de medailles die de soldaten hebben toegewezen gekregen, aangebracht. En dus hier staan we dan voor het graf van de generaal-majoor, die als uitdrukkelijke wens had om dus hier begraven te worden tussen zijn manschappen. In 2014 schreef meneer Nijs, de stadsdichter van Tienen, volgend gedicht. In de stad van de doden smaakt de lucht op zondag zerp en bitterzoet. Halfweg de oogstmaand schuilden ze bij mekaar achter redoutes en tranchées. Nu liggen ze in gezamenlijk gelid te weinig, in getal voor een nieuwe slagorde. Het stigma van de dood is teruggedrongen achter de glans van hun vergulde namen. Hun steen is uit dezelfde mal gegoten, met foto's of bloemen in knisperig cellofaan. Voor wie vergeten is het naakte graf, zelfs in sterven zijn strijdmakkers niet gelijk. Brandglas in kleur transformeert schimmig licht tot zwaar omvloerste rust. Je valt door lagen stilte heen tot je alleen jezelf nog hoort, je intense zelf. Brons sluit bij avondval het rijk der helden af. Duurzame vrede laat hen te snel vergeten. Zo, dierbare luisteraars, op bezoek dus in de necropolis van Grimde. Een heel bijzonder monument voor deze soldaten die hun leven hebben gegeven voor het vaderland. We gaan hier langzamerhand ook opnieuw de fiets op richting Hakendover. Van deze bijzondere
Een unieke plaats van de necropolis in Grimde. En ook een plaats waar een militaire leider ervoor gekozen heeft om in de gelijkheid van de dood te rusten te worden gelegd tussen zijn manschappen. Gaan we nu als het ware in een tijdmachine stappen. Zoals we al eerder hebben gezegd, ligt Tienen op de heirbaan tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen. En dat verwijst uiteraard naar de Romeinse geschiedenis. Van deze eenvoud en de gelijkheid van alle graven gaan we nu naar een praalgraf van een Romeins edelman. En zo bezoeken wij onze tweede begraafplaats voor vandaag. Op naar de Drie Tommen of de Tumuli van Tienen.

En van het ene grafmonument waar soldaten gevallen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn we ondertussen op een plaats beland die eveneens een grafplaats is, maar van iets oudere datum. Wat zeg ik? Van veel oudere datum. En mochten we het niet weten, je zou er gemakkelijk aan voorbij gaan, want het ziet er vandaag de dag uit als drie heuvels. Drie heuvels die men kan vinden op weg naar Hakendover. En zoals ik eerder heb gezegd en beloofd had, zouden we de Romeinse geschiedenis van Tienen nog op het spoor komen, eens we verder waren gevorderd in onze pelgrimstocht. Het is algemeen bekend dat de Romeinse wegenbouwers vooral de hoogten opzochten. En we hebben ook al gemerkt tijdens onze fietstocht, ja, dat men inderdaad toch wel, zij het een beetje, het gaat hier niet over bergen, maar wel over heuvels, toch wel een beetje de hoogte en dan opnieuw de laagte ingaat. En dat je dus wel te maken hebt met een wat heuvelachtig landschap. En dat is dus ook het geval voor Tienen. Want dat is gelegen op een zacht hellende heuvel boven de samenvloeiing van de Gete en de Merenbeek, waar de Romeinen de grote heerbaan van Kassel richting Tongeren overheen legden. En het is dus op die plaats dat Tienen is ontstaan. Net als Tongeren ontwikkelde de vicus zich tot een wegenknooppunt dat, hoewel regionaal, toch vrij belangrijk was. Via de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen was de vicus verbonden zowel met de kust als de Rijnstreek. En van daaruit werd via secundaire wegen de verbinding gelegd met Vicky, die niet langs de hoofdwegen waren gelegen. Van deze secundaire wegen bleef weinig over. Vanuit Tienen vertrok noordwaarts een weg in de richting van de vicus van Grobbendonk. Het was slechts een secundaire weg die voornamelijk een economische rol speelde in de tijd. En het tracé van de Romeinse weg tussen Tienen en Namen is eveneens slecht gekend en bleef nagenoeg niet bewaard. Ter hoogte van de vicus van Taviers kruiste hij de weg Bavet-Tongeren en bij Namen sloot hij aan op de weg die dan verder in de richting van Aarlen liep. Langs het traject tussen Tienen en Taviers zijn talrijke tumuli opgericht. En daar staan wij dus aan, want een van de belangrijkste restanten van het Romeinse verleden van Tienen zijn de drie tommen, die kort naast de Romeinse heerbaan net buiten het antieke Tienen lagen. Nu, waarover gaat het eigenlijk? Deze drie tumuli van Grimde zijn letterlijk een van de hoogtepunten. Want al meer dan 2000 jaar hebben de Gallo-Romeinse overblijfselen de Tienenaars en talrijke voorbijgangers en pelgrims gefascineerd. Zo hebben we weet van een dertigtal Romeinse grafheuvels in de directe omgeving van Tienen. Maar door erosie en menselijke activiteit zijn ze allemaal verdwenen, behalve de tumuli waar wij hier staan, bij Grimde. De drie heuvels vormen een grafmonument van een vooraanstaande inwoner van de Romeinse nederzetting in Tienen. Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Boulogne. De belangrijkste inwoners van de vicus die bezaten een hoge status die weerspiegeld werd in de manier waarop ze begraven werden. Alleen de allerbelangrijksten werden onder zo'n tumulus bijgezet. De prestigieuze grafmonumenten bevonden zich meestal aan de rand van een heirbaan, zodat de voorbijgangers hun grandeur konden bewonderen en de overledenen konden gedenken. Sinds de opgravingen van 1892 kennen we de identiteit van de persoon die hier met veel egaars begraven werd. Dankzij een gouden buisje met het opschrift M, staat voor Marcus, Probius Brus.
En dat bevond zich onder één van de grafheuvels. Zo kennen we dus zijn naam. Daardoor is hij ook de oudste met naam gekende inwoner van Tienen. Het grafmonument van Marcus Probius Burrus bestaat dus uit drie aangelegde heuvels met een diameter van bijna 30 meter en een hoogte van meer dan 10 meter. Ze werden in 1892 opgegraven onder leiding van Baron de Louet van de Société Archéologique de Bruxelles. En hij liet in de drie tumuli gangen graven om er op zoek te gaan naar grafkamers. En dat lukte in de eerste en in de derde. Laten we ze even onder de loep nemen. Tumulus 1. Die bevond zich op een diepte van 3 meter onder het loopvlak. Een houten grafkamer van 3 meter op 3 meter. De wanden van de grafkamer waren bekleed met houten planken. En de afdekking bestond uit dikke houten balken die later helaas instortten. Op de bodem van de kamer bevonden zich crematieresten. In een houten kistje bevonden zich drie unieke voorwerpen van onschatbare waarde. Namelijk een prachtige cameo uit Sardonyx. Op een donkerrode achtergrond, waarschijnlijk een karneol, werd het matwitte portret van de jonge keizer Augustus uitgesneden. Deze cameo was gevat in een gouden versierde omraming. Op de achterzijde werd een bronzen naald aangebracht, zodat het stuk als een broche kon worden gedragen. Echt een prachtig stuk, een topstuk. Ook een gouden ring werd gevonden. Die werd gesierd met Amazoneschilden, waartussen de woorden Concordiae Communi gesmeed werden. Het gaat om een verlovingsring met het opschrift voor een gemeenschap in goede verstandhouding. In de Romeinse tijd was het de gewoonte dat de bruid op het verlovingsfeest een gouden ring kreeg. Het opschrift drukt de wens uit naar een huwelijk in goede verstandhouding. En dan ook nog eens een prachtige mantelspeld, een diameter van 5 centimeter. De voorzijde was bezet met een verguld zilverblad, versierd met 3 kringen zilveren kraaltjes. En het geheel was met een zilveren lijstje omkranst. Verder vonden ze in de kamer een bol ronde glazen fles met gegraveerde ringen, een bronzen wijnkan met een leeuwenkop, een bronzen patera of steelpan met een geribd handvat uitlopend op een bebaard Amonshoofd, een klein zilveren doosje, de resten van een tafeltje of een vouwstoel met bronzen pootjes, een bronzen paardentuig, een knipmes met ijzeren blad en een handvat met een vrouwenbuste en een mes met een handvat in git. Waarschijnlijk stond er ook een wagen in de grafkamer. Talrijke elementen van een paardentuig en onderdelen van een wagen wijzen in deze richting. In de grafkamer bevonden zich ook kruikamforen en kookpotten, waar ongetwijfeld voedsel en drank voor de doden werd meegegeven. Jammer genoeg werden alle voorwerpen van de opgravingen openbaar verkocht om de kas te spijzen in 1894. Maar gelukkig kocht de Belgische staat de meeste voorwerpen van de collectie voor de collectie van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis van Brussel. En dan tumulus 2. Daar werd enkel een paal aangetroffen. De functie daarvan was niet duidelijk. Mogelijk was het de fundering van het beeld van de overledene. En de derde tumulus, dus die liggen echt vlak naast elkaar, daar bevond zich een grote houten kamer van 5 meter op 3 meter. De overblijfselen van een 14-tal grafgiften lagen er gebroken en door elkaar geworpen, samen met brandresten en stukjes been. Het gaat hoofdzakelijk om aardewerk met voedsel en drank als offer voor de doden en, wat men in de Romeinse mythologie, de goden van de onderwereld noemde, een terra sigillata kom, 2 terra nigra bekers, een steelpan,
2 kookpotten, waarvan 1 met deksel en 2 kruikamforen. Het is maar dat u het weet. Bijzondere vondst dus is het gouden staafje met opschrift Improbius Burrus, een verwijzing naar de naam Probius, de man voor wie de graftombe gemaakt werd. Heel indrukwekkend om hier zo die Romeinse geschiedenis van Tienen heel visueel ook op het spoor te kunnen komen. Nu, op zich, zoals ik al zei, men zou er eigenlijk aan voorbij wandelen of aan voorbij lopen. Het bestaat dus uit 3 heuvels die volledig bedekt zijn met gras en met begroeiing. Maar die dus dienden om de belangrijkheid van de persoon die hier begraven lag uit te drukken. En dus ook om de voorbijgangers eraan te herinneren om aan deze persoon te denken. En zo is het eigenlijk gemakkelijk om van de ene kerk waar de necropolis is te gaan naar deze plaats, waar u een beetje een soort van vergelijking krijgt van de wijze waarop volkeren binnen hun cultuur gestalte geven aan de gedenking van de doden. En hoe dat men dat eigenlijk in de Romeinse tijd deed en hoe dat men dat natuurlijk vandaag de dag doet. Een stukje Romeinse geschiedenis, zoals beloofd. Wij gaan hier opnieuw de fiets nemen. En wij gaan verder richting Hakendover, onze uiteindelijke bestemming. We nemen terug de fiets. En onderweg komen we een bordje tegen richting de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Laten we samen ontdekken welke verrassing God voor ons in petto heeft.

een prachtige kapel langs de weg, die dus ook geopend was. Wel, deze kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen is gebouwd langs de Romeinse heirbaan van Keulen naar Boulogne-sur-Mer. Ze maakte deel uit van de leproserie voor mannen buiten de Maastrichtse poort. Een Benedictijnen monnik kluizenaar verzorgde hier de zieken. De kapel werd toegewijd aan de heilige Maurus. In de archieven duidt men ze aan als die kapelle van Sint Maurus in Sikkerlieden bij Tienen. Het gebedshuis, dat oorspronkelijk bestond uit een beuk en een driezijdig afgesloten koor, werd ingewijd in 1331. In de 15e en 16e eeuw onderging het verscheidene uitbreidingen. De kapel werd vergroot, onder meer met een transeptarm en een zijbeuk, waar de kluizenaar verbleef. Tegen de westelijke gevel bouwde men een voorportaal met een torentje. En in 1699 kreeg de kapel haar huidige vorm. En dat is ook de datum die we aantreffen boven de ingangspoort. Na de brand van 1755 herbouwde men de zuidelijke zijbeuk. En ook uit die tijd dateert de kluizenaarswoning met de bovengrondse gang. Het hoofdaltaar is een portiekaltaar met barokke inslag uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het koorgewelf met stuk- en stafwerk in de stijl van Lodewijk XIV situeert men rond 1760. In het zuidertransept staat een eiken portiekaltaar uit de tweede helft van de 16e eeuw. De predella, die de provoosten voorstelt met in het midden de heilige Maurus, dateert eveneens uit die periode. Het oorspronkelijke houten Maurusbeeld uit de 16e eeuw wordt in het Tienstmuseum bewaard. Het houten spitstongewelf in de transeptarm is hoger dan dat in de zijbeuk en werd in het begin van de 20e eeuw vernieuwd. In de tweede helft van de vorige eeuw verdween de kuipvormige preekstoel. Ook de 3 meter hoge monumentale sacramentstoren in witte steen uit 1535, die eveneens gebruikt werd als troon voor het beeld van Onze Lieve Vrouw, verdween. Hij werd beschreven als een unieke parel in pure renaissance-stijl. Het beeld van Onze Lieve Vrouw ten Steen is een zittende lieve vrouw, zonder Jezuskind. Op haar schoot ligt een open boek dat ze met de linkerhand vasthoudt en waarin ze met haar rechterwijsvinger een tekst aanwijst. Haar wijds gedrapeerd kleed wordt met de riem van troost vastgehouden. Een typisch Augustijnse afbeelding. Waarschijnlijk is het beeld geïnspireerd op een prent uit 1520... uit het boek Hortulus Animae Cum Horis Beata Virginis. Het huidige beeld is gehouwen uit steen van Euville en gepolychromeerd. De naam Onze Lieve Vrouw ten Steen komt van de 3 grote reenstenen die het gebied van de leproserie afbakenden. Oorspronkelijk stond het beeld in een nis aan de noordkant van de kapel. Omdat er veel bedevaders naartoe kwamen, verhuisde het beeld naar het hoofdaltaar. Zodoende belandde het beeld van Sint Maurus op het altaar in het zuidertransept. Ja, echt een verrassing eigenlijk. Heel mooie, heel stemmige kapel. En we zien hier nog enkele andere gegevens, onder meer verwijzingen naar de confrérie van Sinctemoor. Ook dat is een interessante geschiedenis, een interessante confrérie die dus hier zijn thuis kent. Vele eeuwen beheerde een bescherm- en beheerscomité, namelijk deze kapel en de leproserie. De confrérie van Sinctemoor, zo genoemd naar de heilige Maurus, die van bij de aanvang de patroonheilige van de kapel was. Dat broederschap oefende haar taak uit
zonder dat zij de tussenkomst van de aartspriester van Tienen of de pastoor van Grimde dulde. Zij deed diensten uitvoeren en zorgde voor biechtgelegenheid. Een citaat uit een archiefstuk. De proostbroeders hielden zich bezig met de gebouwen, de administratie en de boekhouding van de inkomsten en uitgaven. Zij behartigden ook de promotie van de kapel en het bevorderen van de eredienst. Van bij het begin werden de diensten verzorgd door achtereenvolgens paters Benedictijnen, minderbroeders, Franciscanen, Augustijnen en Karmelieten. U hoorde het al. Al deze ordes hadden een klooster in de stad. De confrérie bestond gedurende vele jaren uit 12 leden. De proostbroeders werden gekozen uit de edelen en de meest vooraanstaande burgers van de stad. In de tweede helft van de 17e eeuw werd er soms een reguliere geestelijke aan toegevoegd. Bij meerderheid van stemmen regelden zij al wat er voor de dienst in deze bedeplaats nodig was. De eerste provoosten, waarvan we met zekerheid de namen kennen, staan afgebeeld op de predella van het Maurusaltaar. Zij zitten geknield op een bidbank die hun wapenschild en hun initialen draagt. In het midden staat de heilige Maurus afgebeeld en zij kijken in de richting van hun patroonheilige. De provoosten dragen een typische kraag uit de Spaanse periode en het ornament onder het Maurusbeeld werd geschilderd einde van de 16e, begin 17e eeuw. Vermoedelijk werden ook nog andere groepen provoosten geschilderd, maar daar is geen formele bevestiging over gevonden in de archieven. Een indrukwekkend schilderij siert nog steeds de muur aan de noordkant van het schip van de kapel. Het is maar liefst 4,20 meter bij 2,5 meter groot en stelt de provoosten voor uit het begin van de 18e eeuw. We tellen 14 personen, waarvan één een chronogram in de hand houdt met de tekst Decima Quinta Februari Pictus Obit. Op dat ogenblik bestond de proostbroederschap uit 12 provoosten en de proost. Uit het chronogram kunnen we afleiden dat Van Winde op 15 februari 1721 gestorven is en dat daarna een 13e provoost is bijgeschilderd. Wie het doek schilderde is echter niet gekend. Bij de, we moeten het zeggen, slechte restauratie in 1993 verdwenen heel wat details, waaronder ook het chronogram. Volgens het archief van Sint Germanus was Jean-Paul Dominique van den Berge de Hautem de laatste gekende proostbroeder in de periode 1779 tot 1783. Later vinden echter de Wouters Doplinter, ridder van het Heilige Roomse Rijk, terug als provoost van de kapel. Het laatst gekende handschrift dat door een provoost werd geschreven, dateert uit 1815. Jammer genoeg is de wekelijkse eucharistie hier verdwenen. Sindsdien zetten enkele geëngageerde vrijwilligers zich in om dit historisch pand en de Maurus-traditie te bewaren. Om dit stukje onvervalst Vlaams erfgoed, dat de parochie en de stad ver overstijgt in ere te herstellen, werd in 2006 een promotie- en beschermcomité opgericht. Het bestaat uit 12 leden en de leden zien hun engagement echt als een erezaak, als eerbetoon aan het eerbiedwaardige proostbroederschap dat zich gedurende vele eeuwen heeft ingezet voor de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en Sint-Maurus-traditie. Kozen zij de naam Confrérie van Sinctemoor. Wat we hier ook vooraan zien en waar ik even niet goed wist wat het was, dat zijn ijzeren devotiekronen. Dus het bestaat uit een cirkel waar dan eigenlijk twee halve cirkels boven worden gespannen, zodat men het als een kroon kan dragen, al dan niet met een kruisje erop bevestigd. En dat heeft allemaal te maken met de traditie hier. Want Sint Maurus, die is vooral gekend onder de naam Abt Maurus van Subiaco.
overste van het klooster van Sacrospeco in Subiaco. Op die plaats, even ten oosten van Rome, stichtte de heilige Benedictus zijn eerste klooster. De heilige Maurus was een van zijn eerste volgelingen en later ook opvolger als abt in Subiaco. De overlevering leert ons dat deze Maurus de zoon was van de Romeinse senator Equititius. Op jonge leeftijd werd hij voor zijn opvoeding en zijn opleiding aan de heilige Benedictus toevertrouwd. En niet in het minst om zijn onrustig en koppig gedrag. Over het leven van de heilige Maurus zijn enkele wonderlijke verhalen gekend uit het tweede boek der Dialogen, dat geschreven werd door paus Gregorius in 1593. De laatste jaren van zijn leven brengt Maurus door in eenzaamheid en gebed. Hij wordt uiteindelijk getroffen door de pest en sterft in Subiaco op 15 januari 584. En dat is ook de dag waarop dat zijn feestdag wordt gevierd. Als kloosterstichter staat hij hoog in aanzien binnen de Benedictijnenorde, maar ook binnen de hele Westerse kerk. U kan het zich al voorstellen, iedere bedevaartsplaats heeft zo zijn eigen gebruiken, ook rituelen. En op de feestdag van de heilige Maurus, Pasen en Paasmaandag, op die drie dagen, werd vroeger zijn beeld op een sokkel in het midden van de kapel geplaatst. En dan werd hem een rode mantel omgehangen. Dat gebruik is helaas in de loop der jaren verdwenen. De heilige Maurus wordt in de kapel vooral aanroepen tegen hoofdpijn en voor alle kopzorgen die de moderne mens bezwaren. Voor het altaar hier liggen dus 9 ijzeren kronen. De bedevaarders die knielen op de trappen van het altaar zetten een kroon op het hoofd en bidden 5 onze vaders, 5 weesgegroeten en 5 eer aan de vader. Er komen ook veel bedevaders bidden voor koppige kinderen. En in de korf onder het altaar laten ze dan een voorwerp van het kind achter. Een haarspeld, een haarlok, een haarband, een speeltje of een fopspeen. Wel, misschien moeten we dat eerst doen. Hè? We gaan die ijzeren kroon hier nemen, neerknielen voor het altaar. Een ijzeren kroon nemen, die op ons hoofd zetten. Bij deze. En laten we 5 onze vaders, 5 wees gegroeten en 5 eer aan de vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods,
Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maurus, bid voor ons.

Met de voorspraak van de heilige Maurus zetten wij koers naar Hakendover en zullen we een bezoekje brengen aan de kapel. We leren er ook meer over de geschiedenis van de nu beroemde paardenprocessie die iedere paasmaandag uitgaat en waarom dit zo sterk verbonden is met het DNA van de Hakendovernaren. Dat is voor een volgende keer. We nemen u zeer graag mee. Dank u wel om met ons mee te gaan en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op dit hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. De opbouw van de dagsluiting die kan u terugvinden op bladzijde 681. De hymne vindt u terug op bladzijde 683. Daarna bidden we de psalmen, bladzijde 1203. En de korte schriftlezing, bladzijde 1204. En daarna keert u terug naar 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag, waar wij het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer hebben gevierd, is het goed om een moment te nemen om stil te staan bij de uren die voorbij gegaan zijn. Ook in welke mate dat we ingegaan zijn op de genade van God vandaag en Hem daar dankbaar voor zijn. Ook willen we stilstaan bij die momenten waarop we zwak waren, waarop we niet zijn ingegaan op het genadevoorstel van God. En daarom willen we ook om deze dag goed te eindigen onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer, geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt terneer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont, hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht.

Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaar zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Lezing uit het boek Apocalyps. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij het bereidt voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, bezoek dit huis en houd ver van ons alle listen van de vijand. Mogen uw engelen hier wonen om ons in vrede te bewaren, en laat uw zegen altijd op ons rusten, door Christus onze Heer, die met u heerst en leeft in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre Julien Aymar, apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we beginnen aan het tweede deel van het boek. En dit tweede deel begint ook met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre Julien Aymar van september 1861. En het luidt als volgt. Tot nu toe was de zon van de Eucharistie nog niet opgegaan. Maar de volle rijkdom van de Eucharistie ontvouwt zich nu voor ons. Het is werkelijk verbazingwekkend. Wij zien slechts één enkele straal. Hoe zal het later zijn? Hoofdstuk 6. Een nieuwe reis, met als opschrift: God zal erin voorzien, het is zijn werk. Eerste communiteit. Eind mei 1856 keerde pater Aymar terug naar Parijs na een kort verblijf bij zijn vrienden in Leudeville. Hij had een deel van zijn tijd besteed aan het herzien van de tekst van de regel voor de congregatie van het Heilige Sacrament, die hij eerder had meegegeven aan pater Touche toen die naar Rome ging. Op 1 juni hadden hij en pater de Cuers hun intrek genomen in het jammerlijk vervallen gebouw aan de Rue d'Enfer, dat zij van het aartsbisdom hadden gehuurd met geld van het pensioen van pater de Cuers. Pater Aymar weigerde aanvankelijk geld te vragen aan de vrienden die hij tijdens zijn lange en succesvolle tijd bij de Maristen had gemaakt, uit angst zijn confraters te beledigen en om goede betrekkingen met de Sociëteit van Maria te onderhouden. Wij zijn begonnen zoals men in de wildernis begint, schreef hij aan een vriend. Met 2 lakens, 1 stoel en 1 lepel, niet met 2. Ze aten noodgedwongen in een plaatselijk restaurant, totdat ze potten en pannen konden kopen. 2 recent bekeerde Joodse studenten, die op het punt stonden naar het seminarie te gaan, gaven hun meubilair. Op een bepaald moment stuurde een zuster uit een nabijgelegen klooster hen elke dag een maaltijd. Hoewel de aartsbisschop enkele basisreparaties aan het gebouw betaalde, hielpen zowel pater Aymar als pater de Cuers met het werk, om de kosten te beperken. Hij schreef in die tijd: wij deden handenarbeid, boenden de vloeren en droegen materiaal voor de werklui. Eind september telde de kleine gemeenschap 4 personen, 2 priesters, een kruier en een kok. Ondanks al hun inspanningen werden hun financiële problemen alleen maar groter. Op een dag ging de kok er met het geld vandoor. Dit is hoe Aymar de situatie beschreef in een brief aan een vriend. We hebben weer een kruis moeten dragen. Een politiecommissaris, politieagenten en een magistraat brachten ons een bezoek. We werden dagelijks bestolen door onze kok. Hij had een duplicaat sleutel gebruikt. De stakker zit nu in de gevangenis en zal misschien veroordeeld worden. Ik moet misschien op het proces verschijnen. Stel je voor hoe pijnlijk dit voor me is. We lachen om het voorval en zeggen dat de goede Heer misschien dacht dat we te rijk werden. Het is een ontbering, maar maak je geen zorgen. We zullen niet verhongeren. De dief nam het geld dat bestemd was voor de kapel. God zal erin voorzien. Het is zijn werk.
In december was het Cenakel, de naam die pater Aymar graag gebruikte voor het Eucharistisch Centrum, zo goed als af. Maar de leerlingen kwamen niet. Een gevoel van hulpeloosheid overviel hen. Aymar liet zich echter niet ontmoedigen en schreef aan een vriend: "Het is niet aan ons om roepingen te regelen, maar om ze te ontvangen van de goddelijke goedheid. Degene die uitnodigt, is de koning, niet de dienaren. Wij hebben het geluk Jezus altijd bij ons te hebben. Wat kan een grotere zegen zijn? Als de goede meester wil dat wij enkele maanden, een jaar of zelfs 2 jaar, alleen blijven, gezegend zij zijn naam. Dat is wat het beste voor ons zal zijn. Welke prijs is te hoog voor deze zegen, om zijn eucharistische familie te zijn? De wereld, zelfs onze vrienden, die de dingen alleen beoordelen naar succes, aantallen en prestaties, zullen ons uitlachen of ons beschouwen als onproductief en afgeschreven." Tegen kerstmis vroegen 2 priesters toegelaten te worden tot de prille gemeenschap van het Heilig Sacrament. Er kon nu een datum worden vastgelegd voor de eerste openbare uitstelling van het Heilig Sacrament. Ze kozen voor 6 januari, het feest van 3 koningen. De bisschop Hartman van Bombay, die op dat moment op bezoek was in Parijs, ging voor in deze gedenkwaardige gebeurtenis. Ter voorbereiding op dit bijzondere moment had pater Aymar vele persoonlijke offers gebracht. In die tijd stopte hij met het dragen van een fluwelen mutsje dat diende als bescherming tegen pleuritis en hevige hoofdpijn. Hij stopte ook met het dragen van een armband die hem moest beschermen tegen bepaalde chronische ziekten waarvoor hij gevoelig was. En hij stopte met het gebruik van snuiftabak. Op 8 december vroeg ik de Heilige Maagd de genade om tabak en het gebruik van een hoofddeksel op te geven, en deze goede moeder verkreeg die genade voor mij. Tot op heden ben ik er blij mee, en de ontbering is niet langer een ontbering. Het is een klein offer, en in de nabijheid van onze Heer zal het passender zijn. Een nieuwe ramp trof hen en heel Parijs, toen hun medestander en vriend, aartsbisschop Sibour, werd doodgestoken door een moordenaar terwijl hij de eredienst leidde in de Saint-Stéphane-kerk. Pater Aymar schreef in die tijd: "De dood van de aartsbisschop heeft ons allen zeer getroffen. Hij was zo goed voor ons. Deze vrede dood herinnert ons eraan dat God alleen onze beschermer wil zijn."

1857, een jaar van verlatenheid. Gedurende die eerste winter was armoede hun voortdurende metgezel. Ze verkochten hun eigen boeken om niet te verhongeren. De dagboekaantekeningen van pater Aymar vertellen het verhaal. Donderdag 26 februari. Geen geld. Vrijdag 27 februari. Pater de Cuers is ziek geworden van verdriet. Zaterdag de 28e. Idem. We hebben van niemand hulp gekregen. Zijn gebed was wanhopig. Heer Jezus, geef mij hoop tegen alle hoop in. Kandidaten kwamen en gingen. Weinigen bleven. Niet één keer telde de gemeenschap meer dan 6 leden tegelijk. Iedereen die meedeed, zat zonder middelen. En de uitgaven stegen. Aan zijn vriendin Marguerite Guillot schreef hij: het is het uur van het lijden op Golgotha. Dit is wat mij doet hopen dat het offer gezegend zal worden. De lente bracht hen niet de belofte van groei en zonneschijn. Begin maart liet het aartsbisdom weten dat zij een nieuwe plaats moesten zoeken, omdat hun eigendom zou worden teruggevorderd door de nieuwe aartsbisschop, kardinaal Morlot. Zij liepen het risico dat ze spoedig zouden behoren tot de 30.000 gezinnen die dakloos waren geworden door de verbreding van de boulevards van Parijs om de stad te verfraaien. Weken gingen voorbij en ze konden niets vinden. Er werden meer gebouwen vernield om Parijs eleganter te maken dan er plaats was om de ontheemden te huisvesten. Pater Aymar ging bijna dagelijks op zoek naar huisvesting. Op een nacht, eind april, keerde hij uitgeput van het lopen door de straten en ontmoedigd door het gebrek aan resultaat terug naar de kleine communiteit om te ontdekken dat pater de Cuers hem verlaten had en niet van plan was terug te keren. Op die dag schreef hij in zijn dagboek: we zijn nu zonder enige menselijke steun. Ik verkeer in de grootste duisternis, in een staat van verlatenheid. 24 uur later keerde pater de Cuers terug, enigszins in verlegenheid gebracht door zijn roekeloze gedrag, maar bereid om verder te gaan, ondanks de harde tegenwind. De hele zomer lang bleven ze worstelen in hun armoede en onzekerheid. Ondertussen verslechterde de gezondheid van pater Aymar door de stress. In augustus moest hij er tussenuit voor behandeling. Toen hij na 5 weken in september terugkwam, ging het bergafwaarts met zijn kleine communiteit. De 2 postulanten waren vertrokken. Sommige plaatselijke geestelijken hadden de communiteit belasterd en zelfs zijn oude vriend, pater Herman Cohen, had zich tegen hem en zijn nieuwe sociëteit gekeerd. De aartsbisschop had boosaardige geruchten gehoord over hem en zijn kleine groep. In oktober werd pater Aymar ontboden in de residentie van de aartsbisschop om de papieren te overhandigen die zijn eucharistische project goedkeurden. Na een blik te hebben geworpen op de documenten, gaf de aartsbisschop ze aan zijn aartspriester, die beweerde dat ze geen officiële waarde hadden en die ze in de prullenmand gooide. Beschaamd en vernederd door de afwijzing van de aartsbisschop,
vertrok Pater Eymar. Hij was zo van streek dat hij vergat zijn documenten terug te vragen. Pas na enkele dagen had hij de moed om weer bij de residentie langs te gaan. De papieren bleken onvindbaar. Totaal ontredderd keerde hij maar terug naar de communiteit. Enkele dagen later verscheen de secretaris van de aartsbisschop bij hem aan de deur om de slechte behandeling die hij maar had gekregen goed te maken. De secretaris vroeg hem de gebeurtenissen op te schrijven die hadden geleid tot zijn vertrek bij de Maristen en tot de start met de goedkeuring van de vroegere aartsbisschop van zijn eucharistisch werk. Pater Eymar stemde toe. Vanaf dat moment veranderde de houding van de aartsbisschop tegenover hem drastisch, zelfs zodanig dat de aartsbisschop zijn probleempriesters naar Pater Eymar stuurde met het bevel: doe wat hij je zegt, ik ken geen heiliger priester. Pater Eymar was dolgelukkig met de verzoening, maar zijn problemen waren nog lang niet voorbij. Op een dag vernam hij dat hun woning verkocht was en dat ze aan het begin van het nieuwe jaar zouden moeten verhuizen. Na lang zoeken werd eindelijk een andere woning gevonden in dezelfde buurt. In de rue du Faubourg Saint-Jacques. Maar de onderhandelingen liepen spaak en tegen kerstmis wist de kleine gemeenschap van 6 nog steeds niet of ze aan het eind van het jaar een woning zouden hebben. Op kerstdag schreef hij aan zijn vriendin Marguerite Guillot: gisteravond was ik in gebed van 11 uur tot middernacht. Ik was sterk. Vandaag zou ik wel kunnen huilen. Dat zou me beter doen voelen. Gisteren, toen ik op weg was naar de aartsbisschop om de kwestie van het eigendom te bespreken, heb ik voor het eerst sinds lange tijd gehuild. Uiteindelijk werd op 19 februari het nieuwe pand gekocht in de rue du Faubourg Saint-Jacques. Maar pas met Pasen konden ze naar het nieuwe onderkomen verhuizen, om er de Eucharistie te vieren en het Heilige Sacrament uit te stellen.

0: Eerste Communie en Evangelisatie. De voorbereiding op de Eerste Communie, vooral van volwassenen, was destijds voor de aartsbisschop van Parijs de reden waarom hij zijn goedkeuring had gegeven aan deze nieuwe eucharistische groep. Overal in Frankrijk ontstonden andere eucharistische gemeenschappen en organisaties. Maar aartsbisschop Sibour merkte terecht op dat Aymar's idee over de eucharistie zich niet beperkte tot de aanbidding van het heilige sacrament. Aymar wilde de hand reiken aan hen die van de kerk vervreemd waren en wilde hen evangeliseren. Daarbij richtte hij zich in de eerste plaats op de kinderen en de jonge arbeiders die een groot deel uitmaakten van de beroepsbevolking van Parijs. Hij beschreef deze arbeiders waaruit hij zijn catechisatieklassen vormde. Het gaat om arbeiderskinderen, vagebonden of kinderen die vroeg in de leer zijn gegaan en die de leerplichtige leeftijd voor de eerste communie voorbij hebben laten gaan. Het zijn er duizenden in Parijs. Voddenrapers en touwslagers vormden de recruten onder de arbeiders. De overigen kwamen uit de gelederen van de nietsnutten, de behoeftigen en de bedelaars. In het begin werkte pater Aymar samen met een vrome leek, Louis Perret, die hij in Lyon had ontmoet, om de jonge arbeiders van Parijs te bereiken. Deze man, architect van beroep, nam met enkele van zijn vrienden het initiatief om fabrieken en werkplaatsen te bezoeken en slaagde er zo in 30 jonge arbeiders te laten deelnemen aan de catechese. Later, toen dit apostolaat groeide, riep Aymar de hulp in van jonge mensen van de Vincentiusvereniging, van anderen die bij hem kwamen voor geestelijke begeleiding en van een aantal bevriende vrouwen die uiteindelijk met de vrouwen en de jonge meisjes aan de slag gingen. Maandenlang worstelde pater Aymar met een bond gezelschap van ongedisciplineerde jonge arbeiders. Ze verstoorden de les, waren onstuimig en hadden een zeer korte concentratieboog. Door middel van vleierij, het geven van kleine geschenken en zelfs het organiseren van een loterij, won hij uiteindelijk hun vertrouwen en respect. Zodra hij tevreden was over hun vooruitgang, stond hij hen toe hun eerste communie te doen. Degenen die geslaagd waren, moesten een andere leerling werven. Hij bedacht een loterij gebaseerd op een puntensysteem. Om de stilte, aandacht en studie van deze jonge werkers te behouden, verloten wij kleine kledingstukken, boeken en snoepjes. Een groot aantal punten geeft recht op iets. Deze punten van verdienste worden gegeven voor aanwezigheid, voor aandacht, voor goede voordrachten of uiteenzettingen. De verloting na de zondag van de Eerste Communie is de belangrijkste. Deze biedt meer waardevolle voorwerpen dan de andere en vereist meer punten. Dit is de loterij voor recrutering. Hoe ouder de kandidaat van degene die worden aangebracht, hoe meer punten worden toegekend. Dit is onze meest effectieve manier van werven en de gemakkelijkste. In een brief aan zijn vriend, meneer Perret, schreef hij eens dat het tombola-systeem nog steeds wonderen verricht. De punten zijn als Californisch goud. Een andere keer schreef hij over zijn werk. Onze jongens zijn missionarissen van God. Het is prachtig om te zien wat ze allemaal doen om andere jongens te vinden die hun eerste communie nog niet hebben gedaan. Dan brengen ze hen hierheen en moedigen hen aan om te blijven. Ze glippen overal binnen met charmante sluwheid. Deze jonge missionarissen recruteerden vaak meer dan hun leeftijdsgenoten. Aymar herinnert zich. Velen hebben hun vader, moeder of zussen meegebracht die hun eerste communie nog niet hadden gedaan. Via de kinderen hebben wij gemakkelijk toegang tot de ouders, die zonder enige godsdienstige praktijk leven en wier aantal beangstigend groot is. Pater Aymar liet zijn arbeiders en voddenrapers na hun eerste communie niet in de steek. Hij hielp hen een arbeidersclub op te richten en bracht hen bijeen voor een jaarlijkse retraite. Voor de volwassenen plande hij de oprichting van een bibliotheek. Tegen het einde van het eerste jaar hadden meer dan 100 kinderen en volwassenen hun eerste communie gedaan. Het programma was zo succesvol dat er 3 keer per jaar plechtigheden werden gehouden, meestal met Kerstmis, Pasen en Maria ten Hemelopneming. Omdat deze jonge arbeiders de catechese alleen na het werk konden volgen, moest hun betrokkenheid groot zijn. Daarom toonden de priesters zich vrijgevig met hun tijd en beschikbaarheid. Op een dag zei Pater Aymar tegen de leden van zijn genootschap: "Ik ben tevreden dat ons ambt geen zichtbare glamour bezit. Wij onderwijzen 50 jongens in plaats van 's avonds aan ontspanning te doen. De goede God ziet het, dat is genoeg. Als we in plaats van deze jongens 12 prinsen hadden om te onderrichten, dan zouden de mensen zeggen: 'Zie wat een goed werk deze priesters doen, wat een grote orde is het.' Voor ons zijn deze jongens 12 koningen. Zij vertegenwoordigen Jezus Christus, die gezegd heeft: 'Alles wat je voor één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.'" Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 256 en wij lezen Jeremia hoofdstuk 51, Klaagliederen hoofdstukken 4 en 5 en Spreuken hoofdstuk 18, versen 9 tot en met

12. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn vandaag de voorlaatste dag van de tijdsperiode ballingschap. We hebben dus nog maar 2 dagen te spenderen met de profeet Jeremia. En dat nadat wij al weken in dit boek aan het lezen zijn. Dat betekent ook dat wij vandaag het boek Klaagliederen uitlezen. Dit boek telt 5 hoofdstukken en die zullen wij na vandaag alle 5 gelezen hebben. Naast het laatste hoofdstuk van Jeremia lezen wij morgen dan ook nog het boek Obadja, een zeer kort boek. Maar vandaag gaan wij natuurlijk eerst nog samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 51. Zo spreekt de Heer. Ik laat over Babel en de inwoners van Leb-Kamai een vernielende storm opsteken. Ik zend op Babel mensen af die het land als koren gaan zeven en het leeg achterlaten. Als de onheilsdag aanbreekt, belegeren ze de stad. Voor niets spannen zijn schutters hun bogen. Voor niets worden de wapens opgenomen. Spaar de soldaten niet en vernietig het hele leger. Ze sneuvelen in het land van de Chaldeeën. Ze liggen doorstoken in de straten. Maar Israël en Juda worden door hun God, de Heer van de machten, niet als weduwen achtergelaten, ondanks hun schuld tegenover de heilige van Israël. Ga, red uw leven, vlucht uit Babel. Anders komt u om door zijn schuld. Want het moment voor de wraak is gekomen. De Heer vergeldt Babel zoals het verdient. Babel was in de hand van de Heer als een gouden beker, waar de hele aarde zich aan bedronk. Alle volken dronken de wijn en verloren er hun verstand bij. Nu is Babel gevallen. Onverwachts is het verwoest. Zing een klaaglied. Neem balsem mee voor zijn wonden. Misschien is het nog te genezen. Wij hebben Babel verzocht, maar het was niet meer te genezen. Ga de stad uit, terug naar uw land, want haar schuld reikt tot de hemel, tot hoog in de wolken. De Heer heeft ons verlossing gebracht. Wij zullen in Sion vertellen wat de Heer onze God heeft gedaan. Scherp de pijlen. Houd de schilden klaar. De Heer heeft de koning van de Meden aangezet om Babel te verwoesten. Dat is de wraak van de Heer over de verwoesting van zijn tempel. Plant de standaard voor de muren van Bel. Versterk de bewaking. Zet wachtposten uit. Leg troepen in een hinderlaag. Want de Heer voert de bedreigingen tegen de inwoners van Babel uit. U woont in een waterrijk land. U bezit grote rijkdom. Maar nu is het einde gekomen. Uw levensdraad wordt afgeknipt. De Heer van de machten heeft bij zichzelf gezworen. Uw land wordt overstroomd met mensen. Talrijk als sprinkhanen. Ze heffen de triomfkreet over u aan. Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel. Zijn donder dreunt, het water ruist neer uit de hemel. Wolken haalt hij op van het eind van de aarde. Bij de regen smeet hij bliksems. Hij roept de wind uit zijn schuren tevoorschijn. De mensen staan verstomd. Ze begrijpen het niet. De goudsmid schaamt zich over zijn beelden. Zijn gietsels zijn leugens. Ze bezitten geen levenskracht. Ze betekenen niets. Ze zijn bespottelijk maakwerk. Als de tijd van de straf komt, zullen ze te gronde gaan. De God van Jacob is niet zoals zij. Hij is schepper van het heelal en Israël is zijn eigen bezit. Zijn naam is de Heer van de machten. Mijn hamer. Mijn oorlogswapen bent u geweest. Met u verbrijzelde ik volken.
Met u sloeg ik koninkrijken neer. Met u verbrijzelde ik paarden en ruiters, wagens en menners, mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, jongens en meisjes, herders en kudden, boeren en ossen, bestuurders en staatshoofden. Maar nu zal ik Babel en de inwoners van Chaldea openlijk straffen voor het kwaad dat zij Sion hebben aangedaan. Godspraak van de Heer. Ik kom op u af, berg van bederf, die de hele aarde hebt bedorven. Godspraak van de Heer. Ik hef mijn hand tegen u op. Ik werp u van de rotsen naar beneden en maak van u een verschroeide berg. Men kapt geen hoeksteen of fundament meer uit u. U zult voor altijd een wildernis zijn. Godspraak van de Heer. Plant de standaard op aarde. Blaas de bazuin bij alle volken. Maak ze klaar voor de strijd. Roep de koninkrijken tegen haar op. Ararat, Mini en Askenas. Laat de schrijvers nagaan of niemand ontbreekt. Laat de paarden aanrukken als een leger sprinkhanen. Maak de volken klaar voor de strijd. De koning van de Meden, zijn bestuurders en regenten, en heel het land waarover hij heerst. De aarde siddert en beeft, want de Heer voert zijn plannen tegen Babel uit. Het land wordt een schrikbeeld zonder bewoners. De soldaten van Babel stoppen met de strijd. Zij verschansen zich in ontoegankelijke burchten. Hun kracht begeeft het. Ze worden als vrouwen. De huizen staan in brand. De grendels en poorten zijn verbroken. De ene bode komt na de andere. De boodschappers volgen elkaar op om de koning van Babel te melden. De stad is veroverd. De doorwaadbare plaatsen zijn bezet. Het moerasriet is platgebrand. De soldaten zijn in paniek. Zo spreekt de Heer van de Machten, Israëls God. Babel lijkt op een dorsvloer die moet worden aangestampt. Het is tijd voor de oogst. Koning Nebukadnessar van Babel heeft van mij gegeten en geschranst. De lege schotel heeft hij laten staan. Hij heeft mij opgeslokt als een monster, zijn buik met lekkernijen gevuld, en mij dan weggegooid. Het geweld dat mij is aangedaan zal Babel treffen, zegt de bevolking van Sion. Mijn bloed over de inwoners van Kasdim, zegt Jeruzalem. Daarom spreekt de Heer, ik neem het voor u op, ik zal u wreken. Zijn stromen leg ik droog, zijn bronnen droog ik uit. Babel wordt een puinhoop, een plaats waar de jakhalzen wonen. Een schrikbeeld, een mikpunt van spot, zonder bewoners. Ze brullen wel als jonge leeuwen, ze grommen als welpen. Maar als ze prikkelbaar zijn, richt ik een drinkgelag aan. Ik voer hen dronken tot ze lallen. Dan vallen ze voorgoed in slaap, om nooit meer te ontwaken. Godspraak van de Heer. Als lammeren leid ik hen naar de slachtbank, als rammen en bokken. Ach, Sesak is ingenomen. De roem van de aarde is veroverd. Ach, Babel.
Abel is bij de volken tot een schrikbeeld geworden. De zee heeft Babel bedolven. Het is overspoeld door de bruisende golven. Alle steden zijn tot een schrikbeeld geworden. Het land is uitgedroogd en dor. Een streek waar niemand woont. Geen mens wil er komen. Mijn straf treft Bel, de god van Babel. Wat hij opslokte, haal ik uit zijn mond. Er stromen geen volken meer naar hem toe. De muren van Babel zijn omvergehaald. Ga hier weg, mijn volk, red uw leven van de brandende toren van de Heer. Aarzel niet en wees niet bang voor de geruchten in het land. Het ene jaar gaat dit gerucht, het jaar daarop weer een ander. Het land is vol geweld. Machthebber staat op tegen machthebber. Geloof mij, de tijd komt dat ik de afgoden van Babel afstraf. Heel het land wordt vernederd. Overal liggen de gesneuvelden. Wanneer de verwoesters aanrukken uit het noorden, juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Babel. Godspraak van de Heer. Babel valt als vergelding voor de doden van Israël, zoals over de hele aarde doden zijn gevallen voor Babel. U die aan het zwaard bent ontsnapt, loop door, blijf niet staan. Denk al van verre aan de Heer, houd Jeruzalem in uw gedachten. Wij waren vernederd, hoe schaamden wij ons, toen wij hoorden dat vreemden binnendrongen in het heiligdom en het huis van de Heer onteerden. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik mij op zijn afgoden wreek en dat de gewonden kermen over het hele land. Al stijgt Babel op naar de hemel, al verheft het zijn macht nog zo hoog. Ik zend er de verwoesters op af. Godspraak van de Heer. Jammerkreten weerklinken in Babel en in heel het land van de Galdeën. Het is de Heer die Babel verwoest en al het lawaai laat zwijgen. Hoe hoog de golven zich ook verheffen, hoe luid zij ook mogen rumoeren, over Babel komt de verwoesting. Zijn soldaten worden gevangen genomen, hun bogen worden gebroken, want de Heer is een God van vergelding, die loon geeft naar werken. Zijn edelen en wijzen, zijn bestuurders en staatshoofden, zijn soldaten voer ik dronken. Ze vallen voorgoed in slaap en ze zullen nooit meer ontwaken. Godspraak van de koning, Heer van de machten is zijn naam. Zo spreekt de Heer van de machten. De dikke muren van Babel worden afgebroken. De hoge poorten gaan op in vlammen. De volken hebben zich voor niets uitgesloofd. Hun inspanning gaat op in het vuur. Aan de hofmaarschalk Seraja, de zoon van Neria, zoon van Machseja, die met koning Zedekia van Juda in zijn vierde regeringsjaar naar Babel ging, gaf de profeet Jeremia de volgende opdracht mee. Nadat hij alle rampen die over Babel zouden komen, alles wat hier over Babel geschreven staat, had opgetekend, zei hij tegen Seraja: wanneer u in Babel komt, moet u dit alles voorlezen. U moet zeggen: Heer, u hebt aangekondigd dat u deze stad zult verwoesten, zodat er niemand meer woont,
mens noch dier, en dat ze voor altijd een wildernis wordt. Als u alles hebt voorgelezen, bind dan deze profetie vast aan een steen. Gooi die in de Eufraat en zeg: zo zal Babel zinken. Het komt de rampen die ik over de stad breng nooit meer te boven. Tot zover de woorden van Jeremia. Klaagliederen, hoofdstuk 4. Sions zonde groter dan Sodom. Ach, dof is het goud en glansloos is dit edelmetaal. Op iedere straathoek liggen de kostbaarste stenen. Ach, de edelste zonen van Sion, meer waard dan louter goud, zijn nu slechts aarden kruiken, werk van pottenbakkers. De jakhals is nog bereid haar jongen te voeren. Mijn volk echter misdraagt zich als de struisvogel in de woestijn. De tong van de zuigeling kleeft van dorst aan het gehemelte vast. De kinderen roepen om brood, maar niemand breekt het voor hen. De smulpapen van vroeger teren weg in de straten. Degenen die op purperen kussens lagen, zitten nu in het vuil. De schuld van mijn volk is groter dan de zonde van Sodom, dat ineens werd verwoest, zonder tussenkomst van de mensen. Hoe schitterden zijn jonge mannen als sneeuw, en glansden zij als melk. Hun lichaam was rood als koraal, hun aangezicht straalde als saffier. Nu zien ze zwarter dan roet, op straat herkent men hen niet. Ze zijn nu vel overbeen en uitgedroogd als brandhout. Doodgaan door het zwaard was beter dan sterven van honger, want dan kwijnt men langzaam weg, uitgemergeld door voedselgebrek. Moeders vol tedere zorg kookten hun eigen kinderen als voedsel in hun nood, tijdens de ondergang van mijn volk. De Heer heeft zijn woede gekoeld en zijn razernij losgelaten. Zijn vuur in Sion ontstoken heeft de stad tot de grond verteerd. Tevergeefs uitzien naar hulp. Koningen en bewoners van de aarde konden niet geloven dat de vijand zou binnendringen in Jeruzalems poorten. Al deze rampen ontstonden uit de zonden van de profeten en de misdaden van de priesters. Ze vergoten rechtvaardig bloed in de stad. Als blinden en met bloed besmeurd, dwalen zij nu door de straten. Niemand is er die het waagt hun kleren nog aan te raken. Uit de weg, een onreine, roept men. Ga hem uit de weg en raak hem niet aan. Laat ze hun heil ergens anders zoeken. Hier kunnen ze niet blijven. De Heer zelf heeft hen verjaagd. Hij kijkt niet meer naar hen om. Er is geen ontzag meer voor de priesters, geen medelijden met ouden van dagen. Wij bleven uitzien naar hulp, maar alles was tevergeefs. Als wachters keken wij uit naar een volk dat niet kan helpen. Waar wij gingen, werden wij bespied. In het openbaar werden wij niet meer geduld. Onze dagen bleken geteld. Het einde is inderdaad gekomen.
Onze achtervolgers kwamen sneller dan arenden uit de lucht. Ze joegen ons na in de bergen, belaagden ons in de woestijn. De gezalfde van de Heer, ons leven, is in hun vangkuil gevallen. En wij dachten nog wel, in zijn schaduw leven wij onder de volken. Wees nu maar opgewekt, Edom, en bewoners van Us, wees blij. De kelk zal ook u niet voorbijgaan. Dronken en naakt blijft u liggen. Sion, uw straf is afgelopen. Hij zal u nooit meer verbannen. Maar uw zonden, Edom, legt hij bloot. Met uw misdaden rekent hij af. Hoofdstuk 5. Smeekbeden in de grote nood. Denk aan wat ons is overkomen, Heer. Kijk naar onze schande. Vreemden hebben ons gebied in handen. Een vreemde woont in ons huis. Wij zijn wezen zonder vader, en onze moeders zijn weduwen. Wij moeten geld geven voor water, en voor ons stookhout moeten wij betalen. Met het juk op de nek en opgejaagd putten wij ons rusteloos uit. Bij Egypte en Assur zochten wij steun om voedsel te krijgen. Onze voorvaderen hebben gezondigd. Wij gaan gebukt onder hun schuld. De slaven zijn nu onze meesters. En niemand verlost ons van hen. Wij oogsten gevaar voor ons leven. Worden bedreigd vanuit de woestijn. Ons lichaam gloeit als een oven. Omdat de honger ons kwelt. In Sion en Juda's steden zijn vrouwen en meisjes verkracht. Edelen zijn door hen gehangen. Bejaarden ontzagen ze niet. De jongens sleuren de molen. Ze bezwijken onder stapels hout. De oudsten blijven weg uit de poort. De jeugd denkt niet meer aan muziek. De blijdschap is weg uit ons hart. En rouw verving onze rijdans. De kroon viel van ons hoofd, wee ons, want wij hebben gezondigd. Ziek en zwak is ons hart, vertroebeld zijn onze ogen. De heuvel van Sion is verwoest, de vossen lopen er rond. U Heer troont voor eeuwig. Van generatie op generatie blijft uw troon. U kunt ons toch niet vergeten en ons voor altijd verlaten. Heer, breng ons weer bij u terug en wij zullen ons bekeren. Maak ons leven opnieuw zoals het vroeger was. Of hebt u ons helemaal verstoten en kent uw toren geen maat? Spreuken hoofdstuk 18, versen 9 tot en met 12. Wie traag is in zijn arbeid, is een broeder van de vernieder. De naam van de Heer is een machtige toren. De rechtvaardige haast zich erheen en is veilig. Het bezit van de rijke is een machtige stad voor hem. Als een veilige muur in zijn verbeelding. Het hart van de mens is hoogmoedig voor de val, maar bescheidenheid gaat vooraf aan de glorie.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 256. En we hebben zo net Jeremia hoofdstuk 51, Klaagliederen hoofdstukken 4 en 5 en Spreuken hoofdstuk 18, versen 9 tot en met 12 gelezen. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Bernardus. In heel de tekst van het Hooglied is het woord in beelden versluierd aanwezig. Ik denk dan ook dat de profeet daarop doelt, waar hij zegt: onze levensadem is Christus de Heer. In zijn schaduw leven wij onder de volken. Klaaglied hoofdstuk 4, vers 20. In onze vertaling gaat dit vers als volgt: de gezalfde van de Heer, ons leven. In zijn schaduw leven wij onder de volken. En dan verder met het citaat van de heilige Bernardus: wij zien in een spiegel, onduidelijk, en nog niet van aangezicht tot aangezicht. Althans nu, zolang wij leven onder de volken. Want onder de engelen zal het anders zijn. Eens zullen ook wij, samen met hen, in eenzelfde gelukzaligheid, hem zien zoals hij is. Namelijk in goddelijke majesteit, niet in een schaduw. Wel zeggen wij dat het Oude Testament voorafschaduwing en voorafbeelding is geweest. Maar dat voor ons, door de genade van Christus menswording, het licht van de waarheid vanzelf doorbreekt. Toch valt niet te ontkennen dat ook wij, wat de toekomstige tijd betreft, nog in de schaduw van de waarheid leven. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 256 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 257. En dan is het tijd voor de laatste dag van de tijdsperiode ballingschap. Wij lezen morgen het laatste hoofdstuk van Jeremia, Jeremia hoofdstuk 52, het volledige boek Obadja, dat dus maar bestaat uit één hoofdstuk, en Spreuken hoofdstuk 18, versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor de laatste dag van de tijdsperiode ballingschap. Wat dus betekent dat het overmorgen tijd is voor het evangelie volgens de heilige Matteüs. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de

het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria.

Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 22. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer tegen mij: U moet een juk maken met riemen en die op uw schouders nemen. Dan moet u aan de gezanten van de koningen van Edom, Moab, Amon en Tyrus en Sidon, die in Jeruzalem bij koning Sedekia van Juda zijn, de volgende boodschap meegeven voor hun meesters. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U moet tegen uw meesters zeggen: Ik heb de aarde, de mensen en de dieren die erop wonen gemaakt, met grote macht en opgeheven arm. En ik geef haar aan wie ik wil. Welnu, ik geef uw gebieden aan mijn dienaar, koning Nabucadnessar van Babel. Zelfs over de dieren geef ik hem macht. Aan hem, zijn zoon en zijn kleinzoon, zullen alle volken onderworpen zijn, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen het onderwerpen. Het volk of het koninkrijk dat zich niet onderwerpt aan koning Nabucadnessar van Babel en zijn nek niet buigt onder zijn juk, sla ik met zwaard, honger en pest. Godspraak van de Heer. Totdat het totaal in zijn macht is. Luister dus niet naar uw profeten, uw waarzeggers, uw droomuitleggers, uw wichelaars, uw tovenaars, die zeggen: Onderwerp u niet aan de koning van Babel. Met alle leugens die zij u verkondigen, bereiken ze slechts dat u uit uw land wordt verjaagd, dat ik u verdrijf en dat u te gronde gaat. Maar het volk dat zijn nek buigt onder het juk van de koning van Babel en zich aan hem onderwerpt, laat ik op zijn eigen grond wonen. Godspraak van de Heer. Tegen koning Sedekia van Juda zeg ik hetzelfde. Buig uw nek onder het juk van de koning van Babel. Onderwerp u aan hem en zijn volk. Dan blijft u in leven. Of wilt u met uw volk gedood worden door het zwaard, de honger en de pest, waarmee de Heer het volk heeft bedreigd, dat zich niet onderwerpt aan de koning van Babel? Luister niet naar de profeten die zeggen: Onderwerp u niet aan de koning van Babel, want ze verkondigen leugens. Ik heb hen niet gezonden, Godspraak van de Heer. Met de leugens die ze in mijn naam verkondigen, bereiken ze slechts dat ik u verdrijf en u te gronde gaat, samen met die profeten. Ook tegen de priesters en het hele volk zeg ik: Zo spreekt de Heer. Luister niet naar de profeten die verkondigen: Alle tempelschatten komen binnenkort weer uit Babel terug. Ze verkondigen leugens. Luister dus niet naar hen. Onderwerp u aan de koning van Babel. Dan blijft u in leven. Of wilt u dat deze stad een puinhoop wordt? Als zij werkelijk profeten zijn en het woord van de Heer spreken, laten ze er dan bij de Heer van de machten op aandringen dat de schatten die nog in het huis van de Heer, in het koninklijk paleis en in Jeruzalem zijn gebleven, niet naar Babel gaan. Want zo spreekt de Heer van de machten over de zuilen, de zee met de onderstellen en de andere schatten die nog in deze stad zijn gebleven. En die bij de verbanning van Jechonja, zoon van Jojakim, en de edelen van Juda en Jeruzalem naar Babel, niet door koning Nabucadnessar van Babel zijn meegenomen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. De schatten die in het huis van de Heer, in het koninklijk paleis en in Jeruzalem zijn gebleven, worden naar Babel gebracht. en daar blijven ze tot op de dag dat ik ze weer onder mijn hoede neem. God sprak van de Heer. Dan breng ik ze terug naar deze plaats.

Jeremia. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 17. Toen Zedekia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar, zei de profeet Hananja, zoon van Assur uit Gibeon, in het bijzijn van de priesters en het hele volk, in het huis van de Heer, tegen mij: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breek het juk van de koning van Babel. Binnen 2 jaar breng ik al de schatten die koning Nabucadnessar van Babel uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug. Ook Jechonja, zoon van Joachim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda breng ik uit Babel naar deze plaats terug. God spraak van de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen richtte de profeet Jeremia zich in tegenwoordigheid van de priesters en van iedereen die in het huis van de Heer was, tot de profeet Hananja. En zei: Moge de Heer dat doen, dat de Heer al uw voorspellingen in vervulling laat gaan en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengt. Maar luister nu ook eens naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen. De profeten die mij en u zijn voorgegaan, hebben machtige landen en grote rijken steeds oorlog, honger en pest aangekondigd. Kondigt een profeet dus heil aan, dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden, wanneer zijn woord in vervulling is gegaan. Daarop rukte de profeet Hananja Jeremia het juk van de nek, brak het in stukken, en zei tegen alle aanwezigen: Zo spreekt de Heer. Zo breek ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel. Binnen 2 jaar neem ik het van alle volken af. De profeet Jeremia vervolgde toen zijn weg. Maar kort nadat de profeet Hananja dat juk had gebroken, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ga naar Hananja en zeg hem: Zo spreekt de Heer. Een houten juk hebt u gebroken, een ijzeren juk komt ervoor in de plaats. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: Een ijzeren juk leg ik alle volken op. Zij zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nabucadnessar van Babel. Zelfs over de wilde dieren geef ik hem macht. En tegen Hananja zelf zei Jeremia: Luister goed, Hananja, de Heer heeft u niet gezonden. U wekt bij dit volk ijdele hoop. Daarom, zo spreekt de Heer, vaag ik u weg van de aarde. Nog dit jaar zult u sterven, omdat u opstand tegen de Heer hebt gepreekt. En de profeet Hananja stierf in de 7e maand van dat jaar.

Jeremia. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 32. Dit is de tekst van de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem stuurde aan de belangrijkste oudsten in ballingschap, aan de priesters, aan de profeten en aan alle mensen die Nabucodonosor naar Babel had gevoerd. Koning Jechonja, de koninginmoeder, de hovelingen, de edelen van Juda en Jeruzalem, de smeden en de slotenmakers waren toen al weg uit Jeruzalem. Hij gaf de brief mee aan Elasa, zoon van Safan, en aan Gemaria, zoon van Chilkia, die als gezanten van koning Zedekia van Juda naar koning Nabucodonosor van Babel gingen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel heb gevoerd. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. U moet trouwen en kinderen krijgen, vrouwen kiezen voor uw zonen en uw dochters uithuwelijken, die op hun beurt weer kinderen krijgen. Zorg dat u daar groter wordt in aantal, niet kleiner. Zet u in voor de welvaart van de stad waarheen ik u verbannen heb, en bid voor haar tot de Heer, want van haar welvaart hangt uw welvaart af. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Laat u niet misleiden door de profeten en de waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn naam om leugens te verkondigen. Ik heb hen niet gezonden, God spraak van de Heer. Want zo spreekt de Heer. Pas wanneer de 70 jaar van Babel voorbij zijn, trek ik mij uw lot weer aan. Ik vervul de belofte die ik u deed en breng u terug naar deze plaats. Ik ken de plannen die ik met u heb, God spraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst. Als u mij aanroept en tot mij bidt, zal ik u verhoren. Als u mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult u mij vinden. Dan laat ik mij vinden, God spraak van de Heer. Ik herstel u weer in uw vroegere staat. Uit de versnippering over alle volken en plaatsen breng ik u weer samen, God spraak van de Heer. Ik breng u terug naar deze plaats waaruit ik u heb weggevoerd. Zo spreekt de Heer tegen de koning die op de troon van David zit en tegen alle mensen van deze stad, uw volksgenoten, die niet met u in ballingschap zijn gegaan. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af. Ik behandel hen als slechte vijgen, te slecht om te eten. Ik achtervolg hen met zwaard, honger en pest. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Een vloek, een verschrikking, een mikpunt van spot en van vernedering. Bij de volken waaronder ik hen verspreid heb. Omdat ze niet naar mij hebben geluisterd, God spraak van de Heer. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, naar u gezonden, maar u hebt niet geluisterd, God spraak van de Heer. Luister eindelijk naar het woord van de Heer, nu ik u uit Jeruzalem naar Babel heb verbannen. Omdat u zegt, de Heer heeft ons ook in Babel profeten gegeven. Daarom, zo smeekt de Heer van de machten, de God van Israël, tot Achab, zoon van Kolaja, en tot Zidkia, zoon van Maaseia. Lever ik degene die mijn naam misbruiken om leugens te verkondigen uit aan koning Nabucodonosor van Babel, die hen voor uw ogen zal doden. De ballingen van Juda in Babel zullen dan ook als verwensing zeggen, mogen de Heer met u doen wat hij met Zidkia en Achab deed, die door de koning van Babel op het vuur zijn geroosterd. Ze hebben een schanddaad in Israël bedreven en hebben overspel gepleegd met vrouwen van anderen.
Ze hebben mijn naam misbruikt, om leugens te verkondigen, zonder enige opdracht van mij. Ik weet wat ik zeg. Ik ben getuige. God spraak van de Heer. Tegen Semaja, de Nechelamiet, moet u zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt op eigen gezag aan de bevolking van Jeruzalem, aan de priester Sefania, zoon van Maasea, en aan de overige priesters de volgende brief gezonden. De Heer heeft u tot priester aangesteld in plaats van Jojada, om toezicht te houden in het huis van de Heer, en om iedere idioot die zich als profeet uitgeeft in het blok te zetten en in boeien te slaan. Waarom bent u dan niet opgetreden tegen Jeremia, de Anatotiet, die zich bij u voor profeet uitgeeft? Nu heeft hij ons in Babel een brief gestuurd, waarin hij zegt: het duurt nog lang. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. Toen de priester Sefania deze brief voorlas aan de profeet Jeremia, kwam het woord van de Heer tot hem: stuur een brief aan alle ballingen en zeg hun: zo spreekt de Heer over Semaja, de Nechelamiet. Omdat Semaja bij u als profeet optreedt, zonder dat ik hem gezonden heb, en omdat hij bij u ijdele hoop wekt. Daarom, zo spreekt de Heer, zal ik Semaja uit Nachlam en zijn nageslacht straffen. Geen van zijn nakomelingen zal onder mijn volk blijven leven of de weldaden zien die ik het ga bewijzen. God spraak van de Heer. Want hij heeft opstand tegen de Heer gepreekt.

Jeremia. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 24. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Stel alles wat ik tegen u gezegd heb op schrift. Er komt een tijd dat ik mijn volk Israël en Juda in hun vroegere staat herstel, zegt de Heer, en hen terugbreng naar het land dat ik hun vaderen in bezit had gegeven. God spraak van de Heer. Dit zijn de woorden die de Heer tegen Israël en Juda heeft gesproken. Wij horen schreeuwen van angst. Er heerst schrik en onrust. Vraag eens of iemand ooit mannen zag baren. Waarom zie ik ze dan allemaal met de handen op de heupen, als een vrouw in haar weeën? Waarom is hun gezicht lijkbleek? Wee ons, dit is de grote dag, met geen andere te vergelijken. Het is een angstige tijd voor Jacob, maar hij wordt eruit gered. Op die dag, God spraak van de Heer van de machten, haal ik het juk van hun nek en breek ik hun boeien. Ze zullen geen vreemden meer dienen. De Heer hun God zullen zij dienen. En David, de koning, die ik onder hen laat opstaan. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar. God spraak van de Heer. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Want ik ben bij u om u te redden. God spraak van de Heer. Met alle volken waaronder ik u verspreid heb, reken ik voorgoed af. Maar met u doe ik dat niet. Wel bestraf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft. Zo spreekt de Heer. Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren, uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten. Ze lopen u niet meer achterna, omdat ik als een vijand op u heb ingeslagen en u meedogenloos heb gestraft, vanwege uw vele misdaden en uw talrijke zonden. Wat jammert u dan om uw wonden en uw onverdraaglijke pijnen? Vanwege uw vele misdaden en uw talrijke zonden heb ik u dit alles aangedaan. Op mijn woord, wie u verslindt, wordt zelf verslonden. Al uw vijanden worden gevangen genomen. Uw plunderaars worden zelf geplunderd. Wie u berooft, laat ik beroven. Ik sluit uw wonden, uw kwalen genees ik. God spraak van de Heer. Men noemde u Sion, de verstotene, naar wie niemand omziet. Zo spreekt de Heer. Ik keer het lot van de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn woningen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weer klinkt. Je hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk. Nooit nemen ze in aantal af. Ik breng hen tot aanzien. Nooit worden ze meer veracht. Zijn zonen zijn voor mij weer als vroeger. Zijn gemeenschap blijft altijd bestaan. Zijn onderdrukkers straf ik. Zijn vorst is één van hen. Zijn heerser komt voort uit zijn midden. Ik laat hem bij mij komen. Hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven mij durven naderen? God spraak van de Heer. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. De stormwind van de Heer steekt op.

Een wervelstorm breekt los boven het hoofd van de boosdoeners. De toren van de Heer komt niet tot bedaren, voordat hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal u dit duidelijk worden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 40. In die tijd, God sprak van de Heer, zal ik de God zijn van alle geslachten van Israël, en zij zullen mijn volk zijn. Zo spreekt de Heer. Het volk dat ontkwam aan het zwaard, vond genade in de woestijn. Israël op zoek naar rust. De Heer is van verre voor mij verschenen. Hij zei, mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd gunstig gezind. Israël, ik richt u weer op. Uw jonge vrouwen slaan weer op de tamboerijn en gaan vrolijk dansen. U legt weer wijngaarden aan op de bergen van Samaria. Diegenen die ze planten, zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen, kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer onze God. Want, zo spreekt de Heer, jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser van de volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden. De Heer heeft redding gebracht over zijn volk, over wat overbleef van Israël. Ik haal ze terug uit het noorden. Van het einde van de aarde breng ik ze bijeen. Ook de blinden en de lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. Bedroefd gingen zij heen. Getroost leid ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben immers Israëls vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Volken, luister naar het woord van de Heer. Maak het op de verste eilanden bekend. Hij die het volk van Israël verstrooid heeft, brengt het ook weer bijeen. Hij hoedt het zoals een herder zijn kudde. De Heer heeft Jacob verlost en uit de hand van zijn overheersers vrijgekocht. Zingend trekken ze naar de hoogten van Sion, stralend van vreugde om de goede gaven van de Heer. Om het koren, de most en de olie, de schapen en de runderen. Ze voelen zich als een besproeide tuin die het nooit aan water ontbreekt. Dan dansen de meisjes van vreugde. De mannen doen mee, jong en oud. Hun droefheid verander ik in blijdschap. Ik troost hen en geef hun vreugde na verdriet. Ik schenk de priesters veel vet van de offers en het volk overstelp ik met mijn gaven. God spraak van de Heer. Zo spreekt de Heer. Luister naar het klagen in Rama, het droeve geween. Rachel jammert om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn. Zo spreekt de Heer. Hou op met wenen, droog uw tranen. Er is een oplossing voor uw lijden. God spraak van de Heer. Zij keren terug uit het land van de vijand. Er is hoop voor de toekomst. Zij komen terug naar hun eigen land. Ik hoor Efraïm steeds klagen. U hebt mij geslagen om mij als een wilde stier te temmen. Breng mij nu terug, Heer. U bent toch mijn God? Ik ben nu bekeerd en heb berouw. Ik ben tot bezinning gekomen en sla mij op de borst. Ik sta diep beschaamd en ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Is mijn dierbare zoon Efraïm mij dan zo lief en zo dierbaar, dat ik na ieder hard woord toch aan hem blijf denken en zo met hem meevoel, dat ik mij weer over hem zal ontfermen? God spraak van de Heer. Zet bakens uit, richt mijlpalen op. Let goed op de weg die u volgt. Keer terug, Israël. Jonkvrouw, keer terug naar uw steden. Waarom zoekt u steeds uw eigen weg, opstandige? De Heer schept iets nieuws op aarde. Een vrouw zoekt een man. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Wanneer ik hen in hun vroegere staat herstel, zullen ze in de steden van Juda weer zeggen: De Heer zegene u, zetel van gerechtigheid, heilige berg. Heel Juda woont daar weer samen, stedelingen, boeren en herders. Degenen die uitgeput waren, verkwik ik. Ik les de dorst van hen die versmachten. Daarop werd ik wakker. Ik had een visioen en opnieuw overviel mij de slaap. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat ik Israël en Juda weer met mensen en dieren bevolk. Eerst had ik er alles op gezet hen weg te rukken en af te breken, hen te verwoesten en te vernielen, met ramp op ramp. Maar nu heb ik er alles op gezet om hen op te bouwen en te planten. God spraak van de Heer. In die tijd zegt men niet meer: De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Nee, iedereen sterft door zijn eigen schuld. Iedereen die onrijpe druiven eet, krijgt zelf stroeve tanden. Er komen dagen, God spraak van de Heer, dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, hoewel ik hun meester was, God spraak van de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit, God spraak van de Heer. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein, kent mij al, God spraak van de Heer. Ik vergeef hun misstappen. Ik denk niet meer aan hun zonden. Zo spreekt de Heer, die de zon heeft gegeven als het licht voor de dag, de maan en de sterren als het licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, die de Heer van de machten heet. Als deze orde ophoudt te bestaan, God spraak van de Heer, dan blijft ook Israël niet langer mijn volk. Zo spreekt de Heer. Evenmin als iemand de hemel boven kan meten of de grondvesten van de aarde beneden kan peilen, evenmin verwerp ik ooit de nakomelingen van Israël, ondanks alles wat het misdaan heeft. God spraak van de Heer. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat de stad van de Heer wordt herbouwd, van de toren van Gananel tot aan de hoekpoort. Nog verder loopt het meetlint, rechtdoor tot de hoogte van Gareb, voordat het afbuigt naar Goa. Heel het dal met de lijken en de as, heel het gebied langs de Kedron tot aan de hoek van de paardenpoort in het oosten, wordt aan de Heer gewijd. Het wordt nooit meer vernield of verwoest.

Jeremia. Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 44. In het 10e regeringsjaar van koning Sedekia, het 18e van Nebukadnessar, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Het leger van de koning van Babel had toen Jeruzalem omsingeld, en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de paleiswacht. Koning Sedekia had hem daar laten opsluiten, omdat hij verkondigde: "Zo spreekt de Heer, ik geef de stad in de macht van de koning van Babel. Hij zal haar innemen." Koning Sedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen. Hij wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Dan kan hij persoonlijk met hem spreken, onder vier ogen. Hij wordt door hem naar Babel gevoerd. Daar blijft hij, tot ik mij over hem bekommer. God spraak van de Heer: "Ook al verdedigt u zich tegen de Chaldeeën, het is te vergeefs." Jeremia zei: "Het woord van de Heer kwam tot mij. Chananel, een zoon van uw oom Salum, komt u vragen: 'Wil je mijn akker in Anatot kopen? Jij hebt er het eerste recht op.' Mijn neef Chananel kwam inderdaad bij mij in het kwartier van de wacht, zoals de Heer gezegd had, en vroeg: 'Wil je mijn akker in Anatot kopen? Als oudste familielid heb je daar recht op. Je kunt hem dus kopen.' Toen begreep ik dat dit de wens van de Heer was. Ik kocht dus van mijn neef Chananel de akker in Anatot en betaalde de prijs, 17 zilveren sikkels. Ik maakte de koopakte op, verzegelde die in tegenwoordigheid van getuigen en woog het geld af. De koopakte, zowel die volgens vastgebruik was verzegeld als de niet verzegelde akte, overhandigde ik in tegenwoordigheid van mijn neef Chananel, van de getuigen die het contract hadden ondertekend en van alle Joden die in het kwartier van de wacht aanwezig waren, aan Baruch, zoon van Neria en zoon van Machsea. In hun aanwezigheid gaf ik hem de opdracht: 'Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Leg deze akten, de verzegelde en de niet verzegelde, in een aarden kruik, zodat ze lange tijd bewaard blijven. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: men zal in dit land weer huizen, akkers en wijngaarden kopen.' Nadat ik de akte aan Baruch, zoon van Neria, had gegeven, bad ik tot de Heer: 'Ach, Heer God, u hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgeheven arm. Niets is onmogelijk voor u, die aan duizenden genade schenkt, maar de ongerechtigheid van de vaders wreekt op hun kinderen. U bent een grote, sterke God. Uw naam is de Heer van de machten. Uw plannen zijn groot, uw daden machtig. Alles wat de mensen doen, ligt open voor u. U beoordeelt ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. U hebt wondertekenen verricht vanaf het verblijf in Egypte tot op de dag van vandaag, voor Israël en voor heel de mensheid, zodat uw naam nu overal bekend is. U hebt uw volk Israël uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen, met sterke hand en opgeheven arm, onder grote verschrikkingen. U hebt hun dit land gegeven, het land van melk en honing, dat u aan hun voorvaderen onder ede beloofd had. Maar toen zij daar aankwamen en het in bezit namen, luisterden ze niet naar u. Ze leefden niet volgens uw voorschriften en voerden uw bevelen niet uit. Daarom hebt u al deze rampen over hen gebracht. De belegeringswallen reiken al tot de stad. Ze wordt ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën, die haar bestormen. Ze bezwijkt door het zwaard, de honger en de pest.
Wat u hebt aangekondigd, gaat nu gebeuren. U ziet het zelf. En toch, Heer God, hebt u tegen mij gezegd: koop de akker en betaal de prijs in tegenwoordigheid van getuigen. En dit, terwijl de stad in handen van de Chaldeeën dreigt te vallen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Niets is onmogelijk voor mij. Daarom, zo spreekt de Heer, lever ik deze stad over aan de Chaldeeën, aan koning Nabucadnessar van Babel. Hij zal haar innemen. De Chaldeeën die de stad belegeren, dringen er binnen, steken haar in brand en leggen haar in as. Met al de huizen waar men mij beledigde, door op de daken wierook te branden voor Baal en plengoffers te brengen aan andere goden. De Israëlieten en de Judeërs hebben vanaf het begin alleen gedaan wat mij mishaagt en mij beledigd met hun zelfgemaakte beelden. God sprak van de Heer. Vanaf de dag dat deze stad gebouwd werd tot op de dag van vandaag heeft ze zozeer mijn boosheid en mijn woede opgewekt dat ik haar laat verdwijnen. De Israëlieten en de Judeërs hebben mij allen beledigd door het kwaad dat ze bedreven hebben. Hun koningen en edelen, hun priesters en profeten, de bevolking van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Ze hebben mij steeds de rug toegekeerd, niet hun gezicht. Steeds weer heb ik hen onderwezen, maar niemand wilde luisteren of iets van mij aannemen. Ze hebben het huis dat mijn naam draagt met hun afgodsbeelden onteerd. Ze hebben in het Ben Hinnomdal offerhoogte voor Baal gebouwd en er hun zonen en dochters aan Moloch geofferd, terwijl ik dat niet had opgedragen. Nooit heb ik gewild dat ze Juda door een dergelijke wandaad tot zonde zouden verleiden. Over de stad waarvan u zegt: zij is in handen gevallen van de koning van Babel door het zwaard, de honger en de pest. Zo spreekt de Heer, Israëls God, nu. Haar bewoners breng ik bijeen uit alle landen waarin ik hen in mijn felle toren en mijn grote boosheid verdreven heb. Ik breng hen terug naar deze plaats en laat hen er veilig wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik maak hen één van hart en één van zin, zodat ze mij altijd zullen vereren voor hun eigen welzijn en dat van hun kinderen. Ik sluit met hen een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed behandelen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Ik zal er vreugde in vinden om hen gelukkig te maken. Met heel mijn hart en heel mijn ziel plant ik hen voorgoed in dit land. Zo spreekt de Heer. Zoals ik nu zware rampen over dit volk heb gebracht, zo zal ik de weldaden over hen brengen die ik beloofde. In dit land waarvan u zegt: het is een wildernis, verlaten van mens en dier, het is in handen gevallen van de Chaldeeën, zullen weer akkers worden gekocht. Men betaalt de prijs, maakt de koopakte op en verzegelt die in tegenwoordigheid van getuigen. In Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, van de Sefela en van de Negeb. Want ik herstel hen in hun vroegere staat. Godspraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 26. Voor de tweede keer kwam het woord van de Heer tot Jeremia, toen hij nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten. Zo spreekt de Heer die de aarde schiep en vorm gaf. Heer is zijn naam. Roep mij aan en ik verhoor u. Grote, ondoorgrondelijke dingen maak ik u bekend. Over de huizen van deze stad en over de koninklijke paleizen die zijn verwoest tijdens de belegering, door de Chaldeeën en nu vol lijken liggen, omdat ik mij in mijn felle toren vanwege hun slechtheid van deze stad heb afgekeerd, zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik verzorg hen, ik genees hun wonden, ik genees hen weer en schenk hun een onverwacht duurzaam geluk. Ik keer het lot van Juda en Israël en herstel hen weer in hun vroegere staat. Ik zuiver hen van alle zonden die ze tegen mij hebben bedreven. Ik vergeef hun schuld en hun ontrouw. De stad wordt mijn trots en mijn vreugde, mijn roem en mijn glorie bij alle volken op de aarde die zullen horen van de weldaden die ik haar bewijs. Zij zullen versteld staan, verbaasd om de welvaart en de voorspoed die ik haar geef. Zo spreekt de Heer. In dit land waarvan u zegt, het ligt vernield, verlaten door mens en dier. In de steden van Juda en de straten van Jeruzalem die zijn verwoest, waar geen mens of dier meer woont. Hoort men weer de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid. Weer klinkt het lied, loof de Heer van de machten, want de Heer is goed, zijn genade duurt eeuwig. Weer brengt men dankoffers naar het huis van de Heer. Ik zal het lot van het land keren en het in zijn vroegere staat herstellen, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten. In het land dat vernield is, verlaten door mens en dier, zal bij alle steden weer weide grond liggen, waar de herders met hun schapen kunnen rusten. Bij de steden van het bergland, van de Sefela, de Negeb, in Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en bij de andere steden van Juda. De schapen zullen weer onder de hand van de teller doorgaan, zegt de Heer. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik de belofte vervul die ik Israël en Juda gedaan heb. In die dagen, in die tijd schenk ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten de Heer onze gerechtigheid. Zo spreekt de Heer. Het zal David nooit aan een opvolger ontbreken die op de troon van Israël zetelt. Ook zullen er altijd Levitische priesters blijven die mij dagelijks brandoffers opdragen, meeloffers en slachtoffers. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Zo spreekt de Heer. Als iemand ooit mijn verbond met de dag en de nacht zou verbreken, zodat het niet meer op tijd dag en nacht wordt, dan wordt ook mijn verbond verbroken met mijn dienaar David. Dan zal hij geen zoon meer hebben om hem op de troon op te volgen. Dit geldt ook voor mijn verbond met de Levitische priesters, mijn dienaren. Zo ontelbaar als de sterren aan de hemel, zo onmetelijk als het zand aan de zee, maak ik het nageslacht van mijn dienaar David en van de Levieten die in mijn dienst staan. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Hebt u gemerkt wat de volken zeggen? De twee stammen die de Heer had uitverkoren, heeft hij verworpen. Ze verachten mijn volk. Het is in hun ogen geen natie meer. Zo spreekt de Heer.
als ik geen verbond heb gesloten met de dag en de nacht en aan hemel en aarde geen vaste wetten heb gegeven, dan zal ik het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Steeds weer kies ik iemand uit zijn nageslacht om over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob te heersen. Ik herstel hen in hun vroegere staat en ontferm mij over hen.

Jeremia. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 22. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia, toen koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger en dat van alle koninkrijken en volken waarover hij heerste, oorlog voerde tegen Jeruzalem en de steden in de omgeving. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ga aan koning Sedekia van Juda zeggen: dit zegt de Heer. Ik lever deze stad uit aan de koning van Babel. Hij zal haar in de as leggen. Ook u zult niet aan hem ontsnappen. U wordt gegrepen en aan hem uitgeleverd. Onder vier ogen zult u persoonlijk met de koning van Babel spreken, en dan gaat u naar Babel. Maar luister naar het woord van de Heer, Sedekia, koning van Juda. Zo spreekt de Heer over u. U sterft niet door het zwaard. U zult een vredige dood sterven. Zoals men ter ere van uw voorvaderen, de koningen die u voorgingen, het dodenvuur ontstak, zo zal men dat ook doen om u te eren en het klaaglied Ach Heer voor u zingen. Dit is mijn woord, Gods spraak van de Heer. Toen de profeet Jeremia al deze woorden in Jeruzalem overbracht aan koning Sedekia van Juda, had de koning van Babel troepen ingezet tegen Jeruzalem en tegen Lachish en Azeka, de enige vestingen van Juda die nog stand hielden. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia, nadat koning Sedekia met alle inwoners van Jeruzalem was overeengekomen om alle Hebreeuwse slaven en slavinnen vrij te laten, zodat niemand nog een andere Hebreeër in dienst zou houden. Al de edelen en burgers die waren overeengekomen hun slaaf of hun slavin vrij te laten en niet langer in dienst te houden, hadden dit ook gedaan. Maar later waren zij op hun beslissing teruggekomen. Ze hadden de slaven en de slavinnen die ze hadden vrijgelaten gedwongen om terug te komen en hen weer te dienen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Toen ik uw voorvaderen uit het slavenhuis van Egypte voerde, heb ik met hen dit verbond gesloten. Elk zevende jaar moet ieder van u, de Hebreeër, die zich aan u moest verkopen, vrijlaten. Als hij u 6 jaar gediend heeft, moet u hem vrijlaten. Maar uw voorvaderen hebben niet naar mij geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Nu hebt u zich bekeerd. U hebt gedaan wat ik verlang en uw volksgenoten vrijgelaten. In mijn aanwezigheid, in het huis dat mijn naam draagt, hebt u dat op zich genomen. Maar u bent op uw beslissing teruggekomen en hebt daardoor mijn naam onteerd. U hebt de slaaf en de slavin die u vrij had gelaten, gedwongen om terug te keren en u weer als slaaf en slavin te dienen. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u niet naar mij hebt geluisterd en de vrijlating van uw volksgenoten hebt ingetrokken, daarom laat ik het zwaard, de pest en de honger los tegen u. God spraak van de Heer. Ik maak u tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. De mannen die mijn verbond geschonden hebben en zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van de verbintenis, die ze voor mijn aangezicht gesloten hadden, zal ik behandelen als de stieren die ze in tweeën gesneden hebben om er tussendoor te gaan. De edelen van Juda en Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de burgers van het land, iedereen die tussen de stukken is doorgegaan. Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun lijken. Ook koning Sedekia van Juda en zijn edelen lever ik uit aan de vijanden die hen naar het leven staan, aan het leger van de koning van Babel dat nu is weggegaan. Op mijn bevel,
Godspraak van de Heer. Komen ze terug naar deze stad die ze belegeren, innemen en in as leggen. Van de steden van Juda maak ik een wildernis waar niemand meer woont.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
2: Jeremia, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 19. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia in de tijd van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar de Rekabieten, haal hen over om met u mee te gaan naar de tempelhallen en bied hun daar wijn aan. Ik slaagde erin Jaazania, zoon van Jirmea en zoon van Gabasinja, met zijn broers en zijn zonen, de hele stam van de Rekabieten, naar het huis van de Heer te brengen, en het verblijf van de zonen van Chanan, zoon van Jechdaljahu, de man van God. Dit lag naast het verblijf van de edelen, boven dat van Maasea, zoon van Salom, de tempelwachter. Ik zette de Rekabieten kannen wijn en bekers voor en nodigde hen uit te drinken. Maar zij antwoordden: wij drinken geen wijn. Onze vader Jonadab, zoon van Rekab, heeft ons dat verboden. Hij heeft gezegd: jullie mogen geen wijn drinken. Ook jullie zonen mogen dat niet. Jullie mogen geen huizen bouwen. Jullie mogen niet zaaien, geen wijnstokken planten of in eigendom hebben. Altijd moeten jullie in tenten wonen. Dan zullen jullie lang leven in het land waar jullie als vreemdeling verblijven. Al deze bevelen van onze vader Jonadab, zoon van Rekab, hebben wij opgevolgd. Wij drinken ons hele leven geen wijn, ook onze vrouwen en kinderen niet. Wij bouwen geen huizen, wij hebben geen wijngaarden, geen akkers, geen zaaigoed. En wij wonen in tenten. Wij houden ons aan alles wat onze vader Jonadab heeft voorgeschreven. Pas toen koning Nabucadnessar van Babel dit land was binnengevallen, hebben wij gezegd: laat ons naar Jeruzalem gaan om aan de legers van de Chaldeeën en van de Arameërs te ontkomen. En zo leven wij nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: ga de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem zeggen: hier kunt u leren hoe u mijn woorden moet gehoorzamen. Godspraak van de Heer. Het bevel van Jonadab, zoon van Rekab, die zijn zonen verbood wijn te drinken, wordt nageleefd. Tot op de dag van vandaag drinken ze geen wijn, uit eerbied voor het bevel van hun stamvader. Maar naar de woorden die ik telkens opnieuw tot u richt, luistert u niet. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, tot u gezonden met de boodschap: bekeer u en beter uw leven. Loop geen andere goden na en vereer ze niet. Dan blijft u wonen in het

geluisterd. Ik heb hen geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. En tegen de Rekabieten zei Jeremia: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Omdat u uw stamvader Jonadab gehoorzaamt, al zijn voorschriften onderhoudt en doet wat hij u heeft opgedragen. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, Israëls God, zal het Jonadab, zoon van Rekab, nooit aan nakomelingen ontbreken die in mijn dienst staan.

Jeremia. Hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 32. In het vierde regeringsjaar van Joachim, zoon van Jozia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Neem een boekrol en teken er alles in op wat ik heb gezegd over Israël, over Juda en over de volken, toen ik tegen u begon te spreken, vanaf de tijd van Jozia tot op de dag van vandaag. Misschien bekeert het huis van Juda zich bij het horen van al die rampen die ik hun wil aandoen, en kan ik hun misdaden en zonden vergeven. Jeremia liet Baruch, zoon van Neria, roepen, en deze tekende in de boekrol alle woorden van de Heer op, die Jeremia dicteerde. Daarop gaf Jeremia aan Baruch de opdracht: nu ze mij tegenhouden om naar het huis van de Heer te gaan, ga jij erheen. En je leest uit de boekrol de woorden van de Heer voor, die ik gedicteerd heb, voor alle aanwezigen op de vastendag, ook voor de Judeërs die gekomen zijn uit andere steden. Misschien bidden ze dan tot de Heer en bekeren zij zich, want de Heer is zeer woedend op dit volk. Baruch, zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen en las in het huis van de Heer uit de boekrol de woorden van de Heer voor. In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van Joachim, zoon van Jozia, de koning van Juda, vasten de inwoners van Jeruzalem en al het volk uit de steden van Juda dat naar Jeruzalem kwam om de Heer te eren. Toen las Baruch in het huis van de Heer voor alle aanwezigen uit de boekrol alle woorden van Jeremia voor. Dit gebeurde op het bovenste plein in het verblijf van Gemaria, zoon van de schrijver Safan, vlakbij de Nieuwe Poort. Toen Michajehu, zoon van Gemaria, zoon van Safan, alle woorden van de Heer hoorde die in de boekrol stonden, ging hij naar het kabinet van de schrijver in het koninklijk paleis. Alle edelen waren daar in zitting bijeen. De schrijver Elisama, Delaya, zoon van Semaya, Elnaton, zoon van Akbor, Gemaria, zoon van Safan, Sitkia, zoon van Chananya, en de overige edelen. Michajehu vertelde hun wat hij Baruch uit de boekrol aan alle aanwezigen had horen voorlezen. Daarop stuurden de edelen Jehudi, zoon van Netanja en zoon van Selemja, zoon van Kusi, naar Baruch met het bevel: kom hierheen met de boekrol die u het volk hebt voorgelezen. En Baruch, zoon van Neria, ging met de boekrol naar hen toe. Ze zeiden hem: ga zitten en lees. En Baruch begon te lezen. Toen ze alles hadden gehoord, waren ze diep onder de indruk en zeiden tegen Baruch: wij moeten de koning onmiddellijk op de hoogte brengen. En zij vroegen Baruch: vertel eens, waar komt alles wat u geschreven hebt vandaan? Hij antwoordde: van Jeremia. Hij dicteerde mij en ik schreef alles met inkt in de boekrol. Toen zeiden de edelen tegen Baruch: verberg u samen met Jeremia en laat niemand weten waar u bent. Ze gingen naar het hof en brachten de koning van alles op de hoogte. De boekrol hadden ze in het kabinet van de schrijver Elisama achtergelaten. De koning stuurde Jehudi daarheen om de boekrol te halen en deze las hem voor aan de koning en aan de aanwezige edelen. De koning zat in het winterpaleis bij het vuur. Het was de negende maand. Telkens als Jehudi 3 of 4 kolommen had gelezen, sneed de koning ze met een pennenmes af en wierp ze in het vuur, totdat de hele rol was verbrand. Nog de koning, nog zijn hovelingen raakten onder de indruk bij het horen van alles wat erin stond. Niemand scheurde zijn kleren. Elnathan, Delaya en Gemaria
smeekten de koning de boekrol niet te verbranden, maar hij luisterde niet naar hen. Hij gaf zelfs aan zijn zonen Jerachmeel, aan Seraja, zoon van Asriel, en aan Selemja, zoon van Abdeel, het bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heer hield hen verborgen. Toen de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch gedicteerd had, verbrand had, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een andere rol en schrijf er opnieuw alles in wat er in de rol stond die koning Jojakim van Juda verbrand heeft. En tegen koning Jojakim van Juda moet u zeggen: dit zegt de Heer, u hebt die boekrol verbrand en gezegd: waarom hebt u daarin geschreven? De koning van Babel komt dit land verwoesten, zodat er geen mens of dier overblijft. Daarom, zo spreekt de Heer over koning Jojakim van Juda: zal geen van zijn nakomelingen op de troon van David zitten. Zijn lijk zal overdag in de hitte blijven liggen, 's nachts in de kou. Ik zal zijn misdaden straffen, die van zijn nageslacht en van zijn hof. Ik breng over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de burgers van Juda, alle rampen die ik heb aangekondigd, zonder dat ze hebben geluisterd. Jeremia stelde de schrijver Baruch een nieuwe boekrol ter hand. Deze schreef daarin wat Jeremia dicteerde. Alles wat in de boekrol gestaan had, die door koning Jojakim van Juda was verbrand, en nog vele andere woorden van dezelfde strekking.

Jeremia. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 21. Koning Sedekia, de zoon van Jozia, was Konjahu, de zoon van Joachim, opgevolgd. Hij was door koning Nabucadnessar van Babel als koning van Juda aangesteld. Hij luisterde niet naar de woorden die de Heer bij monden van de profeet Jeremia sprak, evenmin als zijn hovelingen en burgers. Eens zond koning Sedekia Jehukal, zoon van Selemja, en de priester Sefania, zoon van Maasea, naar de profeet Jeremia, met het verzoek: bid voor ons tot de Heer onze God. Jeremia was toen nog vrij, hij was nog niet gevangen gezet. De legers van de farao rukten op uit Egypte, en de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, waren bij het horen daarvan weggetrokken. Toen kwam het woord van de Heer tot de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de koning van Juda, die u zendt om mij te raadplegen, moet u zeggen: de legers van de farao die oprukken om u te helpen, gaan weer terug naar Egypte. Dan komen de Chaldeeën terug, vallen deze stad aan, nemen haar in en leggen haar in de as. Zo spreekt de Heer: laat u niets wijsmaken en zeg niet: de Chaldeeën zijn voorgoed weg, want ze zijn niet weg. Al zou u het hele leger van de Chaldeeën dat u aanvalt verslaan, zodat er alleen gewonden over zijn, dan zouden die nog uit hun tent komen en deze stad in de as leggen. Toen het leger van de Chaldeeën van Jeruzalem was weggetrokken, omdat de legers van de farao in aantocht waren, wilde Jeremia de stad uitgaan om in Benjamin met zijn familie een erfenis te regelen. Bij de Benjaminpoort hield de officier van de wacht, Jiria, zoon van Selemja, de zoon van Chananja, de profeet aan en beschuldigde hem: u wilt overlopen naar de Chaldeeën. Jeremia antwoordde: dat is niet waar. Ik loop niet over naar de Chaldeeën. Maar Jiria luisterde niet naar Jeremia. Hij arresteerde hem en leidde hem voor de edelen. De edelen waren woedend op Jeremia. Ze lieten hem stokslagen toedienen en hem in het huis van de schrijver Jonathan opsluiten. Dat was als gevangenis ingericht. Zo kwam Jeremia in de ondergrondse kerker terecht, waar hij lange tijd zou blijven. Eens liet koning Sedekia hem in het geheim naar zijn paleis brengen en vroeg hem: is er een woord van de Heer? Jeremia antwoordde: jazeker, u wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Toen vroeg Jeremia aan de koning: wat heb ik misdaan tegen u, uw hovelingen of uw onderdanen, dat u mij in de kerker geworpen hebt? Waar zijn nu uw profeten die verkondigen: de koning van Babel rukt niet op tegen u en tegen dit land? Luister, heer koning, wijs mijn verzoek niet af en stuur mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonathan, want dat zou mijn dood zijn. Toen gaf koning Sedekia het bevel om Jeremia vast te houden in het kwartier van de wacht. Hij kreeg iedere dag een brood uit de bakkerstraat tot al het brood in de stad op was, maar hij moest in het kwartier van de wacht blijven.

0: Jeremia.
1: Hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 28. Sefatja, zoon van Matan, Gedalja, zoon van Paschur, Jukal, zoon van Selemja, en Paschur, zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia aan iedereen bleef verkondigen: zo spreekt de Heer. Wie in de stad blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Wie overloopt naar de Chaldeeën blijft over. Hij brengt het er levend af. Zo spreekt de Heer. Deze stad wordt overgeleverd aan het leger van de koning van Babel. Ze wordt door hem ingenomen. De edelen zeiden daarom tegen de koning: die man moet sterven. Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten die nog in de stad zijn en van de hele bevolking. Die man zoekt niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang. Koning Sedekia antwoordde: goed, hij is in uw macht, ik kan niet tegen u op. Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, in het kwartier van de wacht. Aan touwen lieten ze hem neer. In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder. De Kusiet Ebed-Melek, een ambtenaar aan het hof, hoorde dat Jeremia in de put was geworpen. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei: Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan door de profeet Jeremia in de put te werpen. Hij zal daar sterven van honger, want in de stad is al het brood op. Daarop gaf de koning de Kusiet Ebed-Melek de opdracht: neem 3 mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put, voordat hij sterft. Ebed-Melek ging met 3 mannen naar het koninklijk paleis, haalde uit het magazijn lappen versleten en gescheurde kleren en liet die met touwen neer in de put, tot bij Jeremia. Hij zei tegen Jeremia: doe die lappen rond het touw onder uw oksels. En Jeremia deed dat. Toen trokken ze hem aan de touwen uit de put omhoog. Jeremia verbleef nu weer in het kwartier van de wacht. Koning Sedekia liet de profeet Jeremia bij zich brengen bij de 3e ingang van het huis van de Heer en zei tegen hem: ik heb u iets te vragen. Verberg niets voor mij. Maar Jeremia zei tegen Sedekia: als ik niets verberg, laat u mij doden. En als ik u een raad geef, luistert u niet. Koning Sedekia verzekerde hem daarop in het diepste geheim: bij de Heer die ons het leven heeft gegeven, ik laat u niet doden. Ik lever u niet uit aan uw vijanden. Daarop zei Jeremia tegen Sedekia: zo spreekt de Heer, de God van de machten, Israëls God. Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babel, blijft u leven en wordt de stad niet in as gelegd. U blijft leven met heel uw familie. Maar als u zich niet overgeeft aan de bevelhebber van de koning van Babel, valt de stad in handen van de Chaldeeën. Die leggen haar in as en u zelf zult niet ontsnappen. Maar koning Sedekia zei tegen Jeremia: ik ben bang voor de Judeërs die al naar de Chaldeeën zijn overgelopen. Als men mij aan hen uitlevert, zullen ze mij gruwelijk mishandelen. Jeremia antwoordde: dat zal niet gebeuren. Luister toch naar wat de Heer u door mij laat zeggen. Dan zal het u goed gaan en blijft u in leven. Maar als u zich niet overgeeft,